0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week, Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking, het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Woensdag 12 augustus. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Al een beetje opgewonden?
3: Ik ben zeker opgewonden. Ik heb mijn brilletje klaar liggen thuis.
2: Mooi zo. Ja, want het is de dag van de zonsverduistering. En daar gaan we uitgebreid over praten vanochtend.
3: Ja, en hoe je daar dan een foto van maakt en een beste foto, dat hoor je dan vandaag bij ons.
2: En we hebben iemand gevonden die nog eclipsbrilletjes heeft.
3: Hoe dan? Ja. Ja, je hoort hoe en waar je het beste kunt gaan kijken.
2: En je hoort natuurlijk over het weer rond die eclips, het verkeer rond die eclips, zomer in Overijssel rond de eclips. Nee hoor, die gaat over de droogte. En heel veel lekkere muziek hoor je ook nog. Tot 9 uur bij ons, bij Radio Oost. Beginnen we je dag met de Little River Band en Help, It's on its way.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze woensdag, de 12e van augustus, Benjamin, het wordt weer warm vandaag.
1: Het wordt weer warm en daarom geldt ook het Nationaal Hitteplan van het KNMI in onze provincie. Ook in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland is die van kracht. Het hitteplan treedt in werking als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer wordt verwacht. Morgen geldt dat plan voor het hele land. Het is 4e keer alweer dit jaar dat het hitteplan wordt geactiveerd. Het doel is om mantelzorgers en zorgprofessionals erop te attenderen dat er heet weer op komst is.
0: Ja. De zon is er volop bij, vanavond ook. En dat is gunstig, want dan is dus de zonsverduistering. We zeiden het al, vanavond in Spanje, Portugal en IJsland totale eclips. Hier zal de zon voor bijna 90% worden verduisterd door de maan, 88% om precies te zijn. Verduistering begint hier om 7:15, is om 7:05 op het hoogtepunt. En de verduistering duurt in totaal tot iets na 9:00.
1: Ja, ik hoorde nog een leuk fragmentje van mensen die naar IJsland gingen voor dus de zonsverduistering, maar ze waren iets heel belangrijks vergeten.
0: Eclipsbrilletjes?
1: De brilletjes.
0: Ja.
1: Ze hoopten in IJsland nog brilletjes te scoren.
0: Dat moet toch ook lukken, daar gaan ze ook kijken. Toch?
1: Ik hoop het voor ze. Ja. Op verschillende plaatsen in onze provincie gaan mensen samen kijken naar de verduistering. In Lathrop heeft de Sterrenwacht een gezamenlijk kijkmoment georganiseerd voor 300 mensen. En ook in Engelbert Dijksvenen wordt er gezamenlijk gekeken, georganiseerd door Staatsbosbeheer. Langs de IJssel bij Zwolle worden ook veel mensen verwacht, omdat je daar goed in zicht hebt in noordelijk-westelijke richting, naar waar de zon ondergaat.
0: Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt samen met 50 vogelliefhebbers het gedrag van vogels. Want als het dan vanavond plotseling donkerder wordt dan normaal, dan gaan misschien wel hanen kraaien. Als de zon dan weer tevoorschijn komt, omdat ze na de verduistering denken dat de dag weer aanbreekt. Andere vogels vallen even stil en komen dan gelijk ook weer op gang als het weer licht wordt en gaan dan weer door met het zoeken naar voedsel.
1: Ja, zo is het. Leven gaat ook weer door natuurlijk. En er is ook ander nieuws. De glastuinbouwsector hoopt vandaag toestemming te krijgen voor het gebruiken van gezuiverd rioolwater om de gewassen te besproeien. Daar gaan vandaag brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland over in gesprek. Ook in Westland geldt een onttrekkingsverbod en dat brengt de glastuinbouw daar in de problemen. De eigen voorraden water zijn op en gewassen beginnen al te verdrogen.
0: Ja, de droogte is hier ook merkbaar. Er komen steeds meer verboden voor het oppompen van grondwater. Ja. Het onttrekken van water aan oppervlaktewater. En de waterschappen zien de waterpeilen ook nog steeds dalen. Dus dat is geen goed teken. Daar hoor je straks ook wel meer over op vandaag. Internationale Jongerendag. Heeft er helemaal niets mee te maken, maar het is het wel. Internationale Jongerendag. Sinds 1999 al staat 12 augustus volledig in het teken van de jeugd.
1: Zo is het. Huttendorpen dan kennen we als een leuke vakantieactiviteit voor kinderen. Daar kunnen ze met planken en ander materiaal aan de slag om te gaan bouwen. In Staphorst begint vandaag een huttendorp vol volwassenen. Dat doen de organisaties vanwege het 25-jarig jubileum. Daarom komen de commissaris van de Koning en de burgemeester van Staphorst even kijken.
0: Kunnen ze ook nog een plankje mee timmeren. Precies. Dan internationaal, want in de Verenigde Staten begint vandaag de rechtszaak tegen Meta. Wat zeggen we?
1: Meta.
0: Bedrijven achter onder meer Facebook en Instagram. Meer dan 20 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat Meta hun producten zo heeft ontworpen dat het overmaakt gebruik in de hand werkt. Nee, het is niet waar. Dat zou dan weer leiden tot psychische schade bij jongeren. Zaak dient voor de federale rechtbank in de staat Californië. Dit wordt wel een heel grote zaak, maar bedrijven achter sociale media hebben inmiddels honderden rechtszaken al tegen zich lopen, waarin ze verantwoordelijk worden gehouden voor mentale problemen zoals depressies, slaapproblemen en eetstoornissen. Naast Meta lopen de rechtszaken tegen TikTok, Google en Snap. En dat ken je van Snapchat.
1: Heet dat nu Snap?
0: Het bedrijf erachter, denk ik.
1: Okay. Ja. Bijzonder. Finale om de Supercup dan. Die is vanavond in Salzburg. De winnaar van de Champions League Paris Saint-Germain speelt dat tegen de winnaar van de Europa League, Aston Villa. De scheidsrechter vanavond is Omar Abdulkadir Artan. En dat is de Somalische scheidsrechter die de VS niet in mocht bij het WK. Veel over gehoord natuurlijk. Had allemaal te maken met vermeende banden met leden van terroristische organisaties.
0: Ja, en de sportzomer is nog volop gaande. Het EK atletiek is in Engeland, daar waar Jonas Pfeiffer Lippes. Gisteravond zijn halve finale op de 400 meter wist te winnen, hoor je straks ook nog over. In Polen begint vandaag het EK beachvolleybal met Stefan Boermans uit Borne. Met zijn nieuwe partner Alexander Brouwer gaat hij voor het Europees kampioenschap. Want dat levert namelijk ook een ticket op voor de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. We gaan hem zomaar eens even bellen.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Boermans in Polen. Na half acht doen we een poging.

0: In a circle and sweat.
1: Het krantenoverzicht.
0: Ja, 20 minuten over 6. Tijd voor de kranten. De papieren versies van de kranten van deze woensdag, de 12e van augustus, zijn binnen. Kwam de krantenbezorger tegen, ja. Het eerst.
2: Nou, jullie kwamen mooi tegelijk.
0: Groeten vriendelijk en gooide het pakje kranten voor de deur en wij hebben ze uitgepakt.
2: En met dank kunnen we weer de artikelen gaan bekijken. Ik heb de Telegraaf voor me. Zon naar de maan. We hebben het er al veel over gehad en we gaan het er nog veel meer over hebben vandaag. Eclipsbrilletje klaar. Kijk er maar. Vanavond rond 7:15 kun je de maan voor de zon zien schuiven, die daardoor voor bijna 90% wordt verduisterd. Het hoogtepunt van deze gedeeltelijke zonsverduistering is rond 7:50 vanavond. In Noord-Spanje en IJsland is de eclips totaal. Maar ook in Nederland is hij goed te volgen. Speciale eclipsbrillen zijn inmiddels zo goed als uitverkocht. Hebben we natuurlijk ook veel gehoord. Met het blote oog naar de zonsverduistering kijken is gevaarlijk. Zelfs als de zon maar deels verduisterd is. Dat heeft een oogarts gezegd. En daar gaan we zo meteen ook nog meer over horen. Het kleine deel van de zon dat zichtbaar blijft kan het netvlies beschadigen. En als we dan veel verder bladeren nog naar pagina 11 in de Telegraaf. Nog een uitgebreide bericht over de eclips. Hoe je dan op een veilige manier daarnaar kan kijken. Is kijken naar een zonsverduistering gevaarlijk? Wordt antwoord opgegeven. Met een brilletje dus niet, maar wees wel voorzichtig. En als alles veilig is geregeld, wat doe je dan? Een zonsverduistering is een indrukwekkende en vooral unieke gebeurtenis. Ik hoop dan ook dat mensen er echt van gaan genieten. Maar wel dus op een veilige manier, zodat wij het volgende week niet ineens veel drukker gaan krijgen, vertelt een oogarts.
0: Ja, in Trouw en dat al op pagina 5, dus die zijn eerder. 2 pagina's over de eclips. Als het straks helder is, raak ik vast in vervoering, zegt iemand die gaat kijken. Daarnaast een uitleg van wat een zonsverduistering eigenlijk is. Hoor je zo dadelijk ook bij ons. En ook in het Haagse Museum Museon zijn de eclipsbrillen op. Kansloos jonger, zuchtend beent een man de entree van het museum uit. Hij had gehoopt nog een brilletje te scoren, maar niks ervan. Ze hebben wel besteld, maar ja, de koerier komt ergens tussen 11 en 3 uur. Meer weet het museum ook niet. Dus ja, het is hopen, maar blijf naar ons luisteren. Wij hebben iemand gevonden die nog eclipsbrillen heeft. Of had gisteren.
2: Had, ja,
0: we weten het niet helemaal. 2 pagina's in de Volkskrant op pagina 6 en 7. Dus die zijn ook wat vroeger. Deze Nederlanders staan klaar voor de eclips. Allemaal portretjes van mensen die of naar het buitenland reizen of in Noordwijk gaan turen op een matje, op de rug liggend. Een lichtconcert is er namelijk georganiseerd. En dan kun je dus gaan liggen. Kijken, deze Nederlanders staan dus klaar voor. Eerste keer deze eeuw volledige zonsverduistering vanaf het Europese vasteland. Je hoeft niet. Je moet wel afreizen naar Noord-Spanje of IJsland. Inderdaad voor de totale. Maar als je hier blijft, dan krijg je ook bijna 90% van de zonsverduistering te zien.
2: Nou, genoeg is dat, lijkt me.
0: Ja, voorop NRC dan nog een mevrouw met een roze eclipsbrilletje. Het zit een met lieve beestjes erop, eenhoorntjes. En ik zie ik daar een soort Pokémon figuurtje. Okay. Dit ziet er niet betrouwbaar uit, mevrouw. Nee? Ik weet niet, maar
2: doe het nou niet.
0: Hij moet wel gecertificeerd zijn, hè, die brilletjes.
2: Ja, nee, absoluut. We gaan er nog veel meer over horen vandaag. Ook opvallend, de campagne Wij eisen de nacht op. Dat is gisteren weer nieuw leven ingeblazen. Verschillende voorpagina's gaan daar ook over in de krant. Nu ook de mannen erbij betrekken, staat er. Een jaar na de moord op Lisa en Wij eisen de nacht op, komt initiatiefneemster Danique met een nieuwe campagne. Want de boodschap mag niet wegzakken. Nou, een paar bladzijden verder staat er: na Lisa veranderde er veel, maar nog niet genoeg. Want na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, nu bijna dus een jaar geleden, werden echte veranderingen in gang gezet. Maar langzaam ebt de aandacht toch een beetje weg. Hoeveel aandacht kreeg de dood van van iemand anders afgelopen weekend? Want ze werd doodgeschoten door haar ex in het bijzijn van hun 3 kinderen. In de landelijke berichtgeving was er gisteren al niets meer over te lezen of te zien. En daarmee doelen ze dus eigenlijk op, ja, het gebeurt nog heel vaak. Femicide, ander geweld tegen vrouwen. Maar hoeveel staan we er nu nog bij stil? Een jaar geleden was er natuurlijk niet in de kranten meer weg te denken. Niet op de radio weg te denken. Maar inmiddels is de aandacht dus wel weggeëfd. Maar hier gaat het dus de komende tijd weer vaker over.
0: Ja, en in Zwolle komt er een vrouwencentrum. Hè? Dat is ook een van de uitvloeisels daarvan. Dus dat is heel goed. Hebben we al over bericht natuurlijk. We zijn in de greep van de eclips, maar we zijn ook in de greep van de droogte.
2: Zeker.
0: Het is de opening van Trouw. De droogte houdt aan en de schade breidt zich steeds maar verder uit. Nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn. Voorlopig is het einde ook nog niet in zicht. Vandaag ook weer hitteplan. Hè? Tot en met het weekend blijft het ook weer warm en heet en vooral ook droog. Schade neemt toe door een gebrek aan neerslag en lage waterstanden. Het kan betekenen dat er wordt opgeschaald naar fase 3. En dan hebben we het toch echt over een landelijke crisis. En eerder lazen we al berichten dat de gevolgen van die droogte ook wel kunnen aanhouden.
2: Ja.
0: Tot in december.
2: Ja, inderdaad. Dus we gaan er nog veel langer mee te maken krijgen. Dat hitteplan wat vandaag is ingegaan, daar hebben ze in Zuid-Afrika totaal geen oren naar eigenlijk.
0: Is het altijd warm, denk ik.
2: Warm. Nee, in het Zuid-Afrikaanse Pietermaritzburg zijn ze op dit moment totaal niet bezig met een hitteplan.
0: Nee.
2: Daar zijn families met kinderen met een voor dat land zeldzaam verschijnsel bezig, namelijk sneeuwpret.
0: Ja, het is daar ook winter natuurlijk.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel leuk, want daar denk je niet zo snel aan de sneeuw in Zuid-Afrika. En dat nog net aan het eind van de winter op het zuidelijk halfrond. De sneeuw was voorspeld, maar was heviger dan verwacht en hield ook langer aan. Enorme sneeuwbuien in het gebied hebben geleid tot chaos op de wegen en uitval van telefoonverbindingen. Lokale autoriteiten riepen inwoners op om te kijken naar kwetsbare ouderen en buren. Naar verwachting kan er de komende dagen nog veel meer sneeuw gaan vallen.
0: Voor op trouw een portret van prinses Amalia. De kroonprinsesse heeft een legeruniform aan en een vechtpetje op, een groen petje op. Daar kijkt zij enigszins schalks, enigszins onzeker onder vandaan. Ze kijkt naar links, draait met haar ogen. Amalia treedt in het spoor van populaire Europese prinsessen. Verder op een pagina grote foto van Amalia, geflankeerd door nog twee vrouwelijke militairen. Ze heeft een mitrailleur voor de borst, vasthoudend. Amalia Mania.
2: Wow.
0: Hebben ze het al over. Mooi. Legerdienst blijkt goed voor het imago van prinsessen.
2: Ja, dat zal
0: wel. En voor de koningin.
2: En voor de koningin, dat zeker.
0: Ook gewoon.
2: Ik weet niet wat dit met het imago gaat doen van het NOS-journaal. Maar NOS-journaal van 8 uur krijgt extra weerblok met reclame ertussendoor. En het NOS-journaal van 8 uur wordt in het najaar uitgebreid met een extra weerblok. Dat is natuurlijk mooi, van ongeveer 3 minuten. Daar zit dan wel reclame tussen. Het extra weerblok volgt op de reguliere uitzending van wat in de volksmond nog steeds het 8-uur-journaal heet. En de inhoud daarvan verandert niets. Maar aan het eind zit nog steeds een terugblik op het weerbeeld van de dag en een vooruitblik op het weer van de volgende dag en de rest van de week. Voor wie meer wil weten over het weer, volgt dus nog een aparte uitzending van zo'n 3 minuten, waarin wordt ingezoomd op bepaalde weerthema's die spelen. En daartussen komt dus een korte reclame.
0: En dat bericht is ook in de Volkskrant te lezen. Daar staat nog bij dat de NOS zegt dat het een wens is van kijkers.
2: Oh.
0: Hier is namelijk ook wel eens de discussie, ons weerpraatje, zo dadelijk weer. Iets na 6:30 met Gieter Spannenburg. Moet dit nou? Want iedereen weet het toch al, iedereen heeft toch al een app.
2: Ja, maar toch, we merken als we het niet doen, als je het een keer vergeet, dan worden mensen boos.
0: Ja, zo is het. Is Gieter er eigenlijk al?
3: Hey, wat hoorde ik nou over het weer?
0: Nou ja, het NOS gaat 3 minuten extra weerblok doen. Dus ja, na het NOS-journaal. Snap je dat?
3: Dat gaat denk ik om duiding, om uitleg. Ja. Ik heb ook lang gedacht dat het weerpraatje ooit zou verdwijnen naar het Openluchtmuseum. Omdat iedereen een app heeft.
0: Dan moet je daar gaan zitten bij Arnhem, Gita.
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar,
0: dat zei ik dus net ook. Hè. Bij ons is ook wel eens de discussie. Moet dat nou? Ja. En moet het nou zo lang? Maar luisteraars waarderen het altijd heel erg.
3: Het heeft wel veel met je omgeving en hoe je de dag ervaart te maken. Mensen willen blijkbaar toch inhoudelijke uitleg. Meer dan zeggen van in de middag een bui, wolken, zon. Wat je eigenlijk ook op je appje kan zien. Het is volgens mij meer het uitgebreide verhaal wat mensen waarderen. Hm. Denk ik.
0: Ja, nou, heel goed, Giet. Zo bedankt voor deze duiding. Die is van harte welkom. Sorry dat we je even overvielen, maar ik zag dat je er toch al was.
3: Zeker.
0: Ik denk, nou, dan vragen we graag Gita maar. En dat weerpraatje, dat gaan wij zo doen, Gita.
3: Allemaal goed.
0: Blijf staan erbij.
3: Tot zo.
0: Tot die tijd gaan we een berg op rennen. Samen met Kate Bush, Running Up That Hill.

0: zijn we wel wat uitgelopen door dat extra gesprekje met Gita. Inmiddels iets na 6:30 geweest, tijd voor het nieuws. De hoofdpunten krijg je van Benjamin.
1: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM geldt vandaag in onze provincie en in 3 andere provincies. Het hitteplan gaat van kracht als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer wordt verwacht. Het is de 4e keer dit jaar dat het hitteplan ingaat. Met het hitteplan wil het RIVM verzorgers van kwetsbare mensen extra bewust maken van de hitte. Morgen geldt het hitteplan voor het hele land. De droogte in onze provincie wordt steeds ernstiger. Waterpeilen dalen verder en het waterschap verwacht voorlopig weinig verbetering. Bij Deventer dreigt gemaal Ankersmit geen water meer uit de IJssel te kunnen oppompen. Daarom staan noodpompen klaar. Ook op andere plekken komt de maximale aanvoercapaciteit in zicht. Watergangen en vijvers kunnen droogvallen en grondwaterstanden zakken. Het waterschap probeert het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Op verschillende plekken geldt inmiddels een verbod op het onttrekken van water. De gemeente Hardenberg heeft een steunbrief van boeren over de voorlopige stikstofplannen van het kabinet ondertekend. In de brief vragen de boeren de gemeente om achter de landbouwsector te staan en hun zorgen door te geven aan de politiek in Den Haag. In Ommen en Dalfsen ligt dezelfde brief op tafel. Die gemeentebesturen moeten nog beslissen of ze hun steun uitspreken. De brieven werden maandagavond aangeboden door de boeren toen zij met tientallen trekkers naar de gemeentehuizen reden. Ook gistermiddag werd er geprotesteerd. Dat gebeurde op de N35. En vrijdag staat er een landelijke actiedag gepland. En we maken ons op voor de zonsverduistering van vanavond. De maan schuift voor de zon, die daardoor voor bijna 90% wordt bedekt. Het hoogtepunt is rond 7:50. Sterrenwacht Cosmos in Lathrop legt uit hoe je die het best kunt zien.
2: Zoek een vrij uitzicht op het westen op. Dus waar het liefst zo weinig mogelijk bomen staan, of bomen heel in de verte, dat je in ieder geval dat westen in de gaten kunt houden. Want ja, ik zei al, het is tegen zonsondergang. Dus ja, als er toevallig een flatgebouw staat, of je staat op de grote markt in Enschede, dan zie je het gewoon niet.
1: Je moet er natuurlijk wel aan denken om die speciale eclipsbril te gebruiken. Zo voorkom je blijvende oogschade. Tussen 7 en 9 uur vanavond is de eclips te zien. Rond 7:50 is dus het grootste gedeelte van de zon bedekt. En er kwam nog iets binnen. Marcel, jij hebt het volgens

0: En voor het weer gaan we, hoe verrassend, naar Gieten Spannenberg.
1: Goedemorgen.
0: Nogmaals. We hadden je net al even gevraagd naar de weerpraatjes en de populariteit daarvan. Nu dan over het weer zelf. Ja, het hitteplan, Benjamin zei het al, is van kracht weer geworden. En dus krijgen we een aantal dagen die rond de 30 graden in ieder geval gaan worden.
1: Ja, zeker. Morgen en overmorgen worden hete dagen met 34, 35 graden. Dus dat zijn hoge temperaturen. Er is wel één verschil met de hoge temperaturen die we eerder gehad hebben deze zomer. En dat is de luchtvochtigheid. Die is echt laag. Wordt de komende dagen nog zelfs wat lager. En daarmee is denk ik de hitte prima te houden. Zeker als je in de schaduw bevindt. Want dan kun je gewoon heel goed je warmte kwijt. Sowieso is het fris op dit moment. Eigenlijk overal onder de 10 graden. Een kil begin van een warme hoogzomerse dag. Temperaturen zullen rond lunchtijd op 22 tot 24 graden zitten. Dus het is echt best wel een frisse, lekkere frisse ochtend. Met voluit zonneschijn. En vanmiddag dan stijgt de temperatuur verder naar 28, 29 graden. Met een windje uit het oosten. Die is zwak tot matig.
0: Ja, ik heb mijn zomerdekbedje ook weer overgetrokken vannacht. Het
1: Kijk,
0: toch wel, ja, het was toch fris.
1: Als je nu je huis kunt doorluchten aan twee kanten. Ja, dat gaat bij jou niet, maar bij andere mensen misschien nog wel, dan kun je het huis nog even flink afkoelen voor de komende paar dagen.
0: Ja, want het gaat warm worden, de temperaturen lopen nog verder op, hè?
1: Ja, temperaturen lopen verder op met voluit zonneschijn. Vanavond, wat Benjamin al zei, prima weer om de zonsverduistering te zien. In het westen, laag boven de horizon, dus je moet echt wel een goede plek hebben... Om die gedeeltelijke zonsverduistering te kunnen zien. En dan morgen en vrijdag begint eigenlijk weer fris, zeker morgenochtend. Niet zo fris als vanochtend, maar 13, 14 graden minimumtemperatuur. En dan gaan we naar 34 graden toe. Ook vrijdag dergelijke hoogtropische temperaturen.
0: En ik durf het woord bijna niet aan te spreken. Regen.
1: Hoe ging het ook alweer?
0: Regen, ja.
1: Nou, ik heb een eerste regenbui voor zaterdag staan. Dan is het ook waarschijnlijk onder de 30 graden op de meeste plekken. Daarna een wat afkoeling. Je ziet ook dat er al een tijd lang voor maandag boven Midden- en Zuid-Duitsland regen wordt berekend. Goed voor onze rivieren, zeg maar. Ja, en voorlopig nog even niet zoveel bij onze omgeving.
0: Nee, dus de droogte houdt aan.
1: De droogte houdt zeker aan.
0: Mooi, Giet. Ik vond het een aardig weerpraatje. Zullen we dat in stand houden?
1: Had je er genoeg aan?
0: Ja, zeker. Gelukkig. Voor nu zeker.
1: Ja,
0: over een uurtje dan kijken we nog wat verder. En over twee uurtjes kijken we nog weer wat verder naar voren. Met jouw welnemen.
1: Helemaal goed.
0: Nou,
1: tot zometeen.
0: Dan houden we het in stand, het weerpraatje. Ja, of we breiden het uit.
1: Hou ik mijn baan.
0: Kan
1: dat
0: ook,
1: is ook fijn,
0: ja.
1: Dat
2: zonder reclame, dat dan wel.
0: Ja, wij doen het zonder reclame.
1: Top.
0: Giet, dankjewel. Tot zo.
1: Tot zo.

FC Twente speelt morgenavond in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente, morgenavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost. What?

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. 6:15 geweest. We weten inmiddels iets meer over de brand in Enschede.
1: Ja, dat klopt. In een bedrijfspand aan de Binnenhaven in Enschede. Daar is dus een grote brand uitgebroken. Brandweer werd rond 6:15 gealarmeerd. Er is veel rook vrijgekomen. 2 blusvoertuigen en een hoogwerker die zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Dat is op dit moment nog niet gelukt. Laat een 112 correspondent ons net weten. Iets na 6:00 werd er opgeschaald naar een grote brand. Dat wordt altijd gedaan om dan genoeg mensen en materiaal beschikbaar te hebben om die brand te blussen. Onder meer een adviseur gevaarlijke stoffen en een schuimblusvoertuig zijn te plaatsen. Het bedrijfspand heeft flinke schade opgelopen. En hoe die brand is ontstaan, dat weten we op dit moment nog niet. Maar er wordt vast lopende de dag wordt daar meer over bekendgemaakt. Wie had het appje ook alweer gestuurd? Want die mogen we nog wel eens eventjes bedanken.
0: Henk.
1: Als je dat... Henk.
0: Henk, uit Enschede.
1: Nogmaals dank.
0: Ja, zeker. Hij meldde het als eerste. Dus dat is mooi. En daarna kwamen de meldingen ook bij ons al binnen. Ja. Maar goed, we houden je op de hoogte van als we iets meer weten. Dit is dus de Binnenhaven.
1: Ja.
0: Bij Twekkelerveld is dat ongeveer...
1: Dat zou goed kunnen. Ja, het bedrijf stond aan de Binnenhaven in Enschede. Daar is dus de grote brand. En dat was ook in een verre omgeving te zien daar.
0: Nou, misschien is het snel geblust. Maar misschien heeft het ook gevolgen. En moet je ramen deuren sluiten. Ja. Maar dat hoor je dan... Zo gauw wij dat weten, wat we wel weten, is dat vanavond 7:50 de zonsverduistering bijna 88% is. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Wij hebben iemand gevonden die nog brilletjes heeft.
1: Nou ja.
0: Of had.
1: Die heeft in ieder geval heel veel brillen ingekocht. Het is de vraag hoeveel brillen nog over zijn.
0: Dat is inderdaad maar de vraag. Rita vertelde net nog, ze heeft inmiddels ook een brilletje. Want ze wist ze zeker dat ze een boek had waar zo'n brilletje in zat. Maar toen kon ze vervolgens het boek niet meer
1: nee.
0: vinden. Dus
1: ach.
0: Een uur moeten zoeken naar het brilletje.
1: Oh, nou.
0: Ik ga vanavond bij mijn broer kijken. Die woont midden in een weiland. Toen zei ik, heb je dan wel een brilletje? Ja. Nou, dat verbaasde me hooglijk. Hij had al dagenlang een brilletje.
1: Dat is goed voorbereid.
0: Ja, dat is zo goed voorbereid.
1: Wij gaan langs de IJssel gaan we zitten.
0: Ja.
1: We gaan een rustig plekje opzoeken en dan gaan we lekker genieten.
0: Ja. Ja, dat moet in noordwestelijke richting. Hij stroomt ook richting noordwesten.
1: Ja.
0: Dus heb je in de loop van de IJssel redelijk vrij zicht daarop. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, en dan schijnt dat misschien ook wel mooi. Dan weer kaatst dat misschien
0: maar
1: wel
0: bij Deventer, je zou eigenlijk om 8:00 even het pontje moeten nemen.
1: Ja. Ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Als het nog vaart.
1: Als het nog vaart, ja, nog net.
0: Dan even opnemen en morgenochtend laten horen.
1: Ja.
0: De eclipse, we berichten er zo dadelijk over. Je hoort over onderzoek naar vogels. Je hoort over hoe je er het best een foto van kunt maken. En je hoort of je eventueel nog ergens een brilletje zou kunnen scoren. Moet je wel je best doen. En niet achteroverleunen.
1: Misschien wel veel geld neerleggen.
0: Brilletje komt niet naar je toe.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: J.W. Roy samen met Diggy Dex en Treur niet. Oftewel de ode aan het leven. Het leven dat weer warm gaat worden.
2: Ja, zegt dat wel. Hitteplan.
1: Ja, hitteplan van kracht. Droogte neemt steeds verder toe. Nou ja, blijft maar gewoon droog. Waterschappen trekken nog maar weer eens aan de bel. De waterpeilen zakken en dat heeft consequenties, hoor je zo.
2: Tot december hoorden we al, hè? Dus dat gaan we nog lang merken. We gaan het ook hebben over het EK beachvolleybal. Dat begint vandaag in Polen. We gaan proberen te bellen met Stefan Boermans.
1: We hebben er lekker weer bij.
2: Ja,
1: beachvolleybal.
2: Ja, denk je.
1: En mooi weer, helder weer over de eclipse. Daar hoor je straks ook veel meer over. Nu Faya con Dios.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. In een bedrijfspand aan de binnenhaven in Enschede is een grote brand uitgebroken. De brandweer is ter plaatse. Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Het nationaal hitteplan van het RIVM geldt vandaag in onze provincie en drie andere provincies. Morgen geldt het hitteplan voor het hele land. En de gemeente Harneberg heeft een steunbrief van boeren over de voorlopige stikstofplannen van het kabinet ondertekend. Dat en meer lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
3: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
2: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
4: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
2: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, over de zon en de hitte hoor je zo ook veel. Mooi voor NEC in de Champions League. Ja. Overijsselse sporters, die hoor je zo dadelijk ook.
0: Inderdaad, want de Pijvers heeft het weer goed gedaan op het EK. EK Atletiek en over het EK gesproken. Beachvolleybal, Stefan Boermans uit Borne begint vandaag aan het EK in Polen.
5: We bellen hem vlak voordat ze zijn eerste partij gaat spelen met zijn nieuwe partner. Muziek hoor je zo dadelijk van Teddy Swims en John Paul Young.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: beter wakker worden. Met Love in the Air is er niet. Je hoorde Jean-Paul Young.
1: Marcel Oosten.
0: Op de 12e augustus is woensdag. Het is 7:07. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Overijsselse topsporters zijn actief op internationale toernooien. Hardloper Jonas Vijvers hoor je zo. En we gaan bellen met beachvolleyballer Stefan Boermans. Verder gaat het vanochtend veel over de zon en de hitte.
3: Het Nationaal Hitteplan is weer van kracht. En ook in onze provincie, ook in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. In deze provincies kan de temperatuur oplopen tot boven de 27 graden. En tot ver daarboven, volgens weervrouw Gita Spannenburg.
4: Zeker morgen en overmorgen worden hete dagen met 34, 35 graden. Er is wel één verschil met de hoge temperaturen die we eerder gehad hebben deze zomer. En dat is de luchtvochtigheid. Die is echt laag, wordt de komende dagen nog zelfs wat lager. En daarmee is denk ik de hitte prima te houden.
3: Het hitteplan treedt in werking als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het hitteplan wordt deze zomer alweer voor de 4e keer geactiveerd.
0: Ja, Gita ziet voor zaterdag misschien een bui, maar dat is lang niet genoeg. De droogte wordt steeds ernstiger, ook in Overijssel. Waterpeilen dalen verder. Waterschap verwacht voorlopig weinig verbetering. Bij Deventer dreigt gemaal Ankersmit geen water meer uit de IJssel te kunnen oppompen. Daarom staan er daar noodpompen klaar. Ook op andere plekken komt de maximale aanvoercapaciteit in zicht. Watergangen en vijvers kunnen droogvallen. Grondwaterstanden zakken steeds verder. Waterschappen proberen het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Op verschillende plekken geldt inmiddels een verbod op het onttrekken van water.
3: Ja, je kon het net al eventjes horen. In een bedrijfspand aan de binnenhaven in Enschede is een grote brand uitgebroken. Bij de brand is veel rook vrijgekomen. 2 blusvoertuigen en een hoogwerker zijn ingezet om het vuur te blussen. Het bedrijfspand heeft flinke schade opgelopen. Hoe de brand kon ontstaan, dat weten we nog niet. Zodra er meer bekend is, hoor je dat hier.
0: Voordelen van het mooie weer en al die zon is dat we de zonsverduistering goed kunnen zien. Vanavond in Spanje, Portugal en IJsland een totale zonsverduistering. De zon zal hier voor bijna 90% worden verduisterd door de maan. Voor 88% om precies te zijn. Verduistering begint hier zo rond 7:15. Is om iets over 8, 5:08, 7:50 op zijn hoogtepunt. Verduistering duurt tot iets na 9:00 in totaal. Dan is de schaduw weer verdwenen. Arnold Tukkers van de Sterrenwacht in Latterop legt nog 1 keer uit hoe die zonsverduistering dan in zijn werk gaat.
5: Als de zon, de maan en de aarde op 1 lijn staat, dan staat de maan tussen de zon en de aarde. En dan dekt de maan de zon af. Zo simpel is het gewoon. Dan krijg je een schaduwkegel. Die schaduw die trekt over de aarde en daar vallen we precies in. En dat noem je zonsverduistering. En
3: op verschillende plaatsen in onze provincie gaan mensen samen kijken naar de verduistering. In Latrop heeft de Sterrenwacht een gezamenlijk kijkmoment georganiseerd voor zo'n 300 mensen. En ook in Engbert Dijksvenen wordt er gezamenlijk gekeken. Georganiseerd door Staatsbosbeheer. Langs de IJssel bij Zwolle worden ook veel mensen verwacht, omdat je daar goed zicht hebt in noordwestelijke richting, daar waar de zon ondergaat. We gaan nou niet in die zon kijken zonder eclipsbril. Daar waarschuwt deze oogarts voor.
6: Als je naar iets kijkt, dan valt er een licht in je oog door de pupil. En dat wordt eigenlijk door de lens, wordt dat op 1 punt midden in je oog, wordt dat scherp gesteld. En je kunt je voorstellen, als er dus veel licht in je oog valt en dat wordt gefocust op dat hele kleine gebiedje hier, dan kan dat, ook door de warmte die daardoor ontstaat, kan er daar een beschadiging ontstaan. Dat kunnen we dus helaas niet repareren. Dat zal, als je dan een pech hebt, tot blijvende schade leiden en blijft de vlek in je beeld.
0: Ja, kom nog maar eens aan een eclipsbril. Wij weten ze misschien te vinden.
2: Ja.
0: Blijf luisteren. Dan de sport. Jonas Vijvers uit Hellendoorn is er op het EK Atletiek in Birmingham in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op de 400 meter. Zelfs overtuigend, want hij won zijn halve finale in een persoonlijk record. Hij had er zelf ook wel vertrouwen in.
7: Een iets mindere nachtrust, maar je kunt je een keer permitteren. En mijn doel was om bij series te blijven. Ik weet, ik heb al zo lang van me verloren hoe sterk die op het einde kan zijn. Dus ik dacht bij de bocht, ik blijf ietsjes achter en dan het laatste stuk laat ik zien dat ik waar ben. En natuurlijk, Matthew Smith hield vast wat in. Maar ik denk dat ik nu mentaal één op hem voor sta.
0: Vandaag de finale en Vijvers ruikt kansen.
7: Ik weet het. Ja, ik ga doen wat ik altijd doe. Dat werkt vandaag ook. En als ik het morgen weer doe, zijn de kansen daar denk ik.
8: Soms is het simpel, hè? Gewoon nog een keer doen wat je vandaag hebt gedaan.
7: Dat is het.
0: Het is zo even. Het klinkt zo eenvoudig. Maar aan het geheig te horen is het dat niet. Hij heeft trouwens al brons. 4x400 meter de estafette heeft hij meegedaan. En daar haalde de ploeg brons. En vandaag dus de finale op zijn hoofdnummer. De 400 meter.
3: Gaan we in de gaten houden.
0: Zeker. En straks na 19:30 bellen we met Stefan Boermans. De beachvolleyballer. Hij gaat vanaf vandaag deelnemen aan het EK beachvolleybal in Polen.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. 7:15, je luistert naar Radio Oost. Eén vraag brandt op ons aller lippen deze dagen. Waar krijg ik nog een eclipsbril? Vanavond is het dan zover. Die eclips is te zien na 27 jaar bijna volledige zonsverduistering. Maar ook al is de zon nog maar voor 12% te zien, je kunt er niet risicoloos in kijken. CD's functioneren niet meer, oude dia's ook niet, lasbrillen. Maar ten dele, een zonnebril is helemaal uit den boze. En dus heb je een eclipsbrilletje nodig. Die zijn overal uitverkocht, zo lijkt het. Maar Dennis Olijnik uit Almelo heeft ze nog. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kan dat?
1: We hebben op tijd ingekocht en geanticipeerd op de vraag.
0: Ja.
1: En hebben we eigenlijk nog op het moment 8000 liggen in ons filiaal bij Get Dressed Almelo.
2: 8000?
1: 8000 en we hebben vandaag een kraam voor de deur staan, zodat iedereen nog een brilletje kan bemachtigen.
0: Oh, heel goed. Dus mensen moeten wel langskomen, natuurlijk. Want opsturen gaat niet meer, hè?
1: Nee, opsturen gaat niet meer. We zijn vannacht tot 2 uur bezig geweest om alle brillen op tijd bij de consument te krijgen. En dat is gelukt. Die kregen ze vandaag allemaal op de deurmat. Maar als ze nu echt nog een brilletje willen scoren, moeten ze echt langskomen bij ons in Almelo of in Breda bij Get Dressed.
0: Ja, want als die donderdag wordt bezorgd, is een tikkie mosterd naar de maaltijd.
1: Ja, dan kan die bij het oud papier, denk ik.
0: Ja, dan kun je bewaren tot 2081. Ook leuk natuurlijk, Dennis. Maar dat geldt ook voor jullie, voor inkopen. Het is wel een risico natuurlijk, hè? Want het is maar één moment. Dan moet je hem wel hebben.
1: Ja, we hebben echt vanaf donderdag hebben we ze pas verkocht. En toen zijn ze ook eigenlijk meteen viraal gegaan.
0: Ja.
1: En we hebben ze vrijdagochtend nog opnieuw weten te bemachtigen. En die zijn afgelopen maandag allemaal binnengekomen. Ja, toen was er natuurlijk gekke neus in ons magazijn. En we hebben denk ik om en nabij 15.000 pakketten moeten gaan versturen.
0: Ja, nou. Maar goed, ja, als je wilt veel verdienen, dan moet je er even moeite voor doen. Dat hebben jullie gedaan. Maar het is dus niet zo dat je begin van het jaar zei van, goh, 12 augustus is de zonverduistering. Ik ga daar vast brilletjes voor inkopen.
1: Nee, het was echt last minute. Mijn tweelingbroertje zat in Vietnam. En ik kreeg een appje van hem. Hij zegt, hey, kun je eens kijken naar die eclipsbrillen? Toen vroeg ik hem. Ik zeg, wat is dat nou weer dan? En hebben we toch maar een doosje geprobeerd van 1200. En die waren echt binnen een paar uurtjes uitverkocht bij onze webshop.
0: Zo.
1: En hebben we de dag na meteen meer dan ongeveer 22.000 bijbesteld. Ja, en die zijn echt helemaal viraal gegaan.
0: Ja, want ja, iedereen zit er om te springen.
1: Ja, niemand heeft ze in principe. Niemand durft ook het risico te nemen. En we hebben eigenlijk die gok genomen en dat is eigenlijk supergoed uitgepakt.
2: Ja, maar nu dus nog wel die 8000 die jullie hebben, dat wordt een lange wachtrij. Of zijn jullie misschien bang dat er nog wat overblijft?
1: Wij verwachten ze eigenlijk allemaal te gaan verkopen. Want wij merken altijd aan mensen, die zijn eigenlijk altijd last minute georiënteerd.
0: Mm-hmm.
1: En wij verwachten dat ze inderdaad voor de rij staan voor de winkel.
0: Ja, dat is bij ons niet anders hoor. Wij kwamen er ook maandag achter, of zelfs dinsdag. Nee, maandag achter. Dat we dachten, oh ja, een eclipsbril moet je eigenlijk ook nog hebben. Ja. Het is, de mens stelt maar uit, hè?
1: Ja, iedereen is last minute georiënteerd. Echt waar.
2: Maar nu is het natuurlijk slim hè, als ondernemer om daarop in te spelen. Ik kan me voorstellen, dat heeft een aardig zakcentje opgeleverd. Ik weet niet of je daar iets over kwijt kan.
1: Nee, we gaan er zeker een mooie boterham aan verdienen. Maar ik moet wel zeggen, de leverancier heeft echt last minute de prijs ook allemaal omhoog gegooid.
0: Ja.
1: Want eigenlijk is meer hoe meer vraag gaat de prijs weer omhoog. En daar hebben wij natuurlijk ook last van. Dus daar hebben wij zelf ook de prijs wel moeten volgen. Maar het is niet dat wij enorm rijk hiervan gaan worden. Het is meer de kick die ons het geeft.
0: Ja. En precies inderdaad een kick. Mooie deal gesloten natuurlijk. Maar mogen we vragen wat dan een brilletje vandaag aan de kraam gaat kosten?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ze zijn best prijzig vanwege de hoge inkoopprijs. Maar ze kosten €9,99 per stuk.
0: Ja, maar dat
2: is op meer plekken volgens mij.
0: Ja, precies. Daar heb ik ze wel vaker voor gezien.
1: Ja, ja klopt.
0: Dat is toch een prijs waar mensen het denk ik wel voor doen.
1: Ja.
0: 8000 nog te verkopen. Jullie hebben een kraam ergens. We gaan niet te veel reclame maken, maar als je de binnenstad van Almelo inloopt, dan vind je het wel.
1: Ja, Gordenstraat 118. En dan komt het helemaal nodig. Ja, de meesten uit Almelo kennen ons wel, Get Dressed. Dus dat komt zeker in orde.
0: Oké, goed. Voor een brilletje. Ja, want Benjamin zei het al, je moet er ook niet meer blijven zitten, hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat hopen we echt niet. Maar we verwachten echt dat we alles kwijtraken.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk ook veilig voor je ogen. Als je kunt in principe niet in de zon kijken zonder zo'n bril.
0: Nee, dat vragen we nog even bij. Zijn ze gecertificeerd?
1: Ja, zeker weten. Maar, ja.
2: Anders krijg je daar problemen mee.
1: Ja, nee, dat moet ook niet hebben.
2: Nog even wel over, je had het net over de kick die je daarvan krijgt. Is dit dan de eerste keer dat je zo groots iets inkoopt en verkoopt? Of heb je ervaring ook met andere virale dingen?
1: Ja, eigenlijk wel ervaring met andere virale dingen inderdaad. Ik denk een jaartje of 8 geleden waren de fidget spinners helemaal populair. Ja. Hebben er echt ook tienduizenden van verkocht.
0: Oh, die ook tussen wijsvinger en duim laten draaien, ja. Dat ding.
1: Ja, zeker. Echt heel veel van verkocht. Niemand had ze, alleen wij hadden ze. En de squeezy dumpling. Hebben jullie misschien ook wel van gehoord, die anti-stressballetjes.
0: Ja,
1: die hebben we ook heel veel van verkocht en ze hebben ook helemaal op ingesprongen. Dus eigenlijk vinden we gewoon leuk die trendjes opzoeken en naast onze kleding gewoon dat ook nog verkopen. Vinden we gewoon gaaf om te doen.
0: Guerrilla marketing.
1: Ja.
0: Heet dat volgens mij, ja. Dennis, hartstikke goed. Waar kan je kijken vanavond onder het genot van een glaasje champagne?
1: Ik ben nog eerst druk vandaag achter de kraan. Ja. Dus ik heb eigenlijk nog geen plan waar ik zelf gaan kijken. Ik moet zelf ook nog een brilje bemachtigen.
2: Maar dat komt wel nodig. Wil eentje overhouden?
0: Heb je een bril?
1: Nou, op het moment nog niet, maar ik ga er wel eentje scoren. Dat komt helemaal nodig.
0: Ja, ik zou er eentje achterhouden. Dennis,
1: zeker weten.
0: Dennis Olijnik uit Hamelo heeft een goede deal gesloten. Dennis, veel plezier vandaag. Het wordt een drukke dag, maar vast een mooie.
1: Komt helemaal goed. Jullie ook bedankt voor het belletje.
0: Dankjewel.
1: Goedjes, hoi.

0: Shawn Mendes en When You're Gone. Na 19:30 gaan we bellen met beachvolleyballer Stefan Boermans. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Nortum en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
0: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
14: De brand in een bedrijfspand in Enschede is zo goed als geblust. Uit het pand waar een auto- en postbedrijf zijn gevestigd kwam veel gele en bruine rook vrij. De brandweer voert nu nacontroles uit. Het bedrijfspand is door de brand flink beschadigd geraakt. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Een auto is vannacht volledig uitgebrand op een parkeerplaats bij de Lutte. Naast de Nederlandse en Duitse brandweer kwamen ook de politie en de koninklijke marechaussee te plaatsen. Tijdens de inzet van de politie is in de omgeving een persoon aangehouden. Of die aanhouding te maken heeft met de autobrand is nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een man uit Zwolle. De man zou een meisje van 12 uit de stad hebben verkracht, nadat hij haar begin dit jaar had benaderd via Snapchat. De man deed zich volgens het OM voor als een jongen van 16. Naast de celstraf die is geëist, moet de man zich aan een contact- en locatieverbod houden en verplicht in behandeling gaan. En Jonas Spijvers uit Hellendoorn is er op de EK Atletiek in Birmingham in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op de 400 meter. De atleet van 23 won zijn halve finale in een persoonlijk record.
15: Ik weet het. Ja, ik ga doen wat ik altijd doe. Dat werkt vandaag ook. En als ik het morgen weer doe, zijn de kansen daar, denk ik.
16: Ja, soms is het simpel, hè? Gewoon nog een keer doen wat je vandaag hebt gedaan.
15: Dat is het.
14: Naast een plek in de finale vanavond maakte Pijvers maandag deel uit van de ploeg die brons won op de 4x400 meter gemengd. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Ja, Rita Spannenburg, goedemorgen.
17: Goedemorgen weer, Marcel.
0: Gewoon nog een keer doen wat je net ook al hebt gedaan. Dus ik zou zeggen, ga je gang.
17: Een zonnige dag, hè?
0: Ja, we zijn fris. Een zonnige dag. Warme dag ook.
17: Ja, een warme dag ook die langzaam op gang komt. Dat is wel weer prettig. Op de meeste plekken is de temperatuur in de late nacht weer afgedaald naar iets onder de 10 graden. En we koersen naar 22 tot 24 graden rond lunchtijd. En daarna stijgt de temperatuur verder naar 8, 29 graden. Licht briesje uit het oosten. Die gaat vanmiddag waarschijnlijk wel wat aantrekken. Een windkracht 3 tot 4 wordt dat dan. Een matige wind. Droge lucht die we hebben. En daardoor goed houdbare warmte. Maar ja, het is wel weer hoogzomers met veel zon.
0: Zeker, want ik vind het toch wel een weeromslag. Gisteravond, middag, dacht ik ga niet buiten zitten. Het is me te fris. Het was een frisse nacht. En ja, opeens zitten we weer in het hitteplan.
17: Ineens is het hitteplan weer uit de kast getrokken. Ja. En je ziet ook, je zult ook merken dat de ene hitte echt de andere niet is. Die van eind juni met onze 6, 37 graden en lokaal meer. En die hele hoge luchtvochtigheid, dat was echt uitzonderlijk. Toen gaf het KNMI ook hittekracht 10, de maximale waarde. Nou, die hittekracht zal voor de komende dagen lager zijn. Door die lagere luchtvochtigheid is de warmte gewoon goed te dragen. Misschien niet pal in de zon vanmiddag, maar in de schaduw is het denk ik goed te doen. Maar het koelt vanavond ook wel weer snel af.
0: Nou, kijk aan. Ja, het koelt wel af, maar we kunnen nog wel die zonsverduistering een beetje goed zien, toch?
17: Ja, ja, die ziet er goed uit. We hebben denk ik vandaag overdag af en toe eens wat hoge sluierbewolking. Dat trekt weg en de zicht op het westen is denk ik goed. Moet je alleen zorgen dat er niet te veel gebouwen voor staat. Want de gedeeltelijke zonsverduistering bij ons vindt dan plaats in de avond. Dus de zon staat laag boven de westelijke horizon. Dus zorg ervoor dat je een wijds uitzicht hebt op het westen.
0: Goed, wij hebben altijd een open blik.
17: Kijk,
0: maar het wordt nog wel een stukje warmer, morgen en overmorgen met name.
17: Zekers. En trouwens, als je vanavond die gedeeltelijke zonsverduistering erg leuk hebt gevonden, kun je nog even wachten tot het echt donker is. Hoogtepunt van de Perseidenzwerm, de meteorenzwerm, is ook vannacht. Ja. Dus die kan er gewoon mooi achteraan. Er is geen maan natuurlijk, dus je hebt goed zicht op de sterren.

0: Maar nu echt opgeblazen? Ja.
1: Nieuwe maan. De maan is er wel, maar het is nieuwe maan.
0: Oh ja.
1: Dat hoort al bij die gedeeltelijke zonsverduistering, waardoor je geen verstorend maanlicht hebt als je naar de vallende sterren wilt kijken.
0: Klopt. Ik had hem vannacht ook al gemist. Ik zat nog even te kijken, want gisternacht zag ik dat hele mooie dunne nageltje. Zo'n klein, heel klein sikkeltje waar je ook duidelijk dus de schaduw van de aarde daar dan weer op zag. Was echt wel mooi om te zien.
1: Prachtig. Ja, het is vannacht natuurlijk ook echt super helder, omdat de lucht ook bij ons heel droog is. Ik denk dat wie de meteorenzwerm wil zien, dat je echt heel mooie kans hebt.
0: Maar als ik het goed begrijp, hebben we dus een volledige maansverduistering.
1: Nee, de maan is gewoon niet zichtbaar.
0: Oh, die is niet zichtbaar. Okay. Is die toch verduisterd, of die?
1: Nou, nee. Ja, maar niet door iets.
0: Nee, dat is waar. Klopt. Je hebt helemaal gelijk, Gita. Fijn, dank voor deze correctie.
1: En tot de volgende.
0: Tot zo.
1: Doei.
2: Let's go, girls.

0: van Stefan Boermans uit ons Borne. Het gaat echt ergens om vandaag, want naast de Europese titel verdient de winnaar een ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Boermans speelt sinds kort samen met Alexander Brouwer en met de nieuwe volleybalpartner is de eerste toernooizege al binnen. Het duo won namelijk in Zwitserland.
1: En nu de kans op eindelijk die gouden medaille voor Brouwer, want het is matchpoint in die derde set. En hier is de beslissing, 15-11 voor de Nederlanders. Boermans is helemaal terug. Brouwer heeft eindelijk zijn hoofdprijs ingestaat en die gouden koebel.
2: Een gouden koebel, Stefan Boermans. Goedemorgen.
3: Ja, hoi, goedemorgen.
2: Hoe is dat, zo'n gouden koebel?
3: Ja, superleuk. Ik heb het geluk gehad dat ik 5 jaar geleden mijn eerste gouden koebel mocht winnen met Jorik de Groot. En een paar weken geleden nog een keer ingestaat met Alexander Brouwer, ditmaal als teamgenoot.
2: Oké, ik dacht, wat moet je nou met zo'n gouden koebel? Maar het betekent wel degelijk iets voor je.
3: Ja, we zeggen altijd in het beachvolleybal, het is een beetje het Wimbledon van het beachvolleybal. Gestaat is een toernooi wat nu al bijna 30 jaar op de tour staat. En ja, dus de gouden koebel of de koebellen die we daar kunnen winnen is wel een bijzondere prijs, want die verdien je niet op andere toernooien. Dus dat maakt het wel extra speciaal, ja.
2: Oké, het is niet op gras, hè?
3: Nee, dat niet. Het is gewoon lekker met de voetjes in het zand.
2: Ja. Ik dacht even aan Wimbledon.
0: En je zei het al, met Alexander Brouwer sinds kort je nieuwe partner.
3: Ja, klopt. Ja, wij zijn dit seizoen samen gaan spelen. Vanaf mei zijn we begonnen. Ik ben zelf een half jaar eruit geweest om de wereld rond te reizen, verschillende beachvolleybalcamps te draaien. En toen ik weer terugkwam bij het nationale team, toen waren mijn voormalig maatje Jorik de Groot een nieuw team gevormd met Steven van der Velde, waardoor Alexander Brouwer nog vrij was. En hij is een verdediger, dus dat paste perfect.
2: En het klikt dus blijkbaar.
3: Ja, het gaat heel goed. We hebben het hartstikke leuk samen. We spelen veel spelletjes op de kamer. We hebben leuke gespreksonderwerpen waar we het over kunnen hebben. Dus wat dat betreft matcht het. Nou, en in het veld gaat het ook nog supergoed, wat ook niet heel onbelangrijk is. Dus een hele leuke samenwerking zo, ja.
2: Ja, nee, ik wou zeggen, het belangrijk hoe het in de wedstrijd is natuurlijk. Hoe vullen jullie elkaar aan?
3: De energie bij allebei de kanten loopt heel goed. Ik ben heel erg iemand die graag met het publiek speelt. Het show-effect van de sport nog een beetje probeert op te wekken, zeg maar, met de muziek en alles eromheen. En Alex, die gaat er eigenlijk ook zelf heel goed op. Dus qua energie zitten we heel erg op dezelfde vlak. Nou, en de afwisseling tussen blokkeren en verdedigen, we hebben natuurlijk onze eigen posities. Plus zijn ervaring. Hij heeft 13 jaar geleden het wereldkampioenschap in Polen gewonnen, waar we nu gaan spelen. Nu gaan beginnen aan het EK. Dus hij brengt een bak aan ervaring mee. En dat is ook wel erg leuk om eigenlijk dit keer een oudere teamgenoot naast mij te hebben staan.
0: Ja, en zometeen is jullie eerste wedstrijd op het EK al. Waar moeten jullie zometeen op gaan letten? Waar zijn de tegenstanders goed in?
3: Nou, dat is het leuke. Wij spelen tegen het Poolse team. Dat is een team dat een wildcard heeft gekregen van de organisatie. Dus die spelen normaal niet heel veel internationale toernooien. Dus het is een vrij onbekend team nog voor ons. Dus het gevaarlijke is dat we ze niet gaan onderschatten, omdat we denken, nou, we zien ze niet vaak op tour, dus dat winnen we wel even. We hebben vrij weinig beeldmateriaal van ze, dus we kunnen niet echt zeggen van, hey, dit, tenminste het eerste team waar we tegen spelen, daar zijn ze goed in of daar zijn ze minder goed in. Dus dat moeten we eigenlijk echt in de wedstrijd zelf gaan ondervinden. Dus dat is een nieuwe uitdaging wat we normaal op de tour niet hebben, want dan hebben we zoveel beeldmateriaal, statistieken, dat we daar meestal een plan op baseren. Dus nu wordt het echt puzzelen in de wedstrijd zelf en het plan aanpassen naar mate waar nodig.
2: En leeft beachvolleybal een beetje in Polen?
3: Ja, heel erg. Twee jaar geleden hebben ze hier ook een toernooi gehad. Nou, wat ik net zei, 13 jaar geleden hebben ze het wereldkampioenschap beachvolleybal op dezelfde locatie georganiseerd. En sowieso het indoorvolleybal in Polen is heel groot. Zij hebben naast Italië, denk ik, wereldwijd de beste competitie met ook de best betaalde spelers. Dus het is wat dat betreft wel echt een volleyballand. En je ziet, denk ik, ook straks wel op de beelden die je van dit toernooi gaat zien, vooral naarmate het weekend vordert, hoe vol het is, hoeveel mensen hier als liefhebbers van de sport zijn. En het is, weet ik nog van de vorige keer, een hele leuke sfeer om hier te spelen. Ze hebben heel veel Poolse teams, wat ik net al zei, dus van de lokale tour. En bij de dames zitten ze ook vol. Volgens mij hebben ze 4 of 5 teams per geslacht spelen. Nou, dat zegt wel aardig wat over de breedte van de sport natuurlijk in het land. En qua niveau, daar gaan we er straks achter komen.
2: Ja. En iets anders dan een gouden bel, wat trouwens een grotere prijs is dan ik van tevoren had gedacht, Stefan. Maar Europese titel en daarnaast dan eventueel nog een ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat zijn prijzen waar je het voor doet.
3: Ja, zeker. Ja, nou, nu is het natuurlijk het lastige wel dat op het moment dat je natuurlijk Europees kampioen wordt, is dat een prestatie op zich. Alleen dat ticket wat eraan gebonden zit, is een ticket voor het land. Dus het is niet 1, 2, 3 dat het ook direct naar het team toe gaat dat het hem wint. Dat geldt voor de andere landen volgens mij ook zo. Dus de federaties van die landen, die kunnen uiteindelijk altijd nog bepalen hoe ze het ticket willen gaan gebruiken en in welke teamsamenstellingen. En zodoende zou dat bij ons potentieel kunnen zijn dat we na het toernooi gaan we sowieso zitten, evalueren over deze zomer hoe dat is verlopen. en hoe we de komende jaar naar het WK volgend jaar in eigen land toewerken. Maar dus ook wat je zegt, naar de Olympische Spelen die over 2 jaar zijn. Dus mochten wij als Nederland zijnde het ticket winnen met een van de 2 teams, dan is daarna ook nog de vraag hoe we die gaan gebruiken en hoe dat er dan uit komt te zien. Dus dat is voor onszelf ook nog een leuk vraagstuk.
2: En het is ook nog ver weg, hè? Dus je weet ook niet wat er gebeurt natuurlijk. We moeten met z'n tweeën ook dan helemaal voor gaan. Maar dat ticket voor Nederland is ook belangrijk natuurlijk.
3: Ja, zeker. Ja, kijk, als je nu al weet dat je over 2 jaar sowieso een ticket hebt op de Olympische Spelen, wat natuurlijk voor heel veel mensen het ultimatum is, het doel is waar je naartoe werkt. Dan is dat hartstikke fijn dat je met een bepaald team daar al naartoe kan gaan werken. Aan de andere kant, ja, wat je ook zegt, het is al 2 jaar van tevoren bekend wat je gaat doen. Dus ja, hoe je die 2 jaar daarna dan ook gaat invullen, mocht je dat ticket hebben, ja, dat zou voor mij ook iets nieuws zijn. Dus mijn eerste ambitie nu is om elke wedstrijd goed te spelen en zover te komen dat we ook daadwerkelijk die finale kunnen spelen voor de ticket. Ja, mocht je die dan winnen, ja, dan ga je daarna verder kijken hoe je die gaat inzetten en hoe het eruit gaat zien.
2: Nou, in ieder geval invullen met het WK beachvolleybal in eigen land natuurlijk. Dat lijkt me ook iets moois om naar uit te kijken.
3: Ik krijg letterlijk een beetje kippenvel nu als ik daaraan denk hoe dat gaat zijn. Ja, dat je voor eigen publiek kan spelen. We hadden natuurlijk 2 jaar geleden hadden we het EK in eigen land, waarbij ik ook in Apeldoorn heb gespeeld. Nou, dat is het meest dichtstbijzijnde bij Twente waar ik kon spelen. Dus ik had veel vrienden en familie die konden komen kijken. Nou, dat zijn los van alle grote toernooien die we in het buitenland spelen, wel de leukste events. Dat je de mensen die je graag om je heen hebt, dat je die dan ook eindelijk echt fysiek bij de wedstrijden hebt en kan laten zien wat je kan. En ja, een WK in eigen land, ja, dat heb je niet elk jaar. Dus dat wordt echt wel speciaal. En ik, ja, de Nivobo kennende, dus de Nederlandse Volleybalbond, die gaan er echt wel wat moois van maken. Ja,
0: dierbaren om je heen, dat is natuurlijk fijn. Hoe is dat bij dit EK in Polen?
3: De dierbaren die ik om me heen heb, zijn mijn teamgenoot en mijn coach. Nee, ja, we hebben wel wat stafleden meegenomen, maar er zijn geen familieleden of iets aanwezig op dit event voor ons. Mochten we nou tot de finales komen dit weekend, ja, dan is het misschien nog even kijken of er leuke vluchten zijn hier naar Polen toe, dat ze last minder nog kunnen komen. Maar de eerste dagen staat er nog niks op de planning qua bezoek, nee.
2: Eerst maar eens beginnen aan dat toernooi. Hoe laat moeten jullie?
3: Ja, dat is heel goed. Voor mij spelen we om 12:30 zometeen.
2: Goede voorbereiding dan. En heel veel succes dit EK.
3: Ja, ik zit er nog relaxed in. Dankjewel. Spreek je. Hoi.
4: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
5: Deze week Micha, Lose My Life.
4: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Shania Twain, zij zong Man, I Feel Like a Woman.
1: De Oosttribune.
2: Het is tijd voor sport op Radio Oost, want vandaag begint het EK beachvolleybal in Polen met niemand minder dan...

0: Dat was Misha met De Nieuwe Oogst. De hele week hoor je hem voorbij komen. De Zwolse zanger en songschrijver. Songwriter. Liedjeschrijver. Songwriter.
1: Net zo makkelijk.
0: Hij schreef Lose My Life.
1: Zit in Nashville, hè? Muziek opnemen.
0: Zeker. Ja. Daar zit hij op het ogenblik. Nou, eens kijken wat daaruit voortkomt.
1: Precies.
0: Acht minuten voor acht is het. Na acht uur meer over de eclipse.
1: Nog meer over de eclipse.
0: We hebben nog iets gevonden.
1: Ja, hoe maak je nou de beste foto van die eclipse? We gaan er zo meteen over bellen met een fotograaf.
0: Ja, we kregen er gisteren al een vraag over binnen. Kun je dat gewoon met je mobiele telefoon fotograferen? Nee, dan krijg je een overbelichte foto of een filmpje. Je moet daar ook een filter voor houden. Ja. Maar er komt meer bij kijken van een mooie eclipsfoto. Daar moet je meer voor doen, denk ik.
1: Denk ik ook. Gaan we zo meteen horen.
0: Ga je zo meteen horen. Nu ga je horen, nog even, tot 8 uur. Ellen Foley. What's the matter, baby?

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. De brand in een bedrijfspand in Enschede is zo goed als geblust. Uit het pand waar een auto- en postbedrijf zijn gevestigd kwam veel rook vrij. Een vrouw van 32 uit Enschede blijft voorlopig vastzitten op verdenking van een poging tot moord tijdens Koningsnacht. Een auto is vannacht volledig uitgebrand op een parkeerplaats bij De Lutte. En het nationaal hitteplan van het RIVM geldt vandaag in onze provincie. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
14: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
13: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 's nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
12: Visser houdt ze, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
13: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, al die zon is mooi, maar de droogte een stuk minder. Het heeft zijn consequenties. Je hoort er zo meer over vanuit de moestuin.
16: Ja, en we gaan het hebben over de eclips natuurlijk.
15: Ja, het is niet waar.
16: Kan niet ontbreken, natuurlijk ook niet in deze uitzending. Hoe maak je de beste foto? Laten we zo even een natuurfotograaf erover bellen. Die heeft wel de beste tips.
15: Muziek zo dadelijk van Shakira en de Bellstars.

0: Let's go!
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: Mama, ik verveel me.
3: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
2: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
3: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
2: Pret voor de hele familie.
3: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Radio Oost, Marcel Oosten.

0: Je hoort het, de Bellstar en The Sign of Times.
1: Marcel Oosten.
0: Veel essen op deze woensdag, de 12e van augustus. 7 minuten over 8 is het. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Geen S in mijn naam. Goedemorgen.
0: Nee, helemaal niet. Niet zonder brilletje in de zon kijken hè, vanavond tijdens de zonsverduistering. Hoe je daar dan toch een goede foto van kunt maken, dat hoor je straks. Want die zon is natuurlijk hartstikke leuk, maar de droogte een stuk minder.
2: De droogte in onze provincie wordt steeds ernstiger. Waterpeilen dalen verder en het waterschap verwacht voorlopig weinig verbetering. Bij Deventer dreigt gemaal Ankersmit geen water meer uit de IJssel te kunnen oppompen. Daarom staan noodpompen klaar. En ook op andere plekken komt de maximale aanvoercapaciteit in zicht. Watergangen en vijvers kunnen droogvallen en grondwaterstanden kunnen gaan zakken. Het waterschap probeert het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Op verschillende plekken geldt inmiddels een verbod op het onttrekken van water.
0: Ja, het wordt er ook niet beter op. Sterker nog, het Nationaal Hitteplan is weer van kracht. Ook in Overijssel, trouwens ook in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Deze provincies kan de temperatuur oplopen tot boven de 27 graden. En tot ver daarboven, volgens weervrouw Gita Spannenburg.
3: Zeker morgen overmorgen worden hete dagen met 34, 35 graden. Er is wel één verschil met de hoge temperaturen die we eerder gehad hebben deze zomer. En dat is de luchtvochtigheid. Die is echt laag, wordt de komende dagen nog zelfs wat lager. En daarmee is denk ik de hitte prima te houden.
0: En dat hitteplan is al voor de 4e keer deze zomer geactiveerd.
2: De zonsverduistering is vanavond in onze provincie goed te zien. Het is namelijk helder en onbewolkt. Maar je moet natuurlijk wel even een goed plekje hebben. Dat zegt Arnold Tukkers van de Sterrenwacht in Lathrop.
4: Zoek een vrij uitzicht op het westen op. Dus waar het liefst zo weinig mogelijk bomen staan, of bomen heel in de verte, dat je in ieder geval dat westen in de gaten kunt houden. Want het is tegen zonsondergang. Als er toevallig een flatgebouw staat of je staat op de markt in Enschede, dan zie je het gewoon niet.
2: Zo'n natuurverschijnsel is voor wetenschappers een uniek moment om onderzoek te doen. Zo wordt er gekeken hoe vogels reageren op het plotseling verdwijnen van de zon en het licht. Timo Roeke uit Borne van de Vogelbescherming over de mogelijke effecten.
5: Het kan zijn dat vogels met een zonsverduistering denken dat het nacht is. Dus wat ze gaan doen is ze gaan de struiken opzoeken, ze gaan de bomen opzoeken, de plekken waar ze normaliter gaan slapen. En het kan ook zijn dat sommige vogels net voordat het slapen gaat nog heel veel gaan zingen. Omdat ze dan in de war zijn. Ze denken dat het nacht wordt, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Op het moment dat het licht weer begint te schijnen, zijn ze ook meteen weer terug en gaan ze vaak verder met het vinden van voedsel.
0: Op verschillende plaatsen in Overijssel gaan mensen samen kijken naar de verduistering in Lathrop. Dus de Sterrenwacht van Arnold Tukkers. Daar is een gezamenlijk kijkmoment georganiseerd voor 300 mensen. Er zijn ook brilletjes voor, genoeg voor. In Engbertsdijksvenen wordt er gezamenlijk gekeken. Dat wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer langs de IJssel bij Zwolle. Maar ook bij Deventer, begrijp ik, Benjamin, worden veel mensen verwacht omdat je daar goed zicht hebt in noordwestelijke richting, waar de zon ondergaat. Ja, en dat goede zicht is natuurlijk essentieel als je een foto wil gaan maken van die zonsverduistering. Vincent Krootje, die weet precies hoe dat moet. Vincent, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Even voor de duidelijkheid, jij zit ergens nu op een bootje.
6: Ja, klopt. Ik zit bij de Loosdrechtse plassen. Zit ik voor een opdrachtgever tussen het riet te varen in een ruwbootje.
0: Oké, en waar moet je een foto van maken?
6: Ja, van het landschap, natuurgebied. Dus ik heb zonsopkomsten gekozen voor een mooie atmosfeer. Dus het is hier hartstikke mooi.
0: En heb je het perfecte plaatje al geschoten?
6: Nee, ik moet het nog maken. Maar ik had een beetje moeite om uit de haven te manoeuvreren. Maar.
0: Ja, daar krijg je dan mee te maken als natuurfotograaf. Maar over die zonsverduistering gesproken, ga je die vanavond ook fotograferen?
6: Ja, ik was wel inderdaad van plan om een poging te wagen.
2: Op welke plek ga je staan?
6: Ja, ik ben nog een beetje in dubio. Ik ben gisteren al een beetje wezen kijken hoe de zon op een bepaalde plek dan staat. En wat ik dan moet meenemen en hoe ik hem wil fotograferen. Dus ik neig nu een beetje naar buitengebied Deurningen. Met uitzicht op de kerk.
2: Oeh, dat moet wel een mooie plek zijn. Nou is het natuurlijk zo, veel mensen gaan foto's maken, video's maken van de eclips. Maar hoe doe je dat nou op de juiste manier?
6: Ja, dat is een hele goede. Daar kun je op verschillende manieren kun je dat aanvangen. Ik heb ervoor gekozen om iets in het landschap erbij te betrekken. Want je kunt natuurlijk heel recht toe recht aan op de zon richten met je camera. Als je een lange teleobjectief hebt, dus een lange lens. En dan puur alleen de zonsverduistering fotograferen. Ik heb ervoor gekozen om iets in het landschap erbij in te betrekken. En dus in dit geval is dat dan de kerk van Deurningen.
0: Ah ja, dan zet je het inderdaad ook even in perspectief natuurlijk. Maar je moet dus wel met je camera op die zon richten. Wij krijgen steeds te horen, doe dat niet zonder brilletje. Hoe doe je dat dan?
6: Ja, dat was voor mij ook even een onderzoek hoe ik dat het beste zou kunnen doen. Want ik net als iedereen natuurlijk niet elke dag. Want ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Dus ook even ingelezen. En het is niet goed voor je camera. En net als het ook niet goed voor je ogen is om in de zon te kijken. Want dan heb je een beetje het vergrootglas effect voor je camera. Omdat je eigenlijk met een soort glas zeg maar, zit die de zonnestralen versterkt. En dat schijnt niet goed voor je sensor te zijn. Maar ik heb tegelijkertijd ook gelezen dat als je het gewoon met verstand doet. Want normaal overdag kijk je ook niet met je volle ogen de zon in natuurlijk. Dus je kunt zeg maar, als je die periode een beetje kort houdt. Kan het geen kwaad, denk ik. Maar ik ga erachter komen vanavond.
0: Er zijn filters voor lenzen, begrepen wij gisteren.
6: Ja, maar daar ben ik natuurlijk weer te laat voor. Ja. Zo'n brilletje heb ik niet eens aangeschaft.
0: Ook
6: dus
0: niet?
6: Het is allemaal ad hoc. Nee, erg, ja.
0: Want, terwijl, een natuurfotograaf, dit is een uniek moment, toch?
6: Ja, het is 100% uniek moment. Dat zegt ook wel weer iets over mijn belabberde voorbereiding.
1: Nog niet mee bezig geweest, dus totaal niet eigenlijk.
6: Nee.
1: En ook niet in 1999 dus. Ik weet niet of u toen al bezig was met de natuurfotograaf überhaupt.
6: Nee, dat was nog voor mijn fotografietijdperk eigenlijk. Toen deed ik nog echt gewoon een beetje privéfoto's, maar niet echt natuur.
0: Oké, maar er is dus blijkbaar ook geen opdrachtgever om vanavond de foto van de eclipse te maken.
6: Nee, die opdrachtgever die is er niet. Maar ik denk, ik weet niet hoe het met opdrachtgevers zit. Maar die kijken er ook tegenaan. Denk van, nou, dus je ziet zoveel. Morgen zie je alle social media zie je helemaal volstaan met die eclipsfoto's natuurlijk.
0: Ja.
6: Dus dan is het misschien ook een beetje overkill. Die foto's krijgen mensen toch wel te zien. Maar ik denk dat dit puur een hobbyavond is, hoor. Dus uit liefde zeg maar voor fotografie dat mensen lekker naar buiten gaan om het een en ander te proberen.
0: Ja, en het is jouw eer te na natuurlijk als beroepsfotograaf om daar dan geen foto van te maken. Nu zijn er miljoenen amateurfotografen die met hun mobieltje klaarstaan. Wat kunnen die nou het beste doen?
6: Dat is een goede vraag. Ik weet niet anders dan dat je eigenlijk wel een soort langere lens nodig hebt. Wil je hem goed vast kunnen leggen?
0: Ja.
6: Ik weet niet hoe het precies met de huidige techniek van de laatste mobieltjes is. Er zitten best wel goede camera's in. Alleen ik heb daar zelf wat minder ervaring en ook nog niet heel erg veel vertrouwen in dat goed kan komen. Maar het zou best wel kunnen dat ik daar compleet ongelijk in heb.
1: Ja, jij komt met je zwaar geschud naar Deurningen waarschijnlijk, met je grote lens.
6: Zwaar geschud, ja. Ja, wel met een lange lens, ja. Ja.
0: Nou, goed. In ieder geval, wij praten maar mensen na. Maar je moet ook een filter of een brilletje of een speciaal filter van hetzelfde materiaal wel voor de camera van je mobieltje houden. Anders wordt die sowieso overbelicht.
1: Ja.
0: En kan het mobieltje ook nog beschadigen.
1: En dat wil je niet natuurlijk.
0: Dat wil je niet. Goed, Vincent. Nou, toch een uniek moment. We zijn benieuwd naar de foto's met de kerktoren en de zonsverduistering.
6: Ja, ik ook. Dankjewel.
0: Nou, zijn we allemaal benieuwd. En nu ben ik benieuwd of je het riet weer uitkomt op de Loosdrechtse plassen.
6: Ja, mijn roeispaan die zit nu vast in zo'n lelie, dus dat wordt nog even pittig. Maar,
0: het valt niet mee als natuurfotograaf. Vincent.
6: Nee, ja, goed, houd je bezig. Hè?
0: Zo is het. Een mooie avond. En dan kun je trouwens, als je dan toch ligt op je buik of op je rug om de zonneverduistering te fotograferen, kun je blijven liggen. Want later in de nacht komen ook de Perseïden nog voorbij. Rond 4 uur. Gunstige omstandigheden, Gieter Spannenburg zei het net. Want de maan is weg. En dus heb je geen hinderlijk maanlicht. 60 vallende sterren per uur. Als we je dan toch aan de lijn hebben, Vincent, is dat ook iets voor jou nog?
6: Dat zou eventueel wat zijn. Ik heb nog niet gekeken hoe laat ze verwachten, die Perseïden. Maar ik ga niet zo heel vaak s'avonds erop uit voor nachtfoto's. Dus dit zou dan, omdat ik toch al die zonsverduistering aan het fotograferen ben, zou een mooi 1-2'tje zijn, denk ik.
0: Ja, maar dat vergt wel iets anders, hè, met de sluitertijd en zo. Want zo'n Perseïd, die moet dan maar toevallig voorbij komen. Dat gaat heel snel.
6: Ja, klopt. Dan moet je echt een lange sluitertijd moet je hanteren. En dan, ja goed, op de bulbstand. Dus als je dat wat zegt, dus eigenlijk op de camera-instelling, dan kun je de sluiter kun je openzetten en dan weer dicht. En dan hopen dat in de tussentijd dan die perseïde mooi naar beneden valt. Dan krijg je zo'n streep in beeld.
0: Ja.
6: Dus ja, op die manier.
0: Maar dat wordt meer een toevalstreffer.
6: Ja, voor mij is dat 100% een toevalstreffer als dat lukt.
0: Mooi. Goed, nogmaals. Mooie avond, Stefan. Dank dat je ons even te woord wilde staan.
6: Ja, Vincent. Ja, geen probleem.
0: Ja, oh, zei ik. Ja, Vincent. Vincent Krootje, fotograaf in Enschede. Hij gaat fotograferen vanavond. Dit is Shakira.

0: let's go. Shakira samen met Burna Boy en Dai Dai.
1: Zomer in Overijssel.
0: Deze week nog vieren wij de zomer in Overijssel door een verslaggever de provincie in te sturen. Om te kijken hoe onze provincie ervoor staat in de zomer. Ja, een zomer die gekend wordt door ongekende hitte en droogte met name. Die droogte heeft ingrijpende gevolgen voor de economie, voor de waterstanden, voor boeren bijvoorbeeld. Maar misschien ook wel voor moestuinen, Bart Kieft. Jij bent in zo'n moestuin ongetwijfeld geel verbrand met verschrompelde courgettes en slaphangende zonnebloemen.
2: Marcel, ik zou... ja, ik begin erbij te lachen. Het is misschien wel het wonder van Genemuiden. Want nou, niks zeg. Van dat al. Niks van die verschroeiing, niks van die verdroging. Ik zie stralende bloemen, Afrikaantjes. Ik zie verderop prachtige witte kool. Ik zie rode kool. Ik zie bieten. Wat hebben we allemaal nog meer in de aanbieding? Richard, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, we hebben hier van mooie zoete bieten, mooie langwerpigen. We hebben witte kool, mooie wortels, lange wortels. Rabarber, courgettes, flespepoens. Nou, alles doet gewoon perfect. Als je een beetje water op zijn tijd geeft, dan groeit het als kool, zeggen ze meestal.
2: Ja, en je straalt erbij. Je geeft bijna licht. Zo gelukkig kijk je naar jouw tuin. Henk en Henk staan er ook bij. Mannen, is bij jullie de tuin, de moestuin, de volkstuin of het akkertje, zoals dat hier wel genoemd wordt, ook zo blakend en stralend?
4: Ja, ja, gisteren onkruid gewiet. En dat was al aardig wat. Maar dat is er nu uit en ja, laat de jongens maar zeggen, het ziet er goed uit.
2: Ja, maar nou komen er ook andere beelden tot ons van akkerbouwers overal en nergens. In Frankrijk bijvoorbeeld, in Nederland wellicht ook al wel. Waar het echt dramatisch is als het gaat om de oogst. Alles verloren.
5: Ja.
2: Hoe kan het dat het hier zo mooi staat?
5: Ik denk dat het komt omdat het allemaal kleinschalig is. En je kan gewoon even met een klein gietertje kan je gewoon even bij je eigen plantjes. Je hebt geen groot vervoer nodig vanuit Frankrijk of uit Spanje. Alles is onbespoten in principe. En het is heerlijk. Het smaakt allemaal veel lekkerder.
2: Ja, dat geloof ik. En er is ook iets met grondwaterstand.
3: Nou ja, grondwaterstand. Wij zitten in de provincie Overijssel, een beetje laag land.
2: Ja, dus, direct tegen de dijk aan, daarachter, wat is het, de Masterbroekendijk?
3: De Masterbroekendijk, en aangezien we een beetje onderaan het IJssel zitten. Dus we hebben in principe nog water genoeg om onze producten te voeden met water.
2: Ja, want hoe diep zit het water hier?
4: Geen idee.
2: Geen idee?
4: Geen idee.
2: Gaat wel eens met...
4: Ik heb nog nooit zo diep gegraven dat ik gekeken wou van hoe diep zit dit water.
5: Nee. Ik heb van de week een plant, een nieuwe struik neergezet. En de eerste 10 centimeter is keihard. Ja. En daaronder begint het al eigenlijk alweer vochtig te worden. Dus,
2: dat is dan wellicht dat wonder van Genemuiden. Die hoge grondwaterstand.
3: Ja, daar heb je absoluut voordeel mee op het bouwland. Dat durf ik wel te beamen.
2: Ja. Maar links van ons... een ander wonder van Genemuiden. Dit is een regentank. En oh, jongens. Ja. Daar komt gewoon water uit. Hoe kan dat? Een volle regentank.
4: Ja, dus, naar de poort.
3: Nou, we hebben hier even een IBA staan. Hebben meerdere jongens een IBA op bouwland staan.
2: Natte schoenen nu trouwens.
3: Ja, er zit 1000 liter in. Dus als je de kraan flink openzet, ja, dan krijg je dat natte voeten.
2: Maar hoe kan het dat die vol zit?
3: Nou, deze zit hier voor vol. Ik heb hier een mooie grote kast ervoor staan. En het regenwater wat erin valt, dat sparen we op. Ja. En dan doen de medebouwers zeg maar met een schuurtjes en kastjes.
2: Maar is het ook af en toe een beetje smokkelen? Wordt hij een beetje bijgevuld?
3: Wij gaan ook af en toe bijvullen met de sloot wat hierachter is, hoor.
2: Kijk eens, heel eerlijk is dat. Een sloot die hierachter loopt, daar mogen jullie nog water uithalen?
3: Ja, we mogen hier inderdaad nog, we hebben geen sproeiverbod. Dus,
2: dat weet je heel zeker?
3: Ja, we weten het 100% zeker, want we hebben hierachter een grote zuiggat. En het is 60 meter diep, dus dat betreft hebben we een watervoorraad bij ons bouwland.
2: Kijk eens aan. Nou, dan hebben we het geheim een beetje ontrafeld van Genemuiden als het gaat om deze volkstuinen. Jullie noemen het akkertjes, hè, van vroeger uit.
3: Ja, het is van de vroeger uit was het echt bouwland. Ja, akkers. Ja, bouwakkers. Dit is een beetje het oude begrip van Genemuiden. Van, wij gingen verbouwen. Echt akkerbouw. Dus vroeger was het meer het aardappelen en de rode bieten. Een beetje de standaard groente.
2: Tegenwoordig ook bloemen.
3: En ja, de laatste... De
2: hoogste zonnebloemwedstrijd bijvoorbeeld.
3: Ja, we hebben dit jaar een massage uitgedeeld aan iedereen die in de akker heeft. Van wie de hoogste zonnebloem heeft.
2: En hoe hoog?
3: Nou, ze zijn nog in het bloei, hè. Dus,
2: the sky is the limit.
3: Ja, de ene is 3,5 meter al hoog. Dus ja, het gaat gewoon geweldig. En het is een beetje het leuk idee van met elkaar, dat je saamhorigheid, met elkaar verbinding, dat je ja, met elkaar een leuk product en een praatje is tijd.
2: Goed, en het groeit en het bloeit hier in Genemuiden. En dat is natuurlijk ook belangrijk als je een moestuin, een volkstuin of een akkertje hebt. Wat gaat nou het beste? Ik heb begrepen in dit seizoen de courgettes.
5: Courgettes gaan fantastisch. Ja, die komen nu echt op. En we hebben ook een weggeefkast. En in die weggeefkast leggen we al die...
2: Aan de weg hier is dat?
5: Ja, aan de weg, ja.
2: Dan kunnen we eventjes een heel Overijssel kenbaar maken. De weggeefkast bij de moestuinen, de akkertjes, even ten zuiden van Genemuiden.
3: Ja, iedereen...
2: Alles gratis.
3: Ja, het is gewoon gratis. Het is een beetje de doeldracht van midden bedelen. Ja. Dat we zeggen van, nou, je hebt een overproduct. In het ene moment heb je meer sla dat je kunt opeten.
2: En die mogen dat gewoon pakken. En als ik hier nou met mijn autootje, verslaggevers autootje langskom en ik heb een klus in Masterbroek, mag ik ook eventjes de kattenbak volgooien?
3: Als je geroepen voelt om daarvoor de kattenbak vol te gooien, dan ben je altijd welkom.
2: Je bent ook ontzettend aardig hierin.
5: Ik heb wat voor je.
2: Mannen, bedankt. Geweldig verhaal. Het geheim van Genemuiden, deze volkstuinen. Prachtige bloemen, zonnebloemen. 3,5, 4 meter hoog. De rode kool nog een keer. De bieten zie ik aan mijn voeten. Wat zijn dit? Oh, de bonen.
5: Bonen, ja.
2: Die doen het ook gewoon goed. Heerlijk. Bonen, snijbonen, maakt allemaal niet uit. Knolselderie.
0: Lekker, nou, Bart.
2: Het kan niet op.
0: Ik zie je wel met een sappig kooltje of courgette naar huis gaan. Zo
2: dadelijk. Jij ziet mij wel met een zak vol naar huis gaan.
0: Ja, nou, zak vol, dat zei ik niet. Maar een sappig courgette naar huis.
2: Ja, de mannen beginnen al ja te knikken.
0: Ja, ja, ja. En hoorde ik jou nou gewoon water verspillen?
2: Ja, ik ben ongelooflijk, hè.
0: Een sappig kooltje of courgette naar huis gaan. Zo dadelijk.
2: Jij ziet mij wel met een zak vol naar huis gaan.
0: Ja, nou, zak vol, dat zei ik niet. Maar een sappig courgette naar huis.
2: Ja, de mannen beginnen al ja te knikken.
0: Ja, ja, ja. En hoorde ik jou nou gewoon water verspillen?
2: Ja, ik ben ongelooflijk, hè.
0: Ja.
6: Ja,
0: liet weer godswater over godsmoestuin lopen, Bart Kieft. Ja, gaat verder de provincie in? Of blijf je hangen? Of blijf je hangen in de moestuin vandaag?
2: Ik ga richting Staphorst zo meteen.
0: Oké, kom aan dan. Later.

0: The Rolling Stones en Come On, The New Adventures uit Drenthe hadden er later nog een hit mee. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws. Come on.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Hey Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man!
10: Dus praat nou met...

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Half negen geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
5: Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag in onze provincie en in drie andere provincies. Het plan gaat van kracht als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Met het hitteplan wil het RIVM verzorgers van kwetsbare mensen extra bewust maken van de hitte. Morgen geldt het hitteplan voor het hele land. Een vrouw van 32 uit Enschede blijft voorlopig vastzitten op verdenking van een poging tot moord tijdens Koningsnacht. Volgens justitie is op bewakingsbeelden te zien hoe ze iemand van 33 onder vuur neemt. De vrouw ontkent en beroept zich op haar zwijgrecht. Haar advocaat zegt dat er onvoldoende bewijs is en vroeg om vrijlating. De rechtbank wees dat verzoek af. De zaak gaat op 3 november verder. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen, omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Uit een overzicht van de brancheorganisatie van de GGZ-instellingen blijkt dat ruim 60.000 mensen uit beeld raken en in een nieuwe crisis belanden. Om dit te voorkomen gaat onder andere deze behandelaar de straat op.
6: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. Dat hebben we aardig goed in zicht. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen. Als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt, dan krijgen we ook wel een mailtje of een belletje om te kijken of dat die daar weer ligt. En dan gaan wij op zoek.
5: De brancheorganisatie wil dat gemeentes weer verplicht worden om cliënten na de behandeling in de gaten te houden. En de brand in een bedrijfspand in Enschede is zo goed als geblust. Uit het pand waar een auto- en postbedrijf zijn gevestigd kwam veel rook vrij vanochtend. De brandweer voert nakontroles uit op dit moment. Het bedrijfspand is door de brand flink beschadigd geraakt. Hoe de brand is ontstaan, dat is nog niet bekend. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
4: En dan nog een keer naar Gitta Spannenburg voor het weer. Gitta, goedemorgen nogmaals.
7: Goedemorgen. Ja.
4: Het wordt warm vandaag, maar zeker, het is een opmaat naar nog veel warmere dagen.
7: Ja, het zijn eigenlijk 3 dagen op rij die zeer warm tot tropisch zijn. Vanmiddag gaan we naar 8, 29 graden. Morgen en vrijdag naar een graad of 3, 34, misschien lokaal meer. En eigenlijk alle 3 dagen blaken in de zonneschijn. Er kunnen af en toe wat hoge wolkenvelden, wat van die wolkensluiers voorbij drijven, wat vliegtuigstrepen. Maar dat is het dan ook. De lucht is te droog voor stapelwolken. Het is ook een typisch weerbeeld met die hitte en de zon voor het ontstaan van stof- en zandhoosjes. Ik zag er afgelopen zondag eentje nabij Ommen.
4: Oh.
7: Dat is echt een stofhoosje. Vooral als je bijvoorbeeld zandgrond hebt of iets met asfalt met een beetje stof of wat hooi daarop, wat gedroogd gras, dat eventjes in een soort mini-tornado zich ontwikkelt. Ja. Van een paar meter hoog en dan gaat er een parasolletje om of zoiets. En hij houdt ook zo heel snel weer op. Maar dit is echt wel het typische weer ervoor.
4: Dat zie ik nou nooit.
7: Nee, moet je eens opletten. Ja, nee. Er zijn er al best wel veel geweest. En okay, met die droge ondergrond gaat natuurlijk vanzelf gemakkelijk van alles stuiven.
4: Ja. En hoe gaat het dan draaien?
7: Het gaat draaien door een hele mini luchtdrukdaling. Eigenlijk is het een tornado, een windhoos in een mini-mini vorm. Hij heeft ook veel minder kracht natuurlijk. Maar er kan wel het een en ander wat heel licht is, wat los ligt. Of een parasol kan eventjes omver worden geblazen.
4: Nou, heel goed. Ja. Dank voor deze waarschuwing en waarneming. Ja. Gita, je zei het net eerder, al die warmte is wel redelijk goed uit te houden. Het is niet meer zoals in juni en juli.
7: Nee. Zeker die eind juni toen we die 35 plus temperaturen hadden met een hele hoge luchtvochtigheid zijn echt van een ander kaliber als de temperaturen en de luchtgesteldheid die we de komende dagen hebben. Kijk, het is natuurlijk wel warm tot heet. En 34 graden vinden heel veel mensen toch echt te veel van het goede. Maar in de schaduw met een klein briesje uit het oosten en morgen wat meer uit het zuidoosten, ja, dan hou je dat eigenlijk toch wel goed uit, denk ik. Het is natuurlijk wel een hele drogende wind, waardoor de brandweerploegen, denk ik, wel gereed staan.

0: pak dan vannacht gelijk even door naar de sterren.
1: Ja, de Perseiden, we hebben ze al genoemd. Ze komen er voorbij, 60 per uur, rond 4 uur vannacht. Oh, dan sta ik net buiten.
0: Daarom?
1: Ja.
0: Ja, oh, jij bent vroeg op. Ietsjes eerder misschien.
1: Ben je nog? Ja. Oh, dat is leuk. We gaan gewoon iets eerder opstaan.
2: Oh ja,
1: daar hebben we
2: eerder.
1: Altijd plezier in. Nog eerder. Ja, nee, leuk. Maar ik ga even het hoofd in de nek leggen vannacht.
0: Het hoofd in de nek. Ja. Ik snap. Ik moest even nadenken. Ja, kom goed.
1: Ja, precies. Oh, jij dacht dat ik alweer een jonge jenever naar binnen zou slaan.
0: Ja, je weet het niet wat je daar gaat doen. Ja.
1: Tony Morsing uit de Lutte, jou niet onbekend, ongetwijfeld. Meldt dat een stofhoosje vaak te zien is naast bos of weiland.
0: Kijk. Let goed op.
1: Opstijgende
0: dus ze zijn er vast vandaag in de komende dagen.
1: Ik ga letten op de stofhoosjes.
0: Succes!
1: Ik had voor een LP's heb je een stofhoesje, maar dat is iets heel iets anders.
2: Weer iets anders.
1: Gita, dankjewel. Fijne dag,
0: hè? Fijne dag.

0: De Jay Giles Band, een freeze frame. Dat heb je nodig vanavond als je een foto gaat maken van de eclipse. Hou er wel een filter voor.
1: Ik wil het zeggen.
0: Want anders brandt het in op je camera of je telefoon. En dat is dan weer niet de bedoeling.
1: Heb je helemaal niks.
0: Zeker, en kijk er ook niet vol in.

0: Over die brilletjes gesproken, bijna het hele land is er nog naar op zoek voor vanavond. We spraken erover met een ondernemer die nog zo'n 8000 van die brillen heeft liggen, die hij allemaal vandaag hoopt te verkopen, nadat hij nog een risico nam om een grote lading brillen in te kopen vorige week.
1: En we hebben eigenlijk nog op het moment 8000 liggen in ons filiaal. En we hebben echt vanaf donderdag hebben we ze pas verkocht. En we hebben ze vrijdagochtend nog opnieuw weten te bemachtigen. En die zijn afgelopen maandag allemaal binnengekomen. En wij verwachten ze eigenlijk allemaal te gaan verkopen. Want wij merken altijd aan mensen, die zijn eigenlijk altijd last minute georiënteerd. En wij verwachten dat ze inderdaad voor de rij staan voor de winkel.
2: We mogen geen reclame maken, maar zoek jij nog een eclipsbril en dat is het geval, loop dan even het centrum van Almelo in. Ja. Altijd leuk, leuke stad.
0: Ja, het is wel een lange wachtrij, denk ik. Ik weet niet of je daar...
2: Weet ik niet.
0: Gaan we vanuit.
2: En dan over fotograferen van de eclips gesproken. Natuurlijk, je kunt het vastleggen op beeld, maar dat gaat zomaar niet. Natuurfotograaf Vincent Krootje, dat is zijn beroep. Hij denkt dat het ook nog wel een uitdaging kan worden om het goed in beeld te brengen, zeker met een telefoon.
3: Ik weet niet anders dan dat je eigenlijk wel een soort langere lens nodig hebt, wil je hem goed vast kunnen leggen. Ik weet niet hoe het precies met de huidige techniek van de laatste mobieltjes is. Er zitten best wel goede camera's in. Alleen ik heb daar zelf wat minder ervaring en ook nog niet heel erg veel vertrouwen in dat het goed kan komen. Maar het zou best wel kunnen dat ik daar compleet ongelijk in heb.
2: Met het fotograferen van een zonsverduistering heeft hij trouwens ook geen ervaring. Het wordt voor hem de eerste keer. Hij gaat maar wat proberen vanavond. Ja, want ook niet goed voorbereid, zegt hij. Hij heeft geen speciale lens, maar hij denkt het wel voor de kaart te krijgen. Waar ging die staan?
0: In Deurningen.
2: In Deurningen, bij de kerk.
0: Bij de kerk. Hij wil dan de kerk mooi met de zonsverduistering op beeld gaan. Hij had ook nog geen brilletje, toch?
2: Hij had ook geen brilletje.
0: Nee,
2: dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden.
0: Moet nog een hoop gebeuren voordat hij daadwerkelijk een foto kan maken. Dan naar de sport, want volleyballer Stefan Boermans begint vandaag aan het EK Beachvolleybal, waar niet alleen wordt gespeeld voor een Europese titel, maar ook voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. Mocht Stefan uit Borne die ticket binnenhalen, dan zou dat voor hem de eerste keer zijn dat hij zich zo vroeg kwalificeert.
4: Ja, kijk, als je nu al weet dat je over 2 jaar sowieso een ticket hebt op de Olympische Spelen, wat natuurlijk voor heel veel mensen het ultimatum is, het doel is waar je naartoe werkt, dan is dat hartstikke fijn dat je met een bepaald team daar al naartoe kan werken. Aan de andere kant, ja, wat je ook zegt, het is al 2 jaar van tevoren bekend wat je gaat doen. Dus ja, hoe je die 2 jaar daarna dan ook gaat invullen, mocht je dat ticket hebben, dat zou voor mij ook iets nieuws zijn. Dus mijn eerste ambitie nu is om elke wedstrijd goed te spelen en zover te komen dat we ook daadwerkelijk die finale kunnen spelen voor de ticket. Ja, mocht je die dan winnen, ja, dan ga je daarna verder kijken hoe je die gaat inzetten en hoe het eruit gaat zien.
2: Ja, daar moeten we wel bij zeggen dat Boermans ons zojuist vertelde dat dat ticket niet per se dan voor hem is, mocht hij het behalen. Dat is dan voor Nederland. Is natuurlijk wel fijn als hij met zijn nieuwe partner Alexander Brouwer dat ticket dan krijgt. Maar dat is dus niet gezegd. Het ticket is voor Nederland. Maar daar gaat hij wel volledig voor. Natuurlijk. En voor het EK.
0: Rond half 1, hè?
2: Rond half 1 de eerste wedstrijd tegen een Pools team?
0: Ja, volgens mij inderdaad. Het is een thuiswedstrijd voor de tegenstander.
2: Dan zal het wel een Pools team.
0: Ja, en dat dacht ik. Ik dacht dat hij dat zei.
2: En we mochten hem weer bellen als hij wint.

0: Kim Wilde hoorde je en The Kids. The Kids in America.
1: The Kids in America.
0: The Kids in America.
1: En, ja.
0: En de kids hier.
1: De kids hier gaan genieten van de eclipse.
0: De eclipse. En daar is al veel over gezegd en veel over geschreven. De kranten staan er ook vol van. Websites staan er vol van. Maar je hoort ook wel veel commentaar. Wat maken jullie druk over? Het is een hype en ga er niet in mee.
1: Maar het is toch mooi om daar gewoon even wat aandacht aan te schenken. Want
0: zo is dat.
1: We moeten gewoon wat te doen hebben, toch?
0: Ja,
1: iets leuks op de agenda is altijd fijn.
0: Arnold Tukkers die is er al dagen enthousiast over. Hij is van Sterrenwacht in Lathrop. Hij vindt dat je gewoon moet gaan kijken. Nee, dat zou ik hem nu wel moeten horen. Kom op.
2: Het overdragen van iets wat mooi is. En ik kan alleen maar zeggen, ga even kijken. Het duurt niet zo heel erg lang. Ik hoor ook wel eens van mensen en ik lees het ook al op allerlei sites en op Facebook en zo van, nou, wat een hype om niks en dit en zus en zo. Nou, dan blijf je lekker binnen en ga maar niet kijken. Ga het gewoon even doen. Het is hartstikke leuk. En na de tijd ga je weer lekker aan de koffie en dan ga je over op de orde van de dag.
0: Zo nou, is mooi. Dat. Nou, dat lijkt me het beste advies voor vanavond rond 8 uur. Gaan kijken. Ik heb een plaatsje gereserveerd, een tuinstoel gereserveerd in een weiland.
1: Oh, gereserveerd al?
0: Ja, heb ik gereserveerd.
1: Nu al geclaimd.
0: Ja, geclaimd. Ik zit daar.
1: Ik zit langs de IJssel.
0: Oh, mooi.
1: Ik niet
0: ja, dat is ook mooi. Dan zie je nog de weerkaatsing misschien in het water.
1: Ja, wie weet.
0: Dat zou er mooi zijn.
1: We gaan met mijn vriendin en we gaan ook het hondje van haar ouders meenemen. Dus hopelijk gaat hij er niet doorheen blaffen.
0: Huilen. Die gaat huilen.
1: Die gaat huilen, ja, wie weet.
0: Nou, we zijn benieuwd naar je ervaringen. Morgenochtend sowieso. Foto's kun je altijd kwijt.
1: Ja.
0: Natuurlijk ook bij ons. Zeker morgenochtend dan kunnen wij ze beschrijven.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
0: En we kunnen ze zelfs op tv laten zien.
1: Ik wilde net zeggen.
0: Laten we kijken of we dat voor elkaar krijgen. En weerfoto@rtvoost.nl is er ook altijd blij mee. Dus fotograferen maar vanavond. Spreek wat in. Mag ook allemaal.
1: Ja.
0: Doe er verslag van. We horen het graag tegemoet.
1: En vergeet die filter niet voor de
0: en vergeet
1: camera.
0: Dat filter niet.
1: En
0: zeker niet voor je ogen.
1: Nee.
0: Zorg dat je nog zo'n brilletje krijgt. Zo dadelijk. Na 9 uur Oene Loonstra.
1: Onze Oene is zometeen van de partij. Tot 12 uur.
0: Heel goed. Daarna wordt hij weer verduisterd. We zien je morgen weer.
1: Tot dan.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. De droogte in onze provincie wordt steeds ernstiger. Waterpeilen dalen verder en het waterschap verwacht voorlopig weinig verbetering. Een vrouw van 32 uit Enschede blijft voorlopig vastzitten op verdenking van een poging tot moord tijdens Koningsnacht. De zaak gaat op 3 november verder. En het Nationaal Hitteplan geldt vandaag in onze provincie en 3 andere provincies. Morgen geldt het plan in het hele land. Meer nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
4: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
3: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
5: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
3: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
9: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Zandstra.
1: 9:10. Ja, goedemorgen. Dank aan Marcel en Benjamin voor de eerste 3 uur, 6 tot 9. Morgen zijn ze er weer, getweeën al daar. Als de zon schijnt van André Verduin, nou, de zon die zal heel even wat minder gaan schijnen. Vanaf een uur of 7 tot 9. En het hoogtepunt van de verduistering is om 8:10. 27 jaar geleden, in 1999, was er voor de laatste keer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Althans, die zo verduisterd werd dat bijna de hele zon weg was. En toen, 27 jaar geleden, was er een meneer uit Steenwijk die het allemaal aanschouwde. Luister.
2: Nou, je ziet nog niet zoveel. We wachten op dat kleine stukje blauw daar.
3: Dat is mooi, dat is mooi.
2: Er komt. Ja, nou zie ik hem. Hartstikke mooi.
1: Ja, zo hebben ze dat toen ervaren. Straks dus, of vanavond weer, een mogelijkheid. En de eclipsebrillen die zijn hier aan te slepen. Volgens mij kun je ze niet meer kopen. Nou goed. Wat gebeurde er al op 12 augustus in het verleden? Nou, de Russische atoomonderzee de Kursk zinkt in de Barentszee. Reddingspogingen falen. Alle 118 bemanningsleden die komen om. En een Boeing 747 van Japan Airlines botst tegen de berg Ozutaka op het eiland Honshu. De ramp kost 520 mensen het leven en is het grootste vliegtuigongeluk in de geschiedenis. En de IBM Personal Computer wordt geïntroduceerd. De eerste computer voor thuisgebruik. En de prijs destijds is omgerekend naar de huidige geldwaarde €10.000. Nou, er werd driftig reclame voor gemaakt op de Amerikaanse radio en tv. Even een gedeeltje uit zo'n spotje.
4: IBM made its personal computer. Help a person be more productive. To help a person be more creative. And those are good reasons for a person to feel good. The IBM Personal Computer. Now at selected stores across the country.
1: Zeker, zo ging dat dus destijds. Ik kan het nu wel laten horen, want zo'n reclamespotje is geen reclame meer voor de computer in destijds. Goed, Bart Kieft. Ja, dat was hij dus in Geenemuiden. Waar is hij straks om 9:45? Dat horen we later. En straks tussen 10 en 11 weer de pimpamplaat. En straks, later in het uur, mag ik de letter bekend waarmee je dus de pimpamplaat kan aanvragen.
5: 1, 2, 3.

FC Twente speelt morgenavond in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente, morgenavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

Mooi, hè? Ja, die blijft mooi. Oeh. Neem me vooral niet kwalijk dat ik u niet heb laten uitzingen. I Would Stay van Kwetsup hoorde je op Radio Oost. Goedemorgen. Zo dadelijk nieuws. Het regionale nieuws met Benjamin. En nu Nick Kamen op de radio. I promise myself. En zo heet het nummer ook nog eens een keer.

0: Nick Kamen hoorde je en I Promise Myself.
1: Vijf is.
0: Nou, die wil ik eigenlijk niet hebben.
2: Dat komt zo meteen.
0: Ja, die komt zo meteen. Nee, ik wil eigenlijk dit laten horen. Namelijk, wat zit er zo meteen in het regionale
2: ja,
0: nieuws?
2: Ja, nou, je hoort het dan een klein stukje. Een mooie prestatie van Jonas Pijvers uit Hellendoorn op het EK Atletiek in Birmingham. En een steunbrief van de boeren die door de gemeente Hardenberg is ondertekend.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Even na 9:30. Benjamin met het laatste regionale nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De gemeente Hardenberg heeft een steunbrief van boeren over de voorlopige stikstofplannen van het kabinet ondertekend. In de brief vragen de boeren de gemeente om achter de landbouwsector te staan en hun zorgen door te geven aan de politiek in Den Haag. In Ommen en Dalfsen ligt dezelfde brief op tafel. Die gemeentebesturen moeten nog beslissen of ze hun steun uitspreken. De brieven werden maandagavond aangeboden door de boeren toen zij met tientallen trekkers naar de gemeentehuizen reden. Ook gistermiddag werd er geprotesteerd. Dat gebeurde op de N35. Aankomende vrijdag staat er een landelijke actiedag gepland. Agenten hebben gisteravond hun wapens getrokken bij de aanhouding van een motorrijder in de binnenstad van Enschede. De politie achtervolgde de verdachte nadat er een melding was binnengekomen van een verdachte situatie. De man reed uiteindelijk het winkelcentrum binnen en ging daar een winkel in. Agenten haalden hem met getrokken wapens naar buiten. De man is aangehouden op verdenking van bedreiging en vernieling. De brand bij een bedrijfspand in Enschede is zo goed als geblust. Uit het pand, waar een auto- en postbedrijf zijn gevestigd, kwam veel gele en bruine rook vrij vanochtend. De brandweer voert nog nakontroles uit. Het bedrijfspand is door de brand flink beschadigd geraakt. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. En Jonas Pijvers uit Hellendoorn heeft zich op het EK Atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van de 400 meter van vanavond. In de laatste meters gisteren haalde hij zijn tegenstanders in.
5: En Pijvers, daar gaat hij. En hij gaat over Matthew Hudson-Smith heen. En Jonas Pijvers wint hier deze eerste halve. 44-63, een nieuw persoonlijk record. Ja, en daarmee komt dan ook een beetje het Nederlandse record van Lee Marvin Bonaventia in zicht. Goed gedaan zeg.
4: Dat Pijvers vandaag in de finale staat is een enorme kans.
6: Ik weet het. Ja, ik ga doen wat ik altijd doe. Dat werkt vandaag ook. En als ik het morgen weer doe, zijn de kansen daar denk ik.
7: Ja, soms is het simpel hè. Gewoon nog een keer doen wat je vandaag hebt gedaan.
6: Ja, dat is het.
4: Naast de plek in de finale maakte Pijvers deel uit van de ploeg die afgelopen maandag brons won op de 4x400 meter gemengd. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws, dat vind je op oost.nl en in de auto.
8: Dankjewel Benjamin. Hoe zit het vandaag met het weer? Nou, het is droog en zonnig. Ja, het is nog een beetje kil hoor, 15 graden nu buiten. En dat kun je hier ook al een klein beetje.
4: Ja, het is cool.
8: Ja, die warme nachten zeg maar, van 20 plus, die zijn er niet meer.
4: Dat vind ik dan wel lekker.
8: Dat wou ik net zeggen.
4: Ja.
8: Maar goed, het wordt op een gegeven ogenblik wel 28 of 29 graden. De wind is zwak tot matig uit een oostelijke richting. De luchtvochtigheid is laag en daarmee zal de warmte goed te dragen zijn. En vooral ook in de schaduw.
4: Zeker, lekker in de schaduw blijven.
8: En vanavond komt er ook een hele grote schaduw voorbij. De zonsverduistering zal goed te zien zijn. Heb je een eclipsebril?
4: Ik heb een eclipsbrilletje. Ik zit er helemaal klaar voor vanavond.
8: Ah, ja, je gaat aan de IJssel hè, met je vriendin?
4: Aan de IJssel bij Deventer, ja.
8: Ja, kun je mooi kijken.
4: Zin in.
8: Ja.
4: Jij?
8: Ja, ik heb ook een eclipsebril.
4: Waar ga je kijken?
8: Als je daar waar ik woon, daar gaat de zon vanaf een uur of acht achter huizen, zodat ik het niet kan.
4: Oh.
8: Maar ik heb al afgesproken met een groep vrienden en vriendinnen dat we naar een gedeelte gaan in het buitengebied van Markelo, waar je dan de eclips goed kunt zien. Dus, en je kunt ook met een vergiet, hè? Heb je dat al
4: gehoord? Ja, dat zei je. Ja, heel grappig is dat.
8: Voor degenen die niet zo'n brilletje hebben, die kunnen het dan toch zien.
4: Ja, op een andere manier toch? Dan weer kaast dat weer.
8: Ja, dat heeft alles te maken met zeg maar dat je het vergiet tegen de zon houdt.
4: Ja.
8: En achter het vergiet een A4'tje, een wit A4'tje. Dan zie je al die rondjes van het vergiet, zie je dan. Maar als dan de eclips daar is, dan zie je allemaal kleine eclipsjes.
4: Wauw,
8: ja.
4: Ook wel gaaf.
8: En dan helemaal, als het dus zeg maar 8:10 de verduistering totaal is, dan zie je dat heel mooi.
4: Nou, veel plezier alvast doen, hè?
8: Ik zou zeggen, neem de tip mee.
4: Ja.
8: En als je nou voor die tijd je eclipsbril gaat verkopen, kun je misschien €100 ervoor krijgen. Want er zijn mensen die voor neer willen tellen.
4: Ze zijn duur geworden.
8: Maar goed, je gaat ze niet verkopen, hè?
4: Ik ga ze niet verkopen,
8: nee,
4: ik ga hem houden.
8: Gelijk, ja.
9: Oene Loonstra.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas,
2: ja.
1: Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Ja, Snelle en Mark Floor. Pak je biertje, vrienden. Nou, meteen even een vraag aan Bart Kiest. Bart, zit je in een parkje?
1: In een parkje?
0: Ja.
1: Nee, ik zit niet in een park. Ik zit op een evenemententerrein.
0: Oh, ja, neem maar een biertje.
1: Nee hoor, oh, zeker niet.
0: Vrienden?
1: Vrienden op dit moment. Ja, dit zijn allemaal vrienden om me heen. Ja.
0: Oké, okay, je bent in Staphorst, zo te horen.
1: Ja, Staphorst is mijn plek op dit moment. Het evenemententerrein, de noordzijde, de noordkant van Staphorst. Ja, en wat gebeurt hier? Het is een ongelooflijk timmergebeuren. Het houtdorp, dan denk je, ja, houtdorp, houtdorp, houtdorp. Maar Klaas Brakke, je bent organisator. Hoeveel van die houtdorphuisjes worden er gebouwd?
2: Ja, momenteel hier worden door de kinderen, 670 kinderen, worden er 130 hutten gebouwd. Dus in groepjes van 4, 5 of 6 kinderen. Maar ook dit jaar een huttendorp voor volwassenen. Want we bestaan 25 jaar. En daarom een soort van ludieke actie. Terug, jeugdherinneringen herbeleven. Ja. Dachten we doen een huttendorp voor volwassenen. Ja. Nou, daar was animo voor. We hebben 7 groepjes volwassenen. Die gaan bouwen.
1: En die zijn hier bezig. Daar loop ik eventjes naartoe. Oh, oh, melancholie, zeg ik dan. Oh, hier wordt eventjes flink gehamerd. Goeiedag.
3: Goeiedag.
1: Hoe voelt dat nu?
3: Ja, wel goed.
1: Hoe lang is het geleden dat jij daadwerkelijk even verderop in het houtdorp als kind bezig was?
3: Dan een poosje geleden.
1: Ja. Maar wel meegedaan toen?
3: Jawel, 2 keer maar.
1: Wat is het mooie van dat houtdorp? Wat was het mooie toen?
3: Ja, gewoon, je hebt van allerlei spullen en je moet er maar wat van maken. Dat is vooral. Ja. Dus dat is wel mooi. Ja. En gewoon met de maten erbij wat ouder, dan weet je nog wel doen.
1: Ja, want het is nu veranderd. Toen was je hoe oud?
3: Wel ben ik toen.
4: 12.
3: 12 of zoiets?
1: Ja, 12. En nu?
3: Nu ben ik 21.
1: Dus. 21. En je bent al aan het werk, je hebt een baan?
3: Ja, ook nog. Dus,
1: in de bouw?
3: Dat niet. Bouwkraan.
1: Bouwkraan?
3: Ja.
1: Okay, dat is er ook in de bouw. Ik heb begrepen, er zijn speciale spelregels, Klaas Brakke. Ook voor de ouderen?
2: Ja, ook voor de. Het is gewoon terug naar de basis, zeg maar. Het is dezelfde voorwaarden. De volwassenen bouwen onder dezelfde voorwaarden dan de kinderen. Dus dat betekent alleen handgereedschap. Ja, als ouder zijn we natuurlijk gewend om overal een afkortzaag of een hakkenboormachine te pakken. Ja.
1: Maar nu geen boormachines?
2: Nee, we zien nu geen boormachines. Gewoon allemaal hamers.
1: Oh, er wordt hier een sprintje getrokken. Waarom is dat?
2: Ja, de sprintje getrokken omdat er dat is nieuw hout. En de kinderen willen dan, gaan dan hamsteren vaak. Want die willen natuurlijk het beste hout. Dus die rennen dan meteen naar de houtopslag.
1: Ja, niet alleen de kinderen zie ik.
2: Ja, nu waarschijnlijk de volwassenen ook.
1: Ja, er staan ook een paar volwassenen.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, die willen natuurlijk ook wel gewoon de mooiste hut.
1: Terug in de kindertijd.
2: Terug in de kindertijd,
1: ja. Ik vraag nog even deze mannen hier. Mannen, zitten jullie ook in de bouw?
5: Ja.
1: Waar werk jij?
5: Ik werk bij Authentiekbouw.
1: Oké, okay, als?
5: Timmerman.
1: Timmerman.
5: Ja.
1: Heb je geen boormachine vandaag?
5: Nee.
1: Geen elektrisch gereedschap?
5: Maar daar zijn we wel gewend.
1: Ja. Is dat te doen?
5: Prima. Wij rennen ons wel.
1: Ja, jullie zijn de profs, hè? Dat is niet eerlijk.
5: Ja, dat zijn de echten.
1: Ja. Hoe hoog gaan jullie vandaag?
5: 2,50 ongeveer.
1: Nou, succes. Het dak wordt er inmiddels op bevestigd. Ik loop ook nog eventjes naar die kids hier. Loop je even mee, Klaas? Ja, jij bent lekker aan de koffie. Hoort er ook bij op zo'n feestdag?
2: Zeker, ja. Ja, tuurlijk.
1: Het is een feestdag natuurlijk.
2: Ja, ik vind het echt een hartstikke mooie feestweek altijd, dit. En we doen het altijd voor de kinderen, maar we doen het ook nog een keer voor het goede doel. Maar we verzamelen ook nog eens een keer geld in voor de Stichting Ontmoeting. Die naast de liefde in de praktijk wil brengen. Naar dakken thuislozen. Dus het is een tweeledig doel. We doen het
1: hartstikke mooi. Hier staat een jongen. Hoe oud ben jij?
6: 11.
1: En wat heb je in je armen?
6: Planken.
1: Hoeveel kilo?
6: Weet ik niet.
1: Nou, aardig wat volgens mij. Kijk uit. Anders krijg ik een zwiep tegen mijn hoofd. Wie ben jij?
7: Ik ben Maxime.
1: Hoe oud?
7: 11, ja.
1: Wat is het mooie van het houtdorp?
7: Nou, gewoon dat je kan bouwen.
1: Lekker rammen.
7: Ja.
1: Lekker spijkeren.
7: Ja, dat.
1: Waar ga je nu met die planken heen?
7: Naar onze hut.
1: Oké, die staat even verderop.
7: Ja.
1: Zit het dak er al op?
7: Ja.
1: Okidoki. Kijk je uit voor spijkers, jongen. Of voor splinters, want dat is niet fijn natuurlijk. Jij gaat gewoon lekker verder bouwen. Tot hoe laat gaat het door, Klaas?
2: Ja, tot 5 uur vanmiddag mogen ze bouwen. En dan moet het ook helemaal klaar zijn, opgeruimd. Want dan komt vanavond de jury, zeg maar. En die beoordelen de hutten. En dan gaan 2 keer 3 groepjes van wat oudere mensen, die gaan door het dorp. En die scoren dan ook echt elke hut. En dan morgen is de prijsuitreiking.
1: Oké, okay, dus, en dan ook 2 categorieën, de jeugd en de ouderen?
2: Ja, ook de ouderen inderdaad. Maar ook binnen de kinderen hebben we, het is groep 5, 6, 7, 8 wat meedoet. Ja. En binnen groep 5, 6, 7, 8 hebben we, binnen de groep hebben we dan weer 2 categorieën, jongens en meisjes. Dus 8.
1: En de hoofdprijs?
2: De hoofdprijs.
1: Een hamer?
2: Nee, uitje. Met
1: een gereedschapsset.
2: We verzorgen altijd een uitje voor de winnaars. Dus dan gaan we de bus gewoon ergens naartoe, naar de speeltuin of naar een dierentuin of wat dan ook. Dan gaan we iets leuks doen. Dat is eigenlijk het uitje wat we doen.
1: Hartstikke mooi. Dank voor je gastvrijheid. Luister even nog mee hier. Er wordt gehamerd. Lekker bezig.
0: Echt bezig.
1: Gaat goed zo. Ja, je hoort het, Oene. Er wordt volop getimmerd vandaag, de hele dag nog. En dan vanavond de jury en morgen de prijsuitreiking. Allemaal voor die hoofdprijs. Een lekker, leuk, gezellig uitje. En het is ook nog voor het goede doel. Je hebt het gehoord.
0: Nou, alles in één. Dankjewel, Bart. En timmer ze nog even door. Het blijft een mooi geluid, moet ik zeggen. Ja, ja.
1: Dankjewel, ja,
0: yo. Nou, straks tussen 10 en 11 hebben we weer de pimpamplaat. En ja, welke letter kun je deze keer gebruiken voor het aanvragen van, nou ja, de titel of de artiest die begint met een T. Eens even kijken. Ja, dat was de T. Ja, toch de T. Nou, dat kan dus zijn Talita Tikaram, Tainted Love. Genoeg artiesten die beginnen met een T of... artiesten die beginnen met een T, kun je het nu al vast doorgeven via 0645671331. Dus artiesten die beginnen met een T of titels die beginnen met een T kun je doorgeven via 0645671331. Ik zie al binnenkomen The Kinks, Lola Live. Nou ja, kom maar door.

0: Italiaans, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
2: eSIM. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. De droogte in onze provincie wordt steeds ernstiger. Waterpeilen dalen verder en het waterschap verwacht voorlopig weinig verbetering. Een vrouw van 32 uit Enschede blijft voorlopig vastzitten op verdenking van een poging tot moord tijdens Koningsnacht. De zaak gaat op 3 november verder. En het Nationaal Hitteplan geldt vandaag in onze provincie en in 3 andere provincies. Morgen geldt het plan in het hele land.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. Twee dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Lutz in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Radio Oost. Koene Loonstra.
4: Zomer in Overijssel. Radio Oost.
5: Pim, pam, pla.

0: Ja, ik weet zeker dat ik Bert van Ossen er erg blij mee maak met dit nummer. Stop Loving You van Toto.
1: Pimpamplaat.
0: Zeker tot 11 uur de Pimpamplaat. Artiesten die beginnen met een T, Toto bijvoorbeeld. Of titels die beginnen met een T. Ja, ik zit eigenlijk al helemaal vol met de verzoeken tot 11 uur. Ja, je kunt het gewoon proberen. Hè. Als er nog een hele mooie originele bij zit, ja, dan wil ik die zeker er nog even tussendoor gooien. Zeker. Ja, en op zo'n dag als vandaag, wanneer we toch in de ban zijn van de zonsverduistering, Total Eclipse of the Heart. Goeie keuze, Bonnie Tyler.
1: Pim, pam, pam.

Toontje Lager, ben jij ook zo bang? Toontje Lager, ja, dus de T en... Ah, de Cats. T-H-E, Cats. Lea, nu, Radio Oost.

0: The Gets, Lea, hoorde je op Radio Oost. Zo dadelijk het regionale nieuws. Benjamin, wat zit erin?
1: Gaat onder andere over de droogte. Die wordt ook steeds in onze provincie ernstiger. En het EK Beachvolleybal gaat vandaag van start in Polen. En daar doet dan weer een Overijssels talent aan mee.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Mama, ik verveel me.
13: Wil je naar Designer Outlet Ochtroep?
12: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
13: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
12: Pret voor de hele familie.
13: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man.
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
16: Je komt de leukste luidjes tegen.
17: Een praatje maakt je dag.
18: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Het is een minuutje over 11:30. Nee, 11:30. Ja. Door die zonsverduistering. Ja, goed, Benjamin met het laatste nieuws.
1: De droogte in onze provincie wordt steeds ernstiger. Waterpeilen blijven dalen en het waterschap verwacht voorlopig weinig verbetering. Bij Deventer dreigt gemaal Ankersmit geen water meer uit de IJssel te kunnen oppompen. Daarom staan noodpompen klaar. Ook op andere plekken komt de maximale aanvoercapaciteit in zicht. Watergangen en vijvers kunnen droogvallen en grondwaterstanden kunnen gaan zakken. Het waterschap probeert het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Op verschillende plekken in onze provincie geldt inmiddels een verbod. Op het onttrekken plekken komt de maximale aanvoercapaciteit in zicht. Watergangen en vijvers kunnen droogvallen en grondwaterstanden kunnen gaan zakken. Het waterschap probeert het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Op verschillende plekken in onze provincie geldt inmiddels een verbod op het onttrekken van water. Een auto is vannacht volledig uitgebrand op een parkeerplaats bij de Lutte. Naast de Nederlandse en Duitse brandweer kwamen ook de politie en de koninklijke marechaussee te plaatsen. Tijdens de inzet van de politie is in de omgeving een persoon aangehouden. Of die aanhouding te maken heeft met de autobrand is nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. We maken ons op voor de zonsverduistering van vanavond. De maan schuift voor de zon die daardoor voor bijna 90% wordt bedekt. Het hoogtepunt is rond 8:10. Sterrenwacht Cosmos in Lathrop legt uit hoe je de verduistering het best kunt zien.
19: Zoek een vrij uitzicht op het westen op. Dus waar het liefst zo weinig mogelijk bomen staan, of bomen heel in de verte, dat je in ieder geval dat westen in de gaten kunt houden. Want ja, ik zei al, het is tegen zonsondergang. Dus ja, als er toevallig een flatgebouw staat, of je staat op de grote markt in, of dat markt in Enschede, dan zie je het gewoon niet.
1: Denk er natuurlijk wel aan om een speciale eclipsbril te gebruiken. Zo voorkom je blijvende oogschade. Tussen 7 en 9 uur vanavond is die eclips te zien. Rond 10 over 8 is dus het grootste gedeelte van de zon bedekt. En vandaag begint het EK beachvolleybal in Polen met Stefan Boermans uit Borne. De winnaar verdient naast de Europese titel een ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

0: Volgens Boermans spelen ze vandaag tegen een team uit Polen dat voor hen vrij onbekend is. Maar dat houdt nog niet in dat ze de tegenstander onderschatten.
1: We hebben vrij weinig beeldmateriaal van ze. Dus we kunnen niet echt zeggen van hey, dit, tenminste het eerste team waar we tegen spelen, daar zijn ze goed in of daar zijn ze minder goed in. Dus dat moeten we eigenlijk echt in de wedstrijd zelf gaan ondervinden. Dus dat is een nieuwe uitdaging wat we normaal op de Tour niet hebben. Want dan hebben we zoveel beeldmateriaal, statistieken, dat we daar meestal een plan op baseren. Dus nu wordt het echt puzzelen in de wedstrijd zelf en het plan aanpassen naar mate waar nodig.
0: Stefan Boerman speelt sinds kort met Alexander Brouwer. Met zijn nieuwe volleybalpartner won hij eerder dit jaar al goud in Zwitserland. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Ik heb iemand die 100 euro heeft geboden voor mijn eclipsebrilletje.
0: Echt?
2: Ja.
0: Kreeg je dat net binnen, een appje?
2: Kreeg ik net binnen.
0: 100 euro?
2: 100 euro voor mijn eclipsebril.
0: Moeite waard om over na te denken.
2: Ja, nou ja, ik hoef het niet zo. Hij komt er vanavond om 9:30 ophalen. Vandaag is het droog en zonnig na een kil begin. Het is nu 17 graden. Het wordt 28 tot 29 graden. De wind is zwak tot matig uit een oostelijke richting. Nauwelijks luchtvochtigheid. De warmte is goed te dragen. En vanavond krijgen we dus te maken met die gedeeltelijke zonneverduistering. En die schijnt goed te zien zijn, zeggen ze.
3: Loonstra. Radio Oost. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Pim pam.

Fleetwood Mac hoorde je en Tusk in het kader van de Pim Pam platen. Ja, dit is eentje met een dubbele T, drie dubbele T zelfs. Talita Tikaram, Twist in My Sobriety. Is door 5 mensen afzonderlijk aangevraagd via de app. Nou, ja, dan moeten we toch gewoon gaan draaien. Talita Tikaram.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in, José de Bruin.
0: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd?
3: Nou, nee, heel saai.
0: Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Ik kan niet meer praten, denk ik.

0: Mooi hoor, ja, deze, de Tramps. Ja, platen met een T in dit geval. De Tramps, een disco party. Dat is echt een vergeten discoplaat uit de jaren 70. Dank voor alle aanvragen. Voor wat betreft de Pimpam-platen. Morgen tussen 11 en 12 weer. Of tussen 10 en 11 eigenlijk.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Hardenberg heeft een steunbrief van boeren over de voorlopige stikstofplannen van het kabinet ondertekend. Een auto is vannacht volledig uitgebrand op een parkeerplaats bij De Lutte. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En we maken ons op voor de zonsverduistering van vanavond. Op oost.nl en in de app van RTV Oost lees je waar en hoe je de verduisteringen het best kunt bekijken.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Groene Loonstra.
1: 11:11, Supergirl, de eerste single van de Duitse band Raymond. Het is alweer 25 jaar geleden dat die in hitlijsten stonden. Ja, je zou zeggen 15 jaar geleden had ik het ook geloofd. Of 10 jaar geleden, alweer 25 jaar geleden, een kwart eeuw. Nou, straks was een 12 en 2 uur, een uur lang back to the 80s. De mooiste muziek uit de jaren 80. En dan ook achter de microfoon Bert van Lossen. Zo dadelijk de uitzending. Ja, daar is hij weer. Onze zomer in Overijssel verslaggever Bart Kieft. Waar zou die uithangen? Dat horen we over een aantal minuten alweer. En voor de rest natuurlijk de mooiste muziek, zoals California Dreaming van de mama's en de papa's. En nu allereerst I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. En dan zou je dus inderdaad verwachten dat Taylor Swift gaat komen. Daar is ze dan toch.

0: De mama's en de papa's in California Dreaming. Ja, ze zingen eigenlijk over de herfst. Ja, all the leaves are brown. Maar, nou ja, die is nog behoorlijk ver weg. Alhoewel, voor een paar weken. 1 september is de weerkundige herfst er alweer. En 21 september de astronomische. Tijd gaat snel. Hij is nog altijd in de zomer van zijn leven, Bart Kieft. Zomer in Overijssel. Bart, jongen, waar ben je?
1: Nou ja, ik ben weer op een plek waar ik heerlijk verwend word. Dit is in het grensgebied van Overijssel en Drenthe. Staphorst was ik vanochtend doorgereisd in de richting van Eihorst. En dan kom je ergens halverwege in Halfweg. Goedemorgen, waar ben ik terechtgekomen?
2: Ja, je zit op Halfweg. Jij zegt tussen Staphorst en Eihorst, maar het is eigenlijk tussen Meppel en Wolkbrug. En je bent nou bij de familie Bouwman. En je hebt me iets gevraagd over Halfweg. En ik vind Halfweg is best wel interessant. Want vroeger was Halfweg eigenlijk een beetje self-supporting.
1: Ja, want ik zit hier bij u op de bank. Kijk, Halfweg is eigenlijk een kruispunt. Ietsjes verderop, steenworp afstand, 50 meter, met een restaurant. Daaromheen wat boerderijen. Maar dat was anders, tot niet zo heel lang geleden.
2: Ja, het is een driesprong. Op Halfweg kun je richting Eijos, maar je kunt ook richting de wijk. En ja, dan weet ik de vraag eigenlijk niet meer precies.
1: Dan moet je zit halfweg en daar was het restaurant met van alles en nog wat eromheen. En die bedrijvigheid is eigenlijk verdwenen.
2: Ja, je had het restaurant en daar was een paardenhandel. Dan naast ons zat Luten, dat was een melkventer. Daarnaast zat Dozenman, dat was een hoefsmid en een fietsenmakerij. Tegenover ons zat Hendrika met een kleine supermarkt. Waarvan wij altijd zeiden, het is de kleinste supermarkt van Nederland. Want ze hebben maar één karretje.
1: Ja, er kon niet meer in.
2: Er kon ook niet meer in, dat winkeltje. Dan had je de melkfabriek van Halfweg. Je had meneer Stapel, Willem Stapel, dat was een boer. Dan had je tegenover Willem Stapel zat Grote Boer. Dat was een mooie bakkerij en ook een klein winkeltje.
1: Ja, kortom, te veel om op te noemen. Hoe kan het dat dat allemaal verdwenen is?
2: Ja, de winkels zijn verdwenen als concurrentie voor de supermarkt natuurlijk. En melkvenden gebeurt dan niet meer zoveel. De hoefsmid was gewoon oud en is gelopen. Stapel is geen boer meer.
1: Veranderende tijden, zo zou je het samen kunnen vatten. Maar het restaurant staat er nog steeds. Het Gulden. Het Vergulderos. Waar komt die naam vandaan?
2: Want
1: uw zoon zit er nu op. Hè?
2: Mijn zoon zit er nu op. En vroeger zat mijn achterom erop. En die is een keer naar Engeland toe geweest. En die heeft daar heel veel plezier gehad in een kroeg die heette The Golden Horse.
1: En die naam heeft hij toen mee hier naartoe genomen, halfweg. Het zorgt ook wel voor verwarring, neem ik aan. Hè? Terwijl ik nog eventjes een slokje van mijn koffie neem. Ik heb er zelfs een heerlijke notenkoek bij gekregen. Hier in de tuin met prachtig uitzicht over het weideland verderop. Die hele mooie rijen met dikke oude eiken. Waar waren we gebleven? Ja, ik ben zo afgeleid door de kop.
2: Je was gebleven bij mijn oom hoe Jan die naam kwam. Ja. Maar kijk, het Vergulde Ros is natuurlijk wel van oudsher met heel veel paarden te maken. Mijn grootvader was, mijn overgrootvader was paardenhandelaar. Mijn opa, mijn vader. En wij doen ook al alleen paarden zoals je ziet, maar niet zoveel meer als toen.
1: Nee, okay. Dus die band die was er al. Ik wilde het hebben over de verwarring die soms ontstaat. Halfweg, dit plaatsje, deze naam. Tussen Amsterdam en Haarlem is er ook een halfweg.
2: Ja, en in Drenthe heb je een halfweg. En we hebben ooit wel eens een vrachtwagenchauffeur gehad die bij ons op parkeerplaats stond. En die moest wezen in Halfweg bij Alkmaar.
1: Ja, dat is wel een eindje weg.
2: Ja, dat was een grote vergissing, ja.
1: Ja, ongelooflijk. Wat ook opvalt hier, deze contraille, dit gebied van Staphorst naar de wijk, naar Eihorst. Het is hier zo mooi, de natuur, die kronkelende, meanderende reest, het bos, boswachterij Staphorst. Het is een godsgeschenk om hier te mogen wonen.
2: Ja, dat is ook zo. Net als Godfried Bouwman zei ooit eens een keer over Haarlem. Als je in Haarlem woont, is dat voldoende. Je hoeft hier verder niks te doen. Maar dat geldt voor Halfweg ook.
1: Dan is het klaar.
2: Als je op Halfweg woont, dan is het klaar.
1: Dan is het af.
2: Dan is het klaar. Ja, dan is het af.
1: Staat er nog iets te kopen hier?
2: Nou, nee, op dit moment volgens mij weinig.
1: Maar u zit prima in uw huis. Redelijk nieuw huis?
2: Redelijk nieuw huis. Dat hebben wij voor 10 jaar terug neergezet. Ja. In de kelder van Rood voor Rood. Ja. Hebben we hier een huis mogen bouwen. En daar zijn we apen trots op.
1: Ja, en u gaat hier nooit meer weg?
2: Nooit weer.
1: Het land van de reest.
2: Het land van de reest. En de reest heeft natuurlijk een magische, magische naam. Ja, ik weet niet, vroeger gingen we zwemmen in de race en we gingen vissen in de race. En ja, de race is altijd heel belangrijk geweest. Als je overstroomde, 's winters, dan kon je er schaatsen. Je kon heel vroeger op de schaatsen van Eijhorst naar Meppel toe.
1: Het spoor van de race. Ik blijf het vandaag volgen. En daarbij heb ik energie op gedaan door dit gesprek. Dit prachtige gesprek. Dank voor uw toelichting. En die koffie. Die notenkoek is ook van mij bedoeld?
2: Ja, die is ook voor jou bedoeld. Ja. Ja.
0: Helemaal? Nee, die moet je laten staan.
1: Ja. Lekker joh. Ik word verwend op mijn route door Overijssel. Zomer in Overijssel. Het is jammer dat het de laatste week is, Oene, want ja. Ik krijg er niet genoeg van.
0: Nee, ik kan me iets meer voorstellen, dankjewel. Weet je hoeveel halfwegjes er bestaan in Nederland?
1: Nee, vertel.
0: Nou, een stuk of 12. Van de halfweg in de Beemster, halfweg Den Haag, halfweg Emmen, halfweg Groningen. Haarlemmermeer dus, die heb je al. Halfweg Lisse. Even kijken, halfweg in Noordwest-Friesland. Halfweg Staphorst dus, daar ben jij nu. Halfweg Terschelling en halfweg Tinarlo. Dat is een buurtschap ook in Drenthe.
1: Dus. Ja, ik wist niet dat deze er ook was. Halfweg tussen Balkbrug en Meppel hebben we zojuist geleerd. Maar zo op jouw weg, op mijn weg door Overijssel, kom je af en toe nog weer heerlijke verrassingen tegen.
0: Zeker, en dat allemaal in Overijssel. Dankjewel, Bart, waarmee straks.
1: Jo.
0: Oh, hij is al weg. Hij is druk aan het koffie drinken en zijn koek aan het eten.

0: Guus Meeuwis en Van Ganten verliefd zijn. Vandaag het regionale nieuws. Benjamin, wat zit erin?
1: We gaan het zo hebben over een wolf die al de meerdere keren is gespot in de Vechtalregio. En nog eventjes over de zonsverduistering en dan de effecten op de vogels.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
1: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Het is 11:30. En Benjamin daar met het regionaal nieuws.
6: In de Vechtdalregio is de afgelopen tijd meerdere keren een wolf gezien. Dat meldt de provincie Overijssel na verschillende meldingen bij het landelijk wolvenmeldpunt van bij 12. Mogelijk heeft de wolf zich inmiddels in het gebied gevestigd. Volgens de provincie gaat het bij de meldingen mogelijk om dezelfde wolf. De wolf wordt daarom samen met het meldpunt goed in de gaten gehouden. Op die manier proberen de provincie en bij 12 in beeld te krijgen waar de wolf zich bevindt en hoe het dier zich door het landschap verplaatst. Om gevaarlijke situaties te voorkomen kregen de provincies onlangs meer ruimte om de wolf aan te pakken. Op oost.nl lees je wat je het best kunt doen als je een wolf ziet. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag in onze provincie en in 3 andere provincies. Het hitteplan gaat van kracht als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het is de 4e keer dit jaar dat het hitteplan ingaat. Met het plan wil het RIVM verzorgers van kwetsbare mensen extra bewust maken van de hitte. Morgen geldt het hitteplan voor het hele land. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kan je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Fijn, zeggen artiesten en songwriters, maar ook nog niet genoeg.
7: Omdat het nog steeds alleen over artiestenprofielen gaat. En ik denk dat daar ook heel veel winst te behalen is door gewoon bij individuele songs aan te geven of het door AI gegenereerd wordt en door AI gemaakt is.
6: Spotify gaat AI-artiesten ook niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. En de zonsverduistering van vanavond is voor wetenschappers een uniek moment om onderzoek te doen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe vogels reageren op het plotseling verdwijnen van de zon en het licht. Deze woordvoerder uit Borne van de Vogelbescherming legt het uit.
8: Het kan zijn dat vogels met een zonsverduistering denken dat het nacht is. Dus wat ze gaan doen is, ze gaan de struiken opzoeken, ze gaan de bomen opzoeken, de plekken waar ze normaliter gaan slapen. En het kan ook zijn dat sommige vogels net voordat ze slapen gaan nog heel veel gaan zingen. Dat ze dan in de war zijn. Ze denken dat het nacht wordt, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Op het moment dat het licht weer begint te schijnen, zijn ze ook meteen weer terug en gaan ze vaak verder met het vinden van voedsel.
6: Op verschillende plaatsen in onze provincie gaan mensen samen kijken naar de verduistering. In Lathrop bijvoorbeeld, bij de Sterrenwacht. Daar is een gezamenlijk kijkmoment georganiseerd voor zo'n 300 mensen. En ook langs de IJssel bij Zwolle worden veel mensen verwacht. Daar heb je namelijk goed zicht in noordwestelijke richting. Dat is dan waar de zon ondergaat. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
5: Dankjewel, Benjamin. Het is momenteel zo'n 20 graden. De temperatuur gaat oplopen naar 28 of 29 graden. De wind is zwak tot matig uit een oostelijke richting. De vochtigheid is laag en daarmee zal de warmte goed te dragen zijn. En vanavond krijgen we te maken met de gedeeltelijke zonsverduistering. Vrijwel wolkeloos, dus allemaal manieren om die zonsverduistering te zien zonder dat het de wolken roet in het eten gaan gooien. Zodat ik dan kan
6: kun je het dan noemen, toch?
5: Ja, kunnen we. Ja, zo doen we.
9: Oene Loonstra.

Zeer uiteenlopende muziek kan die Bruno Mars maken, zoals dit Risk It All. En heel andere klanken dan Jeff Smite. Maar goed, allebei even goede platen zonder meer. Hoor je allemaal op Radio Oost. En daarvoor American Pie van Don McLean. En All I Wanna Do Is Make Love To You van de damesgroep Heart. Nu op Radio Oost, Bobby McFerrin. En die toch wel hele aparte platen uit de jaren 80. Don't Worry, Be Happy.

zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
7: Kom maar.
5: Ja. Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. In de Vechtalregio is de afgelopen tijd meerdere keren een wolf gezien. Mogelijk heeft de wolf zich inmiddels in het gebied gevestigd. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag in onze provincie. Morgen geldt het plan in heel Nederland. En hoe krijg je de zonsverduistering vanavond het best op de foto? Hoe kun je de verduistering het best zien? En welk effect heeft de verduistering op dieren? Je leest het op oost.nl of in de Oost-app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen... en dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen, en de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
19: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Normaal uit de jaren 80 en Mama, what is mean pills?
1: Bert van Lossen.
0: Zomer in Overijssel, het is 12 over 12. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we weer schakelen met Bart Kiestel. Die is natuurlijk onze reizende verslaggever tijdens Zomer in Overijssel. Nu een uur lang tijdens jouw lunch, de 80's lunch. En ik heb weer wat liedjes nodig voor de dobbelsteen. Dus kom maar door met een leuk liedje uit de jaren 80. Via de radio staat 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Leuk liedje, dan uit de jaren 80. En mocht jouw liedje gedraaid worden, die jij hebt aangedragen, dankzij de dobbelsteen, dan krijg jij van mij natuurlijk een sportieve waardebon. Dus kom maar even door, waar heb je zin in? Om zometeen om 12:15 te horen, hier op Radio Oost. Zo meteen gaan we dus schakelen met Bart Kieft. Ik hoorde hem al heerlijk ergens op een terrasje. Vanochtend koffie drinken met een heerlijke koek erbij. En zometeen meer verrichtingen van Bart Kieft. Zomer in Overijssel. Leuk dat je luistert trouwens.

0: staat ook elk jaar hoog in de toppers van toen, 750. Ik heb het over Teuto en ik zat vanochtend in de auto. Ja, ik was een soort van taxichauffeur, aaneens mantelzorger. Ja, dat heb je, als de oudjes iets ouder worden. En toen hoorde ik Stablaar Nieuw voorbij komen in de Pimpanplaats bij Oenerloonstra vanochtend. Ik ben er tot 4 uur vanmiddag. Even nog in de wissel. En de man die altijd in de basis 11 staat bij Radio Oost is Bart Kieft, onze zomerse verslaggever. Altijd in de punt van de aanval. De altijd goed lachse Bart. Waar ben je, Bart, op dit moment?
1: Ja, Bert, het is een stukje jeugdsentiment. Ja, stukje. Het is gewoon jeugdsentiment voor mij. De plek waar ik op dit moment sta. En ik vraag dat aan boswachter. Boswachter Jos, goedemiddag. Waar zijn we? Waar ben ik?
2: Ja, goedemiddag. Nou, je bent hier op natuurgebiedterrein De Dassenburgt. Wat ligt in de boswachterij Staphorst. Wat al jaren bestaat. En ik mag daar de beheerder van zijn.
1: Ja, de camping, de natuurcamping van Staatsbosbeheer. Mag ik het zo omschrijven?
2: Ja, wij noemen het natuurkampeerterreinen. Dat is eigenlijk een beetje een lang woord, maar zo is het. Een NKT. Dat zijn natuurkampeerterreinen. Betekent dat het terreinen zijn waar niet heel veel poespas bij is. Maar juist genieten van de natuur. De beleving die je hebt met het bos eromheen. Hier met het veld, met de speeldassenburgt. Dat moet natuurlijk, want we zijn hier op de Dassenburgt. Voor de kinderen de speeldassenburgt. En met de waterpomp erbij. Fantastisch.
1: Ja, nou zeg ik jeugdsentiment. Ik denk dat het begin jaren 80 zo'n beetje was. Dat ik hier met enige regelmaat samen met de familie mocht kamperen. Wat ik mij daarvan vooral herinner is dat het soberder dan sober was. Alleen een koude douche.
2: Ja, dat was in het begin zo. Ja.
1: Spartaanse is er een beetje af.
2: Ja, je moet soms een klein beetje meegaan natuurlijk. Hè, want met de vragen die er zijn vanuit de kampeerders. Kijk, als er eentje wat roept, dan zeg je, nou, oké, kijken we wel. Maar als je dat regelmatig hebt, dan moet je kijken van wat kunnen we doen om wel het karakter van natuurkampeerterrein over te houden. Want we zijn ook aangesloten natuurlijk bij de overkoepelende organisatie van natuurkampeerterreinen, de Groene Koepel. En dan moet je gewoon bepaalde eisen hebben aan het terrein wat je hebt.
1: En daar hoort koud water niet meer bij.
2: Nou, koud water hoort. Het kan nog wel, volgens mij. Misschien heb je nog wel die. Maar...
1: Het heeft mij wel gevormd hoor. Ik bedoel, ja. Die Spartaanse opvoeding. Ja,
2: nee, je hebt hier warm water. Het is ook allemaal gratis voor de campinggasten. Ze kunnen hier allemaal gratis aftappen wat ze nodig hebben. En douchen, noem maar op. Dat is er. En natuurlijk in de loop van de tijd is er ook vraag gekomen met al het gebruik van. Je hebt er zelf kindje in hand. Stroomgebruik. Ja. Dus zijn er wat stroomplekken gekomen. Eerst 8, toen is het op een gegeven moment verdubbeld naar 16. En nu zijn er dit jaar een paar nog bijgekomen. Dus dat
1: iets meer luxe. Iets meer luxe.
2: Iets meer dat de mensen toch, zeg maar, de basisdingen die nu anders zijn dan toen. En wat die basisdingen dat de mensen die dan toch hebben.
1: Ja, meegaan met de tijd noemen ze dat. Zomerse omstandigheden, hoe gaan jullie daarmee om? Het is aanhoudende hitte, aanhoudende droogte. Ik zie verderop een grote barbecue-plek. Niet gebruikt op dit moment?
2: Nou ja, het is geen barbecue-plek, het is een vuurplek. Waar iedereen mag onderschuilen, zeg maar. Het is een hut, zeg maar, een vuurhut. Maar je mag geen vuur gebruiken, nou daar niet, op je plek. Je mag ook niet met vaste brandstoffen barbecue op je eigen plek.
1: Stromend water hebben jullie nog wel, gewoon zonder problemen?
2: Ja, dat is gewoon, dat gaat gewoon door, ja. Daar hebben we geen problemen mee.
1: Gaan mensen daar zuinig mee om?
2: Ja, dat kan ik niet goed controleren natuurlijk. Maar,
1: de hoeveelheid die gebruikt wordt. Maar dat is dan het einde van het seizoen dat die balans opmaakt.
2: Ja, precies. En die cijfers heb ik ook nu niet paraat. Dus die zie ik eigenlijk ook niet. Dus landelijk wordt dat een beetje in de gaten gehouden van hoe het gaat. Maar wat ik hier zie is dat het reuze meevalt. Geen verspilling van water of zo.
1: Gewoon, geen gekke dingen?
2: Nee, gewoon de noodzakelijke dingen die gedaan moeten worden. Die doet men.
1: Geen waterballet, spetterparadijzen met kinderen, emmers water. Want dan kunnen ze even verderop. Hè?
2: Dat kunnen ze bij de zwemplas inderdaad. En ze hebben hier bij de Speeldassenburg de waterpomp met grondwater. Het is ook niet de bedoeling dat het sanitair, zeg maar, dat het gebruikt wordt natuurlijk als speelplek voor kinderen. Ja. Dat gebeurt ook eigenlijk niet.
1: Nee. Het is volle bak hier. Jij bent boswachter. Het beheer van het bos. Dit is een extra taak die erbij komt. Is dat leuk?
2: Ja, ik vind het hartstikke leuk.
1: En waarom?
2: Nou, je ontmoet zoveel verschillende mensen, maar toch allemaal wel een beetje gelijkgestemden, om het maar zo te zeggen.
1: En wat zijn dat voor mensen dan?
2: Nou, er zijn mensen die gewoon rust opzoeken. Hè. Dat zijn van alle leeftijden, gezinnen, wat zie je ook met kinderen. Maar ook die wat rust zoeken in die buitenste veldjes gaan staan. Ja, gewoon weg uit de drukte. Dus mensen vanuit de buurt zelfs, van Zolle, Hasselt en Zwartsluis en zo. Tot ver weg van Zeeland en Brabant en Zuid-Limburg toe. En buitenlanders zelfs ook nog.
1: Hartstikke leuk. Ik loop even naar deze tafeltennistafel. Hey, wie ben jij?
3: Louise.
1: Louise, wat vind jij van deze camping?
3: Goed.
1: En waarom? Weet je eigenlijk niet?
3: Nee.
1: Het is een camping zonder zwembad.
3: Ja.
1: Maar
3: als jij wilt zwemmen?
4: Dan gaan we naar het bosbad. Of naar het mijn nieuwe meer.
3: Oké, en dat bosbad, dat ligt even verderop. Hoe is dat?
4: Leuk.
3: En waarom?
4: Daar kan je zwemmen. Glijbaan, schoon, leuk. Is echt leuk.
3: Nou, je zit te genieten.
4: Yep.
3: Yep, zegt zij met een gelukzalige glimlach. Ja. Dit is waar je het voor doet ook.
2: Ja, dit is, ik zie het continu om me heen. En mensen die gewoon lekker genieten met een glimlach op hun gezicht. Ook heel vaak opmerken van, goh, wat is het mooi hier. En we genieten hier zo van. En ook het schoonhouden van het sanitair, wat door onze schoonmakers gebeurt. Die ook regelmatig complimenten krijgen. Ja. Nou, wat is het mooier dan dat?
3: Zegt boswachter Jos hier, boswachterij Staphorst. Camping, de Dassenburg. De zomer loopt bijna ten einde. De leegloop ook van de camping, zo langzamerhand.
2: Nou ja, de vakanties lopen nog door, hè, tot eind van de maand zo'n beetje nog. En,
3: tot die tijd pieken.
2: Ja, dan loopt het nog wel door, denk ik. En dan na zakt het wel wat afzakken. En dan heb je de weekenden met name dat het dan wat drukker blijft. En dan straks nog in de herfst heb je de herfstvakantie natuurlijk nog. Dan zijn we ook nog geopend.
3: Dankjewel. Jos, boswachter Jos, je ziet er echt uit als een boswachter. Groene broek, donkerbruine schoenen. Een groen, ja, dus noemen ze dat ook wel een vissershoedje.
2: Nou, dit is geen vissershoedje.
3: Boswachtershoedje.
2: Eerst maar één van, ja. Want ik heb mezelf deze kleur gemaakt. Dus, okay,
3: uniek, uniek. En natuurlijk het vignet van Staatsbosbeheer op jouw blouse. Ja. Daar ben je trots op.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, als we aan het werk zijn, dan hebben we onze bedrijfskleding aan. Hè? Dus dan zijn wij kenbaar als boswachter.
3: Goed. Dankjewel voor jouw verhaal. Dankjewel voor de gastvrijheid hier in de boswachterij Staphorst. En nog een goede zomer toegewenst.
2: Ja, hetzelfde. Dankjewel. Graag gedaan.
5: Dankjewel, Bart.
3: Dat was een bed.
5: Tot straks.
3: Ja. Oké. Okay.

0: Leo Sayer en More Than I Can Say op Radio Oost. Wieke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Bert. Ja,
0: je snapt natuurlijk wel dat ik dat speciaal voor jou doe, hè, die wissel.
1: Daar ben ik zo blij mee.
0: Dat ik even een middag met jou door kan brengen in de radiostudio.
1: Oh, dus, oud en vertrouwd.
0: Ja, ik vind het ook gezellig. Dus gaan we nog een dingetje doen?
1: Ja hoor, we gaan dobbelen zometeen.
0: Ja, dobbelen. Kwart voor één gaan we even dobbelen.
1: Ja, en we kletsen lekker raken vanmiddag.
0: Zullen we nog een tekenrandje doen?
1: Goed.
0: Ja.
1: Zal ik er eentje opzoeken zo?
0: Ja, ik heb misschien wel een goed onderwerp.
1: Oké, goed.
0: Nou, gaan we het zo even over hebben in het redactieoverleg. Wat heb je zo meteen voor ons mee aan nieuws?
1: We hebben het over Henny van der Most. Het zakenimperium breekt nog ietsjes verder af. En we gaan het hebben over beachvolleybal.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het is bijna 7:07 alweer. Het regionale nieuws nu met Wieke Essendal.
4: Goedemiddag. Het zakenimperium van ondernemer Henny van der Most brokkelt nog iets verder af. Opnieuw zijn 6 bedrijven van hem failliet verklaard. En voor 31 werknemers is het ontslag aangevraagd. Het gaat onder meer om bedrijven in de bouw, verhuur en horeca. Die faillissementen volgen op het mislukte pretparkplan in Rotterdam. Daar zit hij inmiddels voor bijna 50 miljoen euro aan schulden in. En ook andere bezittingen van Henny van der Most worden geveild, waaronder Speelstad Oranje en zijn bedrijfsterrein in Schuine Sloot. En zijn villa in Gorssel is ook door schuldeisers in beslag genomen. Bij een kettingbotsing in Steenwijk is iemand gewond geraakt. Diegene is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis op de N334. Een busje, auto en vrachtwagen met aanhanger botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Die weg is voorlopig dicht. Hoe lang dat gaat duren is nog niet duidelijk. Bij een aanrijding met een auto in Deventer is een voetganger gewond geraakt. En dat gebeurde zo'n beetje voor de deur van het ziekenhuis. Die weg daar blijft voorlopig dicht. En ook de oprit richting het ziekenhuis zijn nu gesloten. Het verkeer wordt doorverwezen naar de parkeerplaats aan de overkant bij de sportvelden. De bestuurder van de auto is opgepakt. En dat is een beetje een standaard procedure na een zwaar ongeluk. En rond dit moment begint het EK beachvolleybal in Polen met Stefan Boermans uit Borne. En hij heeft een nieuwe partner, Alexander Brouwer.
5: Ja, wij zijn dit seizoen samen gaan spelen. Vanaf mei zijn we begonnen. Ik ben zelf een half jaar eruit geweest om de wereld rond te reizen, verschillende beachvolleybalcamps te draaien. En toen ik weer terugkwam bij het nationale team, toen waren mijn voormalig maatje Jorik de Groot een nieuw team gevormd met Steven van der Velde, waardoor Alexander Brouwer nog vrij was. En hij is een verdediger, dus dat past er perfect.
4: Ja, niet alleen de Europese titel staat op het spel de komende dagen, maar bij winst ligt er ook een ticket voor de Olympische Spelen van 2028 klaar. We gaan het voor je in de gaten houden. En al het andere nieuws kun je ondertussen volgen op oost.nl of in onze eigen app.
3: We gaan het hebben over het weer. Dat doen we met Grita. Goedemiddag, Grita.
6: Goedemiddag. Hi, Bert.
3: As we speak, het weer in Overijssel op dit moment.
6: Zonnig met wat sluierbewolking, dat dan wel. Een licht oostelijk briesje. En van noordwest naar oost zo'n 22 tot 24 graden. Dat is op dit moment.
3: Ja, want gisteravond zou het nog 20 graden. Was het ook 20 graden gisteren? Want ik was in Raalte bij een oefentoernooi, voetbal. En ik dacht, ik heb even naar jullie geluisterd. Ik denk alleen even korte mouwen aan. Maar het was best wel een beetje winderig gisteravond.
6: Ja, het waaide aardig en het koelde enorm snel af.
3: Ja.
6: Dat klopt. Dus dat is een dingetje. Dat zal vanavond ook wel gelden. Alleen we komen vandaag hoger uit qua temperatuur. Dus je hebt toch langere tijd dat het ook nog een fraaie warme avond wordt.

0: opgezet om er een mooie gedeeltelijke eclips van te maken natuurlijk, vanavond.
1: Vanavond, ja. En hoe gaan we die avond en nacht en morgen beleven qua weer?
0: Ja, rustig, helder. Temperaturen die komende nacht dalen naar 12 tot 15 graden. Daarmee is het weer iets minder fris dan afgelopen nacht. Maar zeker wel een fijne temperatuur om de dag van donderdag mee te beginnen. Dat wordt een hete dag. Donderdag en vrijdag zijn twee tropische dagen. Rond lunchtijd is het dan 7, 28 graden. En dan gaan we naar 32 tot 34 graden morgen. Met volop zon. En vrijdag met volop zon 34, 35 graden. En een hele lage luchtvochtigheid. Je ziet het nu al heel erg dalen. Je voelt het ook goed in de schaduw dat het goed te doen is. 20-30% de luchtvochtigheid. En morgen gaat de luchtvochtigheid nog wat verder omlaag. Dus ik weet niet of jij een vijver hebt, Bert. Maar dan moet je wel snel eventjes bijvullen.
1: Wel een balkon.
0: Ja.
1: Maar geen vijver.
0: Nou ja, als je een plant op het balkon hebt, dan heb je de hele zomer al flink wat werk om die in leven te houden. Met de hitte, de zon en de verdamping. Maar dat is vandaag en de komende dagen niet veel anders.
1: Nou, qua planten is het een schandalige vertoning.
0: Heb jij iets van planten?
1: Nee.
0: Helemaal niks?
1: Nee. Nee, ik heb het hele balkon opgeruimd, want er moest wat geverfd worden. Dus, en ik heb er eigenlijk deze zomer niks neergezet ook.
0: Vet, geen vetplantje of niks, een verdwaald sprietje? Nul.
1: Nul. Zelfs nog geen onkruid. Niks, nul. Geen mos, niks.
0: Dus dat kan nog verbeteren,
1: ja,
0: zeg maar.
1: En wat studentenbier staat er
0: nog. Ja. Zo'n kratje in de hoek. Ja. Nou, ik krijg wel een beetje een beeld nu.
1: Ja, maar ik drink geen alcohol. Tenminste, heel weinig alcohol. Maar ja, mijn zoon die heeft nog eens vrienden die er een soort studentenhuis van maken. Dus vandaar.
0: Maar stapelen de kratten zich dan ook echt op?
1: Ja, dat wordt echt wel flink gestapeld. Ja, schamen.
0: Ja, mooi. Volgend jaar een vetplantje erbij.
1: Ik vertik het om het op te ruimen natuurlijk. Hè. Dat snap je natuurlijk.
0: Want dat moet hij doen.
1: Ja, nou, eigenlijk wel. Voor de rest gaat het heel goed met hem.
0: Gelukkig.
1: Trouwens, na vrijdag, zaterdag, zondag hebben we dan ook tropisch weer? Of neemt dan de tropische hitte af?
0: Dan neemt de tropische hitte af. En op zaterdag wordt het dan uiteindelijk wel een beetje dampig. Want de komende dagen zijn eigenlijk heel droge lucht. Prettige hitte, zullen we maar zeggen. Voor zover hitte voor mensen prettig kan zijn. En zaterdag zie je dat wolkenvelden en zon elkaar af gaan wisselen. Het wordt nog 26 tot 28 graden. Maar zo waar. In de loop van zaterdag lijkt de kans op een paar buien toch steeds groter te worden. En vooral de nacht van zaterdag op zondag. Ja, in potentie zitten we aardig wat neerslag in de weerkaarten. En er zit ook wat neerslag voor Midden- en Zuid-Duitsland. Dat is dan weer goed voor onze IJssel. Dus ja, de temperaturen worden getemperd. Denk van zondag en begin volgende week aan 21 tot 24 graden ongeveer.
1: Ah, dat is nu
2: weer nog. Het is zonnig.
3: Het weer nog. Veel zon.
4: Het weer.
5: Het weerwoord. Het woord. Uit het weer.
1: Ja, die laatste vond ik wel heel erg leuk.
0: Ja, hè?
1: De temperaturen worden getemperd. Ja, die heb je niet opgeschreven?
0: Nee, zeker niet. Nee. En dan met een D, hè? Getemperd.
1: Getemperd met een D.
0: Ja.
4: Ik had nog de dampige dag.
1: Ja, die vind ik ook mooi, de dampige dag.
0: Oh ja, de zaterdag. Ja.
1: Zaterdag wordt een dampige dag.
0: Ja, kijk, bereid u voor. Hoet u.
1: Oké, nou, dankjewel, Gerita.
0: Alsjeblieft.
1: En ik wens je een fijne dag, hè?
0: En voor jullie ook, hè? Tot later.
1: Ga je vanavond kijken? Of?
0: Ik denk dat ik wel ga kijken, maar ook misschien wel naar die sterrenregen van vannacht. Dat lijkt me eigenlijk ook wel leuk.
1: Nou, veel plezier dan met de eclipse en met de sterrenregen.
0: Gaan jullie kijken?
4: Zeker.
1: Nou, ik heb nog een etentje.
0: Buiten?
1: Ik eet zelden buiten trouwens.
4: Maar ga even tussen voor- en hoofdgerecht dan wel even naar buiten, toch?
1: Nou, misschien wel.
4: Ja, dit is toch prachtig?
1: Ja, dat weet ik.
0: Even een brilletje op. Of heb je geen brilletje?
1: Nee, nou, het brilletje heb ik weggegeven aan een collega afgelopen zaterdag.
0: Ilona, dat is sociaal.
1: Die kwam hier het nieuws lezen. En ja, ik kan nergens een eclips meer krijgen.
4: Nee, maar.
0: Hier is die.
1: Voordat je de hele dag chagrijnig en loopt te zeuren. Dat doet ze nooit. Ik zeg, hier heb je er eentje.
4: Heel goed.
1: Dankjewel.
0: Hey, groetjes.
1: Hey, groetjes.
0: Doei.
6: Bert van Lossen.
1: Zometeen de dobbelsteen. Ik heb weer 6 liedjes door jullie op de dobbelsteen gezet. Zometeen win jij misschien wel een sportieve waardebon van 42 euro hier op radio's. Dit zijn de Rolling Stones, Back to the 80s.

0: Rock in a Hard Place. Je hoorde de Rolling Stones voorbij trekken hier op Radio Oost.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Dobbelsteen. Ik heb leuke liedjes uit de jaren 80 gekregen van jullie. A Little Bit Further Away van Kokomo. Staat op 1, op 2 iets van Vitesse. Groetjes vanaf Duinoord op het prachtige Ameland. Nou, veel plezier.
2: Oh, lekker.
0: Ik maar kijken wie het is, maar ik kan wel een telefoonnummer erachter plakken. Maar ik weet niet wie het is.
2: Nee.
0: Maar veel plezier op het prachtige Ameland. Op 3, ja, Ameland moet ik meteen denken aan mijn schoolkamp.
2: Oh.
0: Dat ik gewoon in leefde lijve Harry Vermegen. Die was toen ontzettend populair in de jaren 80 tegen. Yeah. Kwam, dus daarom kan ik dit jaren 80 verhaal ook even vertellen in Back to the 80s. Op 3, BCDN in the Summertime. Truus, dankjewel. Op 4, Denise Williams, Let's Hear It for the Boy. Lekker liedje van de film Footloose, Gerard Flint. Dance Little Sister van Terrence Friend Darby, aangevraagd door Natasha op 5. Voor de jaren 80 Dobbelsteen graag Kodo van Duff. Ingeborg Vluchtenveen uit Deventer. Nou,
2: daar gaan we.
0: Laat ons niet langer in spanning.
2: Nummer 3.
0: Nummertje 3.
2: Ja.
0: Truus Beerenschot, gefeliciteerd. Je hebt een sportieve waardebon gewonnen van €42. Want door het aandragen van BZN. En die valt dus op vakje 3. En die hadden we dus op 3 gezet. Krijg jij van ons BZN op de radio. En €42. Tenminste, een waardebon van €42. Van harte gefeliciteerd. Ik moest even zoeken, maar ik heb hem. Dankjewel, Wieke. We gaan dus vanmiddag gewoon even weer ouderwetse tekenantje doen.
2: Wat gezellig.

0: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
9: Mama, ik verveel me.
10: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
9: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
10: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
9: Pret voor de hele familie.
10: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man.
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
15: Het nieuws in Overijssel. Het zakenimperium van ondernemer Henny van der Most brokkelt nog iets verder af. Gisteren zijn opnieuw 6 bedrijven van hem failliet verklaard. Voor 31 werknemers is het ontslag aangevraagd. En bij een kettingbotsing in Steenwijk is iemand gewond geraakt. Diegene is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws in onze app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
5: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
4: Hey, wij zijn OG.
6: Hey, Jan Smit hier.
7: Hallo, wij zijn de 3J's.
8: Ik ben Johanna ter Stegen.
9: Mooi, ik ben Daniel Loos.
8: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
10: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: had ook een glijer van een hit. Room in Your Heart. Ik weet niet of je die nog kent. Dit was wel de leukste van Living in the Box.
1: Bert van Lossen.
0: Zomer in Overijssel. We zijn er tot 4 uur vanmiddag. Mark Knopfler viert vandaag zijn 77e verjaardag. Mark Knopfler en de Dire Straits zitten vandaag dus in de dubbelpak. Vraag in 1851. Isaac Singer kreeg patent op zijn naaimachine. En vraag in 1967 stond Scott McKenzie met San Francisco wereldwijd op nummer 1. Het werd het lied van de Summer of Love. En over zomer gesproken, het monster van Loch Ness is blijkbaar ook weer terug van vakantie. Een Australische toerist zegt Nessie te hebben gezien. En volgens Britse media zijn er dit jaar inmiddels meer meldingen dan vorig jaar. Bewijs? Natuurlijk niet. Want anders was het inmiddels gewoon een dierentuinattractie, toch? Hey, goedemiddag.

naar Radio met bij Oost tot 4 uur. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Are You Real?
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
2: Deze week Micha, Lose My Life.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Micha, Lose My Mind op radio's de hele week. De nieuwe oogst. En ik zag hem afgelopen zomer, aan het begin van de zomer, op Concertatie. Stond hij daar lekker aan het strand te spelen. Hartstikke goed. Ik zie de zoon van Albert Bartels. Het is 18 over 1. Je luistert naar radio's. En meepraten mag, hè? Gewoon, dat vind ik wel leuk. Wat je aan het doen bent op dit moment, terwijl je aan het radio luisteren bent, dat vind ik wel hartstikke leuk. Ook via de app. 06-4567-1331. En denk al even na over een liedje van de Dire Straits. Want Mark Knopfler viert vandaag alweer zijn 77e verjaardag. De frontman natuurlijk van de Dire Straits. Hoe zou het toch zijn met onze Bart Kieft?
1: Nou, een van die verborgen parels in Overijssel die op mijn pad komt vandaag, dat is de Zwarte Dennen. Zijn de Zwarte Dennen boswachterij Staphorst met een prachtig bosfan. Jongens, we moeten even een beetje aan de kant, want er komt de auto aan. De tuinstoelen zijn uit de auto gehaald. Een kratje met van alles erin. En jij hebt een grote tas. Wat zit er in jouw tas?
2: Een bal en kleren.
1: Oké, en die bal. Lekker voetballen.
2: Ja.
1: Geweldig.
2: Ik heb wat handdoeken.
1: En?
2: Badhanddoeken.
1: Oké, en dat betekent als je badhanddoeken meeneemt, wat ga je dan doen?
2: Zwemmen.
1: Ah, heerlijk. Met wie zijn jullie op pad?
2: Opa en oma.
1: Leuk.
2: Ik weet niet te zeggen.
3: Wat leuk, zegt die meneer.
1: Ja. Leuk. Leuk toch?
2: Ja.
1: Is dat altijd gezellig?
2: Ja.
1: En worden jullie dan een beetje verwend?
2: Ja.
1: Hoe?
2: Iets.
1: Met lekkere dingen, opa en oma. Waar komen jullie vandaan?
4: Wij komen uit Genemuiden. Okay. En we zijn hier jaren geleden geweest. Dus we gingen met z'n tweeën nog, maar nu hebben we kleinkinderen. Dus we komen nu eens een keer weer kijken bij de Zwarte Dennen.
1: Ja, de Zwarte Dennen.
4: Bijzonder.
1: Ja, het is een prachtige boswachterij. Een beetje verstopt in het noorden van onze provincie. Althans, bijna de grens met Drenthe. Er zijn niet veel mensen die weten dat het hier zo mooi is.
4: Nee, dat klopt. Eigenlijk moet je niet op radio nu.
1: Moet geen reclame maken.
3: Nee, wordt het vanmiddag veel te druk hier.
4: Het begint nu al lekker druk te worden. Maar ik denk dat we nog een plekje vinden. Want je hebt ook heel veel schaduw. Dus dat vinden wij lekker. En de kinderen in het water en wij op stoeltje erbij.
1: Ja. Nou, een parasolletje dan?
4: Nee, we hebben geen parasolletje.
1: Oh, nee.
4: Onder de boom.
1: Onder de bomen, dat kan. Genemuiden. Ik was vanochtend vroeg, ben ik gestart in de Genemuiden. De moestuinen, die doen het hartstikke goed. Tussen de randweg en het dorp. Ik heb een komkommer en courgette in de auto en een potje jam. Aardige mensen, Genemuiden.
3: Ja, zeker. Ja,
4: alleen maar aardige mensen.
3: Ja. Een buurman van ons, die zet elke dag een kratje neer voor ons gebouw. Met dingen die hij over heeft. En die zet hij bij van de moestuinen. Zet hij bij gratis. Ja. En nemen heel veel mensen mee. Snijbonen, courgettes, alles.
4: Hij zegt, je kan het beter weggeven dan dat het weggegooid wordt.
1: Ja, dus. dat het niet lekker meer is.
4: Heel aardig.
1: Ja, zeker. Maar één ding kennelijk wat lastiger in Genemuiden. Ja. Lekker zwemmen buiten in het bos.
3: Ja, nee, dat hebben ze daar niet. Nee.
4: Maar wat nog erger is, ik ga nog even een ergernis uit. Het zwembad zit de hele zomer dicht.
1: Oh!
4: Dus dan moeten we toch maar hier naartoe.
1: Zwembad de Wetering?
4: De Bestevaar heet die.
1: Oh, Bestevaar. Nou, dan ben ik in de war met een ander zwembad.
4: Maar dat is toch heel jammer dat die midden in de zomervakantie dicht zit.
1: Nou ja, dat signaal heeft u nu afgegeven.
4: Ja, dat heb ik gedaan. Dus gemeente, doe er wat aan. Ja,
1: en u heeft nog een signaal afgegeven dat het hier heel erg mooi is. Ja. Dat we misschien te veel reclame maken en dat het te druk wordt. Wat mij opvalt, het is wel rustig hier.
4: Ja, het is heel rustig hier.
3: Geen ghetto blasters.
4: De enige die lawaai maar.
2: Als je even stil bent, dan kun je het goed horen.
1: Vogeltjes hoor.
2: Ja.
1: Even luisteren.
2: Nee, je hebt twee kinderen.
4: Twee kinderen.
1: Schreeuwende kinderen.
2: Twee kinderen die doen.
1: Ja, oké, kijk.
4: Deze jongens kunnen ook lawaai maken.
1: Ja, wil je nog iets zeggen? Absoluut.
4: Nou, ik vind het leuk, zo'n onverwachts interview op de parkeerplaats.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik vind dat ook leuk. Zomer in Overijssel. Doorkruisen de hele provincie. Ja. En vandaag, dus opnieuw mensen uit Genemuiden.
4: Ga je zelf het water nog in?
1: Nee, ik ga nu het water niet in.
3: Mag ik nog één ding zeggen? Ja. Als het nou morgen heel warm wordt, we hebben in Nieuw-Leuzen een grammofoonmuseum. Daar zijn wij allebei vrijwilliger.
1: Okay.
3: En in het oude gemeentehuis in
1: Met airco.
3: Met airco.
1: Oké, nou, ook daar reclame voor.
4: Kom daar vooral naartoe.
1: Oké, dank u wel. Jongens, genieten van het water, hè?
2: Ja.
1: Balletje in het water. En voorzichtig, hè?
2: Ja, wat ook handig is dat ik 4 zwemdiploma's heb.
1: Oh, oké. Nou, hartstikke veilig. De groeten en veel plezier.
4: We maken ons.
1: Doei.
5: Het is zomer. Op Radio Oost.

0: Splitsing en wind en zeilen op radio. Het is bijna 2:30. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we bellen met Margot Ribberink.
1: Ach ja, dat is leuk.
0: Total Eclipse of the Heart. Want zij is speciaal ervoor naar afgereisd naar Spanje.
1: Ja, voor het allerbeste zicht op die zonsverduistering van vanavond.
0: Waar ga jij staan?
1: Ik ga vanavond staan op de Lebuinestoren.
0: Op de Lebuinestoren?
1: Ja, ja.
0: Moet je daar kaartjes voor kopen?
1: Het is een beetje een stiekem evenementje.
0: Stiekem evenementje.
1: Sommige mensen kunnen erop. Ja. En ik dacht, ik glip ook naar boven vanavond.
0: Ja, jij glipt ook naar boven.
1: Ja, het lijkt me prachtig.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, misschien dat we die vraag ook wel even kunnen stellen aan Overijs. Waar ga je vanavond kijken?
1: Ja, laat maar weten.
0: Ja, of ga je, net als ik, gewoon lekker eten en dan maar kijken waar je gaat kijken?
1: Ook prima, toch?
0: Zoals Jan van Sta, die app net al van... God, Bert, heb jij nou voor die eclipse?
1: Er zijn er nog een paar in het pand, volgens mij.
0: Ja, nog een paar.
1: Ja.
0: Nou, dus
1: we kunnen wat voorbereiden voor je, Jan.
0: Ja,
1: dus, kom even langs.
0: Ja, kom even langs, dan hebben we er een paar voor
1: ja,
0: je.
1: Gezellig.
0: Maar laat even weten, waar ga je dus vanavond de zonsverduistering kijken? Zometeen gaan we dus even bellen met Margot Ribberink. Wat zit er in het nieuws?
1: Nou, we gaan het daar ook over hebben, hoor. Die eclips van vanavond en de brilletjes die je nodig hebt. En we gaan ook eens even kijken hoe het gaat rond het Stadstheater in Almelo.
0: Dat dus, zometeen.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het is 2:04 op Radio Oost, regionale nieuws nu.
4: Ja, goedemiddag. De gemeenteraad van Almelo heeft gelijk gekregen van de Raad van State. Het gaat om een conflict rond het Stadstheater. De raad besloot 2 jaar geleden om de subsidie voor het theater te stoppen. De rechtbank vond eerder dat ze dat niet hadden mogen doen, maar de Raad van State denkt daar nu dus anders over. Volgens de raad heeft de gemeenteraad niet op de stoel van het college gezeten. De raad bepaalde alleen hoeveel geld er beschikbaar was. Het college moest daarna zelf beslissen over die subsidieaanvragen van het theater. Die aanvragen zijn inmiddels afgewezen. Bij een kettingbotsing in Steenwijk is iemand gewond geraakt. Diegene is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis op de N334. Een busje, auto en kleine vrachtwagen met aanhanger botsten op elkaar. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het politieonderzoek is nog in volle gang. In het Vechtdal is de afgelopen tijd meerdere keren een wolf gespot. Dat meldt de provincie naar allerlei meldingen bij het Wolvenmeldpunt. Mogelijk heeft de wolf zich inmiddels hier gevestigd. Volgens de provincie gaat het bij die meldingen waarschijnlijk om dezelfde wolf. Wordt daarom goed in de gaten gehouden. Op die manier proberen de provincie en het meldpunt in beeld te krijgen waar het dier zit en hoe die zich door het landschap verplaatst. En zo'n beetje het halve land en Jan van Staa is er nog naar op zoek voor vanavond. Een brilletje voor de eclips, oftewel de zonsverduistering. Deze ondernemer uit Almelo heeft er nog een paar duizend liggen die hij vandaag allemaal wil gaan verkopen. En nam eerder een groot risico om een enorme lading in te slaan.
5: We hebben eigenlijk nog op het moment 8000 liggen in ons filiaal. En we hebben echt vanaf donderdag hebben ze pas verkocht. En we hebben ze vrijdagochtend nog opnieuw weten te bemachtigen. En die zijn afgelopen maandag allemaal binnengekomen. En wij verwachten ze eigenlijk allemaal te gaan verkopen, want wij merken altijd aan mensen, die zijn eigenlijk altijd last minute georiënteerd. En wij verwachten dat ze inderdaad voor de rij staan voor de winkel.
4: Last minute georiënteerd, dat vond ik mooi voor mensen die gewoon niet echt hebben zitten opletten. Ja. Hoe dan ook, op heel veel plekken kun je vanavond samen met anderen gaan kijken naar de verduistering. In Lathrop bijvoorbeeld bij de Sterrenwacht en ook langs de IJssel bij Zwolle en Zalk worden veel mensen verwacht. En inderdaad, laat even weten waar jij gaat kijken vanavond.
3: Ja, zeker. Laat het even weten via de Radio Oost app. Ik ga vanavond op een bankje zitten bij een vijver en kijken naar de zonsverduistering, zegt Herma. Kijk. Dus ja. En Carola Baarslag, hey Bert, wat gezellig. Je gezellige uitzending, jullie tweeën weer. Mm. Heb je nog 2 brillen? Ja, ik ga er niet over, dus...
4: Hadden we ze maar.
3: Ja. Dus ik heb ze niet, maar iemand in Almelo die heeft er nog wel een paar, denk ik.
4: Precies.
3: Vanmiddag blijft het droog en zonnig in Overijssel. Het wordt 27 tot lokaal 29 graden met een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien. Morgen wordt het nog een stuk warmer, volop zon en rond de 34 graden.
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: Het theekrantje.
6: Man. Oh, dat was...
7: Het theekrantje.
3: Dit hebben we heel lang niet meer gedaan, trouwens.
4: Nee, wat fijn om weer te horen.
3: Ja.
4: Theekransen, daar houden we van. En vandaag blijven we een beetje in de vakantiemodus.
3: Want het is misschien wel de grootste vakantieergernis bij het zwembad. En in Engeland speelt het ook weer, op dit moment en in Spanje natuurlijk. Mensen die 's ochtends vroeg een handdoek op een lichtbed leggen en vervolgens uren verdwijnen. Herken je het?
4: Ja, dat is heel irritant. Ja. Ja.
3: Want ook in Spanje zijn de beruchte handdoekenoorlogen weer volop bezig. Sommige vakantiegangers zetten zelfs de wekker om als eerste een bedje te bemachtigen. Heb jij dat ooit gedaan?
4: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee, ik ook niet.
4: Wat idioot eigenlijk.
3: Ja, dan denk ik van, als er geen plek is aan het zwembad, dan ga ik maar naar het strand. En ik ga dan meestal, als ik van het strand terugkom, dan zo vlak na 6 of 7 nog even, gewoon even aan het water liggen. Dan.
4: Lekker toch? Ja.
3: En dan kom je bijvoorbeeld na het ontbijt bij het zwembad, alles bezet, maar nergens iemand te zien. Dat is ook wel een grote ergernis van velen. Nou,
8: Laat het even horen. Wat is jouw ergernis rond het zwembad? Ik denk dat dat er best wel wat kunnen zijn.
3: Dus wat... Ja, mag ook wel iets breder. Een grote vakantieergernis. Waar erger jij aan?
8: Ja, zeker.
3: Dus wat is jouw grootste vakantieergernis aller tijden? Heb jij eentje voor me? Laat het me even weten via de radio-step. En natuurlijk, Wieke is ook heel erg geïnteresseerd, hè? Natuurlijk. Zometeen gaan we dus bellen met Spanje. We gaan even bellen met Margot Reberink, want die is speciaal naar Spanje afgereisd om de zonsverduistering vanavond goed te kunnen zien. Het is helemaal into de zonsverduistering. Zometeen hoor je hoe blij ze is hier op

Anyone for you, hoorde je. Het is 14:15 precies. Vanavond moet je rond 8:00 trouwens even naar buiten kijken met een goede eclipsbril. We krijgen een flinke gedeeltelijke zonsverduistering. En we gaan even schakelen met Spanje, want Margot Ribbering gaat voor de 100% toch vandaag?

0: Ja, Bert. Ik ga voor de 100%. Het is een stukje rijden. En het is hier stikheet. Ik zit in de buurt van Zaragoza. En het is hier op dit moment al 39 graden. En ik rij een beetje in de file. Want er zijn heel veel mensen hier in Spanje die echt die 100% willen zien. Vanavond. En bij ons in Spanje is dat om 8:30.
1: Ja, je bent weer vrouw. Wat heb jij met de zonsverduistering? Waarom vind je het zo speciaal voor je?
0: Nou, ik heb er nog nooit één meegemaakt, Bert. Want in mijn 35-jarige carrière was ik altijd zo stom om op de dag van de zonsverduistering niet aan te geven dat ik vrij wilde hebben. Dus alle weermannen, weervrouwen, die hebben er tig gezien, maar ik moest altijd werken. Dus dit is mijn eerste. En ik vind het heel spannend om hem te zien. Maar ik denk niet dat ik alleen voor het meteorologische ga. Hè? Dus dat de maan voor de zon schuift en dat het donker wordt. Maar ik geef er even een dieper laagje aan. Ik wil ook gewoon voelen wat er gebeurt om me heen. Als het donker wordt en stil en de vogels niet meer fluiten. En wat het met mezelf doet. Dus wat dat betreft ga ik hiervan genieten. Vanavond, maar van mij zul je geen foto's verwachten. Er komen er toch veel meer op het internet te staan. En die zijn veel mooier dan dat ik ze zou kunnen maken.
1: Je klinkt alsof je voor het eerst op een schoolreisje gaat, Margot.
0: Ja.
1: Dat vind ik leuk.
0: Ja, ik zit echt vol adrenaline. Want ik heb ook nog eens 30 mensen achter me aanrijden. Die allemaal denken van, als zij er naartoe gaan, dan rijden we maar gewoon erachteraan. Want het moet natuurlijk wel wolkenloos zijn, hè, net zoals in Nederland. En we hebben hier in Spanje de afgelopen dagen enorme onweersbuien in het noorden en oosten gehad. Dus we moeten een stukje naar het westen rijden. En omdat het zo laat is en de zon zo laag staat, moeten we hier op een heuvel gaan staan. Want het is natuurlijk geen Nederland, hè?
1: Ja.
0: Dus ik moet ook nog een heuveltje uitkiezen. En het is heel druk op de weg. Dus we hebben ook nog eens files. Dus het is nogal een uitdaging om de goede locatie te vinden. En dat hoop ik allemaal vanavond om 8:30 mee te maken.
1: Maar heb jij een goede locatie voor jezelf uitgezocht van die heuvel, daar wil ik staan?
0: Ja, die heb ik uitgezocht, maar er zitten nog een beetje mitsen en maren aan. Want ook hier zijn nog wolken en die moeten dan op tijd wegtrekken. Vandaar dat ik mobiel blijf. Ik zou ook een uur van tevoren kunnen zeggen, kom, we gaan toch nog een stukje naar het westen om nog een betere heuvel op te zoeken. Want ik wil hem natuurlijk niet missen als er toch nog een wolkje voor de zon schuift.
1: Heb je nog tips voor Overijsselaars die vanavond in Overijssel de zonsverduistering gaan meemaken?
0: Ja, ga op een open plek staan, dat je goed naar de zonsondergang kunt kijken. Als je nu de zon ziet, blijf hem volgen. En dan vanavond moet je hem ook kunnen zien in het vrije veld. En het beste is natuurlijk op een soort heuveltje gaan staan of langs de kust. Hè, want daar zie je het natuurlijk helemaal goed. Maar het weer werkt natuurlijk mee, ook in Overijssel. Wat dat betreft hebben we geen wolken, ook in Nederland niet. En dat die niet helemaal totaal is ook heel bijzonder in Nederland, hoor. Dat ik het dan helemaal donker heb, dat is natuurlijk fantastisch, maar een gedeeltelijke zonsverduistering van bijna 90%, dat moet ook fantastisch zijn.
1: Ja, in 99 ging het dus aan je neus voorbij. Toen stond je gewoon ergens in de studio, denk ik, voor RTL het weer. En al die mooie foto's aan te kondigen.
0: Ja.
1: Ja, en vanavond wordt het dus ruimschoots goed gemaakt.
0: Het wordt helemaal goed gemaakt. Van mij zul je dus geen foto's zien. Ik kan je morgen wel berichten wat ik heb gevoeld.
1: Nou, of het wordt morgenochtend. Ik weet niet of ik morgenochtend of morgenmiddag zit. Maar ik ga je even bellen, Margot. En ik wil je ontzettend veel plezier toewensen.
0: Dankjewel, Bert.
1: Ja.
0: En ik wens iedereen in Overijssel een hele mooie zonsverduistering toe.
1: Ja, normaal klinkt je al vrolijk. Maar nu ben je echt ontzettend opgewekt.
0: Ja.
1: Ja. Margot. Tot morgen. Veel plezier.
0: Tot morgen.
1: Doei, doei. Zullen we deze dan nog maar draaien dan? Bonnie Tyler, hè?
0: Ja, mooi hoor.

0: Helaas deze zomer overleden. Groot eerbetoon ook op Tomorrowland door David Guetta. Want die heeft namelijk dit liedje gepakt van Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Groot hit in de jaren 80. In de jaren 90 ook nog een hitje voor Nicky French. Total Eclipse of the Heart. Het is 6-2 op Radio Oost.
1: Weekend Overijsselquiz.
0: De Weekend Overijsselquiz. De Weekend Zomer in Overijssel quiz. Want dit fragment wil ik je even laten horen. Want Bart Kieft was ergens.
2: De zomer loopt bijna ten einde. De leegloop ook van de camping. Zo langzamerhand.
3: Nou ja, de vakanties lopen nog door, hè, tot eind van de maand zo'n beetje nog. En,
2: tot die tijd pieken.
3: Ja, dan loopt het nog wel door, denk ik. En dan zakt het wel wat afzakken. En dan heb je de weekenden met name, dat het dan wat drukker blijft.
0: Bij welke camping werkt boswachter Jos, waar Bart vandaag mee in gesprek is geweest? Is het A, Camping de Roos, B, Camping de Kleine Wolf, C, Camping de Dassenburgt of D, Camping de Ooievaar? Laat het me even weten. A, B, C of D? Zometeen gaan we verder hier op Radio Oost.
4: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Hey, Remo!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Hey!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
20: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
21: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
22: Het is machtig mooi, man!
21: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
22: Je komt de leukste luidjes tegen.
21: Een praatje maakt je dag.
23: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Het nieuws in Overijssel. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag opnieuw voor onze provincie. Morgen voor het hele land. De gemeenteraad van Almelo heeft gelijk gekregen van de Raad van State. Het gaat over het conflict rond het Stadstheater.
1: En Henny van der Most is failliet, maar heeft toch weer een plan voor een nieuwe onderneming. Je leest dat in onze app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Kariba-meer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
24: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
25: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
26: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
25: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Een van de liefste artiesten die ik ken. Uit onze provinciehoofdstad, van chauffeur de Gijs. Vriend van de show in de Bas en Bert ochtendshow was Jon Langs. En hij komt binnenkort weer terug. Ja, tuurlijk. En ik vind het zo leuk voor hem dat hij nu ook landelijk gedraaid wordt. Want dit liedje staat ook op de playlist bij Q-Music. Fonsi, Furink en Facey. Liedje is al van mei 2025. Maar dankzij TikTok een hele grote zomerhit geworden. Het is 11 over 2. Leuk dat je luistert. Dit is Radio's. De zomer in Overijssel.
1: Weekend Overijssel-quiz.
0: De weekend zomer in Overijssel-quiz. Want Bart Kieft is natuurlijk onze verslaggever. Die is... De hele dag weer keurig op pad. En hij was op een camping, want ik laat even dit fragment horen.
2: Zomer loopt bijna ten einde, de leegloop ook van de camping, zo langzamerhand.
3: Nou ja, de vakanties lopen nog door, hè, tot eind van de maand zo'n beetje nog. En,
2: tot die tijd pieken.
3: Ja, dan loopt het nog wel door, denk ik. En dan naast wel wat afzakken en dan heb je de weekenden met name dat het dan wat drukker blijft.
0: Ja, bij welke camping werkt boswachter Jos, waar Bart dus vandaag mee in gesprek is geweest? Nou, ik ben benieuwd. Heel veel mensen die denken antwoord A en B. Maar dat is niet het goede antwoord. Ik heb Rob Pad aan de telefoon. Nou, dat mooie Hengelo. Rob, goeiedag.
4: Goeiedag, Bert.
0: Kom je de zomer een beetje door?
4: Ach ja, jongen. Rustig aan. En ik red me wel, hoor. Ja.
0: Je redt je wel. En ga je vanavond nog even kijken om 8 uur naar de zonsverduistering?
4: Nou, ik heb niet zo'n brilletje, dus... Ik waagde me niet aan, maar ik heb het al eerder meegemaakt. Toen stond ik in Apeldoorn op het perron. Toen was ik nog werkzaam als conducteur.
0: Dat was in 99, denk ik.
4: Ja, 99. Ja. En dat is echt een mooie gewaarwording, hoor. Het werd inderdaad donker. En je hoorde niks. Het was doodstil. Ja, dat bleef me altijd bij.
0: Ik lag op het strand van het mooie Creta te kijken... met zo'n eclipsebrilletje naar de zonsverduistering. Maar daar viel het nog enigszins mee. Vanavond dus in de herkansing. Maar je kan ook, want ik kreeg net een appje, je kan het ook doen. Je kan ook kijken door 2 cd-schijfjes als je die nog hebt.
4: Ja, die heb ik nog. Die
0: Nou dan gaat het helemaal goed komen vanavond.
4: Ja. Het komt wel goed.
0: En ik ga je waarschijnlijk blij maken met een waardebon van 42 euro. Want bij welke camping werkt de boswachter Jos, waar Bart vandaag mee in gesprek is geweest? Is het A, camping de Roos, B, camping de Kleine Wolf, C, camping de Dassenburgt of D, camping de Ooievaar?
4: Bert, ik zal je vertellen, ik heb dat gehoord. Het was de Dassenburgt. Antwoord C.
0: Antwoord C, camping de Dassenburgt in Staphorst. Heel goed, Rob. Ik heb een sportieve waardebon voor je van 42 euro. Kun je leuke spulletjes uitzoeken.
4: Ach, geweldig, Bert. Dank je wel, jongen.
0: En we hebben deze gefeliciteerd en we spreken elkaar wel. Zometeen gaan in het tekenransje hebben we het over je vakantieergernissen. Heb jij nog een vakantieergernis?
4: Ja, toen ik de tijd dat ik op vakantie ging naar richting zeg maar, de Turkije en Egypte... de grootste ergernis was al die handdoeken. Dus hun zetten de wekker om de handdoeken erop te leggen. En dan zette ik de wekker een half uur later om al die handdoeken in het zwembad te flikkeren. Want ik ergerde me blauw.
0: Heb je dat vaak gedaan ook?
4: Dat heb ik wel 3-4 keer gedaan, ja.
0: Hebben ze je nooit betrapt?
4: Nee, dat ging razendsnel. Ik zal je vertellen, mijn toenmalige vriendin die hielp me, want we ergerden ons rot. Ja. En het waren vaak Engelsen en Russen. Ja, joh. En dan ook, het was all in. En dan hele borden vol met eten. En een paar lepeltjes en de rest werd gewoon weggeflikkerd. Ja. Ik doe het niet meer. Ik erger me blauw en dat soort resorts. Ja. En all in. Ja.
0: Ja, de Russische bestorming van het buffet, dat heb ik ook nog wel herinnering aan.
4: Jongen, en dan die grieten die er allemaal bij lopen, ja, ik mag het niet zeggen. Ja. Maar die lopen erbij als pornosterren.
0: Ja.
4: En de foto's gemaakt, hankjes, stringetje aan. Ja, leuk om te zien, maar wel ergerlijk.
0: Dankjewel, Rob. Ik spreek je. Hoi, hoi.
4: Wacht even.
0: Oh, wat is er?
4: Je moet even via mij even een Wim Vinken heel veel sterkte wensen in de posten.
0: Ja.
4: En draai even alsjeblieft een leuk plaatje voor hem. Hij is gek van Canta Libre van Neil Diamond.
0: Ja.
4: Daar krijgt hij de tranen van in de ogen, zou je dat voor hem willen doen.
0: Voor Wim Vinken sowieso. Een van de trouwste luisteraars van Radio.
4: Ja, ja. Schat van de man.
0: Dat gaan we doen. Nou, Wim Peterschap vanuit de posten. En we gaan zo een liedje voor je draaien. Dankjewel Rob. Lief van je.
5: In de krant, we gaan weer naar het strand, want het is zomer.
6: Vakantie man, gezellig hè?
7: Hier ben je thuis.
8: Zomer, op Radio Oost.

0: Tachtiger inmiddels, Neil Diamond, Canta Libre. Aangevraagd voor Wim Vinken door niemand minder dan Rob Patter, dat mooie Hengelo. Want Rob die heeft natuurlijk de prijs te pakken. Sportieve waarde om 42 euro. Radeplaat gaan we vanmiddag ook nog spelen. Zometeen het theekransje. Dat gaat over vakantieergernissen. Heb jij er nog eentje? Laat hem even weten. En
1: dubbelpak. Twee voor de prijs van één.
0: Twee liedjes van The Dire Straits of Mark Knopfler. Want die viert vandaag zijn 77e verjaardag. Laat even jouw fantasie de vrije loop. De zomer straalt door je radio. En dit is ook een heerlijk zomersliedje van de Doobies. What a Fool Believes.

0: De stem van Michael McDonald hoor je. Michael McDonald heeft nog een heerlijk zomerliedje. Niet die Sweet Freedom, dat is een beetje een afgetrapt liedje. Maar I Keep Forgetting is ook een heerlijke voorbij de barbecue. Zometeen vakantieergenissen. Heb je die van Rob, heb je die gehoord ook?
1: Nee, vertel.
0: Rob samen met zijn toenmalige vriendin deed stiekem de handdoeken die hij zag liggen al. Toen hij terugkwam van een avondje stappen, heeft hij vaak gewoon in het zwembad gegooid.
1: Als statement.
0: Ja, ja, samen met zijn vriendin.
1: Ja, ja, geen gedonder bij het zwembad. Nou ja.
0: Het is weer handdoekoorlog in Spanje. De Britse kranten schrijven er vandaag over. Maar wat is in de breedste zin des woords jouw vakantieergernis? Laat het me even weten via de radiostep en zometeen in het theekransje. Wat heb jij aan nieuws zometeen?
1: Ja, ook hier is het volop zomer. Sterker nog, het vierde nationaal hitteplan is uit de kast getrokken. En we gaan ook vrij blikken op vanavond.
0: Ah, zometeen ook nog muziek voor je van Olivia Dean. En ik heb Yvonne Edelman voor je.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.

0: Het is 2:56 op Radio Oost. Wie kent ze dan in het regionale nieuws nu op Radio Oost?
1: Ja, goedemiddag. Het is opnieuw bloedje heet vandaag. En dus geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan. Het is de vierde keer deze zomer dat het plan geldt voor Overijssel. Op die manier wil het RIVM onder andere verzorgers van ouderen en kwetsbare mensen bewust maken van de warmte. Je moet een beetje uit de zon blijven, goed drinken, goed smeren. En morgen geldt het hitteplan voor het hele land. Let vanavond een beetje goed op de ogen van onder andere jonge kinderen tijdens de zonsverduistering. Daarvoor waarschuwen oogartsen. Jonge ogen zijn extra gevoelig voor dat felle zonlicht. Rechtstreeks naar die zon kijken kan het netvlies beschadigen, bij iedereen trouwens. Kan heel ernstig zijn, want dat kan niet meer worden hersteld. En het verraderlijke is dat je het niet meteen werkt, niet meteen merkt. Pijn voel je direct niet en klachten kunnen uren later ontstaan. Let dus een beetje op vanavond en ook veel plezier natuurlijk. Stefan Boermans uit Borne en Alexander Brouwer hebben net hun eerste wedstrijd op het EK beachvolleybal gewonnen. Die twee zijn sinds kort een duo, vertelt Boermans.
2: Ja, wij zijn dit seizoen samen gaan spelen. Vanaf mei zijn we begonnen. Ik ben zelf een half jaar eruit geweest om de wereld rond te reizen. Verschillende beachvolleybalcamps te draaien. En toen ik weer terugkwam bij het nationale team, toen waren mijn voormalig maatje Jorik de Groot een nieuw team gevormd met Steven van der Velde. Waardoor Alexander Brouwer nog vrij was. En hij is een verdediger, dus dat paste perfect.
1: Ja, en dat pakt goed uit. Ze wonnen net een poolwedstrijd tegen een duo uit Polen. Ze moeten later vanmiddag nog een keer het veld op, dan tegen een duo uit Noorwegen. Mochten de Nederlanders opnieuw winnen, dan zijn ze door naar de 8e finales. En het zakenimperium van ondernemer Henny van der Most is nog een stukje kleiner geworden. Gisteren opnieuw 6 bedrijven failliet verklaard. Voor 31 werknemers is het ontslag aangevraagd. Het gaat om bedrijven in de bouw, verhuur en horeca. Die faillissementen volgen op het mislukte pretparkplan in Rotterdam. Daar zit hij inmiddels voor bijna 50 miljoen euro aan schulden in. En wat ik opvallend vond, ik zat inderdaad ook, je kunt het nalezen op oost.nl en ook uit een artikel in de Volkskrant. Want Henny van der Most is echt een rasondernemer. Ondanks alle problemen heeft hij nu weer een nieuw plan bedacht. Het mega hamsterrad. Dat is een rat van 7 meter hoog met allemaal van die attractiebakjes eraan. Op die manier kunnen kinderen toch nog weer in zo'n attractie terechtkomen. En opnieuw is hij op zoek naar iemand die hier hem bij wil gaan helpen.
0: Ja, in het verleden natuurlijk succesvol zakenman geweest. Ja. Ik heb hem regelmatig aan de telefoon gehad. Want ik deed Klaar Wakker nog en dan deed hij de ochtendkrant altijd.
1: Ja.
0: Henny van der Most. Ik heb best wel ook wel weer een klein beetje met hem te doen.
1: Zeker.
0: Het is niet allemaal zijn eigen schuld. Hij heeft ook wel een beetje pech gehad met procedures linksom en rechtsom. Waar je vroeger mee wegkwam, kom je nu anno 2026 niet meer weg.
1: Ja.
0: Die pech heeft hij ook gehad. Maar goed, hij is wel een klein beetje in de steek gelaten, toch, in Rotterdam?
1: Zeker, dat zegt hij zelf ook. Dat hij problemen heeft gehad met de gemeenteraad, daar onder andere. Ja, hoe je het ook bent of keert, het is een fascinerende man.
0: Ja.
1: Een fenomeen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb wel eens lezingen. Hij deed regelmatig lezingen in de kop van onze provincie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is een interessant figuur. Het is leuk om het artikel even te lezen op oost.nl. Daar blijkt dus ook weer uit dat hij toch ondanks alle problemen het enthousiasme niet kan loslaten.
0: Vind ik wel leuk. En laatst vond ik ook wel heel erg aandoenlijk. Toen werd dat park wel geopend en dat hij er ook bij was. Dat vond ik wel knap van hem ook.
1: Ja, dat is heel dapper.
0: Vanmiddag blijft het droog en zonnig in Overijssel. Het wordt 27 tot lokaal 29 graden met een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien. Morgen wordt het nog een stuk warmer, volop zon en rond de 34 graden. En ik moest, want je had het over ogen en ik moest meteen aan dit liedje denken. Deze. Zij denk je al. Lekker zomers ook, hè? Joe Zalbert. Ook een legende. Die ooit in de studio hier bekende dat hij eigenlijk meer met Feyenoord had. Nee, hij niet. Maar André Hazes meer met Feyenoord had dan met Ajax.
1: Ja.
0: Ik heb het over Koos Alberts grootheid. Helaas ook niet meer in ons midden.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Het theekrantje.
3: Man. Oh, maar wat...
4: Het theekrantje.
0: Nou.
1: Ja, we hebben het vandaag over de zomer en dan vooral de zomervakantie. We hadden het een uurtje geleden over de ultieme zwembadfrustratie. Mensen die 's ochtends zelfs de wekker zetten om als eerste een handdoekje

0: Algemeen ben je natuurlijk heel ontspannen op vakantie. Maar zo af en toe dan zit er zo'n dipje tussen. Bijvoorbeeld dat je continu zit te smeren met hele plakkerige zonnebrandcreme.
1: Ja, of deze Jan Dijkstra. Overal rommel laten liggen bij een rustpunt. Dat kom ik ook wel vaak voor. Dan ben ik aan het wandelen en dan is er een of andere smokkeltocht geweest. En dan zie je nog overal maskers in het bos liggen.
0: Gadver.
1: Dat soort dingen. Of iemand heeft een heerlijk pakje koffie ergens gekocht. En dan blijft het plastic bekertje gewoon in het bos slingeren. Nee, Jan heeft gelijk. Dankjewel, Jan.
0: Iemand zegt zand. Overal zand. Ook op plekken waarvan je niet wist dat er zand kon zitten. Ja, dat is wel een strandfrustratie, ja.
1: Emiel Klein Overmeen, vakantieergenisser, kan tegenwoordig moeilijk een goede dag vanaf als je elkaar passeert.
0: Ja, is oké.
1: Ja, moet iedereen zelf weten, toch?
0: Ja.
1: Of niet eerst even douchen. Ja, dat ben ik ook wel. Dat vind ik wel een ergernisje.
0: Ja.
1: Niet eerst even douchen voordat men het zwembad ingaat.
0: Ja, vind ik ook heel vies.
1: Ja.
0: Ja, doe even.
1: Ja.
0: De airco in de hotelkamer die maar een paar standen kent, of tropisch of Noordpool.
1: Hallo Bert, Annelie van den Burg. Ergernis in vliegtuigen als de stewardess zegt: blijft u nog zitten tot hij helemaal stilstaat? En de helft overeind staat en de handbagage boven uit de trekhand. En dan sta je 5 minuten in het gangpad.
0: Ja, ook irritant.
1: Dat vind ik ook irritant, ja.
0: En je koffer die net niet dicht gaat en dat je er dan even met je billen op moet gaan zitten.
1: En Ronald Harms, grootste ergernis bij het zwembad vind ik dat mensen je uren kunnen nakijken hoe je eruit ziet, omdat ze zichzelf mooier vinden.
0: Nou, laten we daarmee ophouden.
1: Nou, dat gevoel heb ik helemaal niet.
0: Nee joh, alsjeblieft zeg.
1: Nee.
0: Negeer dat een beetje. Iedereen kan toch lekker gewoon in zijn zwembroekie of zijn bikini rondlopen.
1: Ja, ik vind die van Annelie van den Burg vind ik wel een sportieve waardebon waard. Jij?
0: Bij deze.
1: Dankjewel.

0: kun je ook een sportieve waardebon winnen. In Raad de Plaat heb ik gekregen van Dorothy. Moet daar nog een keer uit eten meenemen.
1: Ja, wel zo terecht.
0: Ja, voor Raad de Plaat.
1: Ja?
0: Nog steeds niet gedaan, maar goed, dat gaan we in oktober doen, hè. Zometeen Olivia Dean, dit is Yvonne Elliman. En If I Can Have You op Radio's.

heerlijk liedje dit. Olivia Dean samen met Sam Fender en Remian. Hij is jarig, zit vandaag in de dubbelpak. Twee liedjes dus van The Dire Straits of Mark Knopfler. Welke moet ik zo meteen mee openen na drieën? Laat het me even weten. Dit is Sultans of Swing.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man.
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Almelo heeft gelijk gekregen van de Raad van State. Het gaat om het conflict tussen de gemeente en het stadstheater. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag in onze provincie en morgen voor het hele land. En FC Twente vliegt over een half uurtje naar Slowakije. Daar spelen ze morgen de return tegen Dutch. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.
4: Hij zit in de dubbelpak vandaag. Mark Knopfler van de Dire Straits, omdat hij vandaag zijn 77e verjaardag viert. Voor 3 hadden we de Sultans of Swing. En deze is ook veel aangevraagd van Mark Knopfler. What it is. Zometeen ben je nog op zoek naar een partner. Misschien moet je op je eerste date gewoon naar de ijssalon. Want volgens een onderzoek zou je favoriete smaak namelijk iets zeggen over je

0: heeft een paar heerlijke, zwoele zomernachtliedjes gemaakt. Let's Wait a Well is er eentje. Again vind ik ook zo'n heerlijk liedje van Janet Jackson. En dit komt uit de zomer van 1993. Wat heb ik dit destijds vaak opgezet, zeg. That's the way love goes, Jordy Janet. Who's next, Jackson? Ik ben er nog tot 4 uur. Na 4 uur Nico Lantia hier op Radio's. Maar natuurlijk de 6 van 7. Zo meteen komt hij nog even aanschuiven. Ben je nog op zoek naar een partner? Misschien moet je op je eerste date gewoon naar de ijssalon. Volgens een onderzoek zou je favoriete smaak namelijk iets zeggen over je karakter. Hou je van vanille? Daar hou ik van. Dan ben je sociaal, dat klopt. Avontuurlijk? Ja, ja, ook. Hou je van chocolade? Dan ben je gezellig en graag onder de mensen. Hou je van aardbei, dan ben je rustig en gevoelig. En een chocoladeschip, ambitieus en behoorlijk fanatiek. Dus op een eerste date niet meer vragen, wat zoek jij in een relatie? Gewoon, welk bolletje ijs wil je?
1: Het is zomer. Op Radio Oost.
0: Zometeen gaan we naar Bart Kieft, onze stralende verslaggever. Zomer in Overijssel. En over zomer gesproken. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Doe je mee? Hier is Rutger.

0: Zometeen nog een onmogelijk weetje voor je. Kun je een sportieve waardebon van 42 euro in de was slepen. Maar eerst gaan we naar onze vriend Bart Kieft. Want Bart Kieft is natuurlijk onze zomerse verslaggever. Vandaag is hij al in Staphorst geweest. Gedemuiden is hij al geweest. Maar hij zoekt wel de leukste plekjes op. En daar heeft hij groot gelijk. En Bart, ik ben benieuwd waar je nu uithangt. Want volgens mij ben je ergens... provinciegrens. Overijssel-Drenthe.
1: Nou, en dan loop je in het Reesdal, het Drentse landschap. Goedemiddag, mensen. Hallo, bepakt en bezakt. Even kijken bij deze paal, landgoederen, de wijkroute. Volgens mij ben ik in Drenthe terechtgekomen.
2: Dat zou ik wel denken.
1: Dat zou ik wel. Ik ben de grens overgestoken, denk ik. Ik zie verderop het bord staan. U bent lekker aan de wandel.
3: Helemaal.
1: Ja. Wat is uw doel vandaag?
3: Reesdalroute. En dat is lekker ontspannend. Lekker wandelen door de natuur hier.
1: Ja, geweldig. U bent bepakt en bezakt. Allemaal rugzakken op. Is dat niet zwaar met dit weer? Of ja, het is wel goed te doen?
2: Daarom hebben we bewust vroeg gekozen. We zijn om 9:30 vertrokken. En we doen een knopenrondje, niet zo heel lang, 8 kilometer. Ja. En dan zijn we voor de hitte terug.
1: Ja, want waar komt u vandaan?
2: Wij komen uit Zwolle.
1: Uit Zwolle. En u loopt dus op de grens van Overijssel en Drenthe vandaag?
2: Ja, helemaal.
1: Ja, want ik was even de draad kwijt hier. Nee. Want ik zie hier staan Reesdal, het Drentse landschap. Maar kijk je tussen de bomen door, dan zie je verderop Oud-Eihorst liggen. En dat is dan weer Overijssel.
2: Dat klopt.
1: Ja, kijk die meneer op de fiets, die zegt ook dat is Overijssel. Ja. Het is eigenlijk een soort grenspunt dit.
3: Ja. Helemaal. Ja.
1: Waarom bent u met dit gezelschap aan de wandel? Wat doet wandelen met u?
3: Ja, vooral de gezondheid. Wij doen al jaren met onze club. We hebben een eigen website. En we gaan woensdagsmiddags van september tot april even middagwandeling. En dan doen we onder leiding van deze meneer, Albert, doen we veel oefening en dan interval. En dat is heel goed voor ons jongeren.
1: Ja, want hoe oud bent u?
3: 18. 81.
1: En Albert?
2: 81.
1: Ook. Nou, dat is geweldige leeftijden. Die interval, wat houdt dat precies in?
2: Nou, dat je dus verschil in tempo doet. Dat je dus rustig loopt een stukje en dan weer tempo verhogen naar vermogen. En dan weer rustig en dan weer verhogen. Dat brengt de meeste conditie.
1: Ja, kunnen de dames dat ook bijhouden?
4: Prima. We lopen de mannen er soms wel uit, hoor.
1: Ah, misschien komt dat door die verse komkommer die u bij u heeft. Het ziet er lekker uit, hoor. Geweldig, geweldig gezond met elkaar. Hoe heet de club?
3: Ja, Sportief Wandel.
1: Sportief Wandelen Zwolle?
2: Jan de Wandelaar.
1: Jan de Wandelaar?
2: Ja. Sportief Wandelen, Jan de Wandelaar. Ja.
1: Nou, geweldig. Heerlijk. Honden aan de lijn staat er. Geen hond mee?
4: Nee, hondjes blijven thuis.
1: Hondjes blijven thuis. Oké, ik kijk eventjes naar de routepaal. Ik zie hier een kaartje. Waar gaat het nu heen?
2: We gaan nu naar de 48.
1: Knopenrondje.
2: Ja.
1: En dat is rechtdoor langs het hek?
2: Langs het hek, ja.
1: En bent u nog zo fit dat u over het hek gaat?
2: Nou, dat zou misschien nog wel kunnen.
1: Dat is ook weer een oefening.
2: Ja, zeker.
1: Met elkaar.
3: 5 jaar geleden sprongen we eroverheen.
1: Oké.
2: We doen wel vaak oefeningen. Als je dit is een dicht hek met een boom aan de bovenkant, dan doen we eronder door dat je moet bukken om verschillende spieren te gebruiken.
1: Geweldig. Hartstikke mooi. U gaat naar de overkant, dat is dus Drenthe. Maar u komt aan het eind van de dag gewoon weer terug in Overijssel, hè?
2: Ja, dat hopen we.
1: Wat een wereldreis.
2: Ja, zeker.
1: Weer terug naar Zwolle.
3: Ja, helemaal.
1: Bedankt voor dit moment en... toch een komkommetje? Ja, nou, dan neem ik er één.
3: Voor onderweg.
1: Heerlijk.
5: Eigen teelt, dus...
1: Dank u wel en tot ziens. Oh, we moeten aan de kant, er komt een hardloper aan. Dag!

Zaterdag is hij te gast bij de Bas en Bert Ochtendshow. Is natuurlijk ook vriend van de show. En zojuist bevestigd, volgende week vrijdag. Beste begin natuurlijk in Bert bij Oost. Nick Schilder van Nick en Simon. Te gast in de Ochtendshow tussen 11 en 12. Hier op Radio Oost. Dit is Eros Ramazzotti.

0: Een van de meest leuke concerten. En hij komt 2027 weer naar Nederland. En mocht je in de gelegenheid zijn, want ik kwam er heel toevallig met een goede, hele goede kennis van me. Echt een hele goede kennis van me. We gaan een avond naar Eros Ramazzotti.
1: Ah.
0: En hij had me bij het eerste liedje al.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Echt gewoon echt een sympathieke man. En bespeelde de zaal goed. Dinges kan het ook hartstikke goed. Robbie Williams.
1: Ah, ja.
0: Maar Eros Ramazzotti, ik denk van nou, dan zit ik daar de hele avond. Maar Cabello Quest vermoorden. Nou, die deed hij gewoon helemaal niet. Maar deze wel ook.
1: Prachtig plaatje.
2: Ik weet het.
3: Een onmogelijk weetje.
0: Bijna de helft van de mensen, dus 46%, geeft toe wel eens met iemand geflirt te hebben op deze plek. Wat denk jij wat het is, Wieke?
1: De werkvloer.
0: De werkvloer.
1: Ja.
0: Ik denk dat daar wel
1: meer dan 46%?
0: Ja, meer dan 46%. Oh. Ja. Ja.
1: Heb jij dat ooit gedaan?
0: Ha, wat een vreselijke
1: vaak in
0: vraag.
1: Het leven.
0: Wat een vreselijke vraag. Wat een vreselijke vraag stel je.
1: Ja, maar ja, met de billen bloot.
0: Ja, met de billen bloot. Nou, en buiten het werk om.
1: Dat kan ook.
0: Ja.
1: Ik wel op de werkvloer, hoor.
0: Ja, jij op de werkvloer?
1: Ja, zeker. Niet op deze werkvloer. Maar ik heb er hier en daar wat aan overgehouden.
0: Welke hints heb ik gemist?
1: Nee, hoor. Sorry. Nee, wel op andere plekken.
0: Ja, wel op andere plekken.
1: Ja, hoor. En ook wat aan overgehouden wel eens. Ja.
0: Ja, maar niet de man waar je nu mee bent.
1: Nee.
0: Waar heb je die opgeduikeld?
1: Dat is mijn buurjongen geweest.
0: Ah,
1: ja.
0: Kopje koffie?
1: Ja.
0: Ja, zo begonnen.
1: Gezellig, hè?
0: Zo van de suiker is op.
1: En zo is het wel begonnen.
0: Ja, ja, ja.
1: En zo ben je 12 jaar en een baby verder.
0: Ja, leuk toch?
1: Ja, heel gezellig.
0: Ik heb je vriend nooit gezien, maar lijkt me een hartstikke leuke kerel.
1: Het is
0: als hij een beetje op jou lijkt.
1: Ja.
0: Nou, dat, ja. Gewoon lekker. Gewoon,
1: nou,
0: lekker
1: nonsens. Ja, hoor.
0: Is hij wel een beetje klaar voor het vaderschap?
1: Hij
0: ben je
1: kan
0: nooit
1: niet
0: klaar voor,
1: wachten.
0: Natuurlijk.
1: Hij heeft er meer zin in dan ik, denk ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik kan me iets bij voorstellen ook. Oké, zometeen het nieuws.
1: Het hitteplan, het Stadstheater in Almelo. En we gaan een beetje voetbalvoorpret maken.
4: Hey Remon!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe!
5: Geeft ruimte.
9: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
19: Mama, ik verveel me.
20: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
19: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
20: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
19: Pret voor de hele familie.
20: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
21: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Jan, heb je de eclipse?
1: Ja, we zitten hier met brillen in de war.
2: Ik ga mijn kleindochter blij maken vandaag. Ja, Oost is altijd paraat. En ik ben hartstikke blij. Nee joh, leuk man. Nee, ik kijk de volgende volgens mij.
0: Wil je dochter nog naar Helen door dan, je kleindochter?
2: Ja, die kinderen zijn altijd. Die hebben nog vakantie allemaal, hè? Dus het werkt, hè?
0: Dat gaan we dan ook even regelen. Of slagharen, Jan.
1: Jan met een neus in de boter.
2: Ja. Ik kom op het juiste moment
1: dit
2: binnen.
1: Dit is toch ongelooflijk?
2: Ik ben blij dat ik jou weer even zie.
1: Gezellig,
2: in de blijde verwachting. Mag ik wel even melden?
1: Dat mag je melden.
2: Nee, natuurlijk. Ik
1: dat
2: ga
1: is vrolijk.
2: De achtergrond regelen.
0: Na haar zwangerschapsverlof krijgt ze ook andere huren. Komt ze bij mij zitten in de ochtend?
1: Vinden, hè?
0: Nee, dat is. Maar goed, ik roep het al. Ik zeg dat is het beste duo op de radio.
1: Ja.
2: We hebben ons er wel heel lang al heel hard voor gemaakt.
0: Ja,
2: om haar hier te krijgen bij jou.
0: Ja. Dat sowieso.
2: Nou.
1: Heerlijk. Laat het eens doorpakken, hè?
0: Nee, je moet het gewoon.
1: ik moet eerst nog even andere dingen doen.
0: Ja, belangrijkere dingen.
1: Ja. En dan. Wie weet.
2: Dan sluit ze gewoon aan.
0: Ja.
1: Hey Jan, waar ga jij vanavond kijken?
2: Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen, maar het is in het Almeloze.
1: Ja?
2: Ja, nou ja,
1: leuk,
2: goed. En dan moeten we nog een goed plekje zoeken, schijnbaar. Ja. En het is natuurlijk toch uniek, schijnt het te zijn. Ik ben er niet zo mee bezig geweest, want ik kom er altijd op het laatste moment pas achter. Nee, maar goed, het is toch hartstikke leuk dat je dat nog een keer kan meemaken.
1: Ja, het is geweldig, dat wil je.
2: Ja, waar ga jij kijken?
1: Ik ga vanavond kijken op de top van de Lebewinestoren in Deventer.
0: Dat is toch sky high, hè?
1: Ja. Mooi uitzicht, dacht ik.
2: Nou.
1: En Bert gewoon lekker.
0: Ik ga eten.
1: Die gaat lekker uit eten. Die doet de deur dicht. Ramen op slot.
2: Nee, dat is ook niet eigenlijk nieuw.
1: Nee,
2: dat Bert nog even wat eten. Nee, Bert. Nee, je ziet er goed afgetraind uit. Heerlijk.
0: Ja, nee, maar op woensdagavond ga ik wel eten.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Maar leuk om je op woensdag ook nog even te zien ook.
2: Ja, hartstikke leuk. Morgen mag ik hier weer zijn, hè? Want dan gaat Twente spelen. Dus dan ben ik met onze vriend Paul Schabbing hier voor de Oosttribune.
0: Nou, kijk, je kan bruggen bouwen, hè? Je bent een bruggenbouwer, maar je kan ook radiotechnisch bruggen bouwen, want.
1: Daar gaan we. Ja, kom maar op.
0: Ik heb hem al ingestart.
1: Nou, daar gaan we dan. Want FC Twente vliegt rond dit moment naar Slowakije. Ze spelen morgenavond tegen Dutch, de return. En ja, het gaat eigenlijk nergens meer over. Twente won vorige week met 6-0. Toch hield trainer John van der Brom na afloop nog een kleine slag om de arm.
4: Ik ga niet zeggen dat het een makkelijke tegenstander is. Echt niet. Want ik geloof daar niet in. Net zo goed als dat wij thuis vorig jaar tegen de ploeg uit het rechter rijtje de meeste punten hebben verloren. Wij moeten als FC Twente zijnde ten alle tijde in staat zijn om een goede oplossing te zoeken voor de manier van spelen welke tegenstander dat ook heeft. En ja, zij hebben ook een paar goede spelers. Echt.
1: Ik zit hier met twee fronsende mannen in de studio.
2: Ja, dat heeft meer te maken dat ik geen geluid heb.
1: Ja, dat snap ik.
2: Dus ik kijk Batman een beetje aan.
0: Wat zou John van der Brom gezegd hebben? Want,
2: ik denk dat hij zegt van, nou, slag om de arm hou. Ik denk dat hij zegt van, nou, we moeten ons wel goed voorbereiden.
0: Nou,
1: ja,
2: lijkt mij.
1: En zo is het.
0: Dat heeft hij ook gezegd.
1: Ja.
2: Heeft hij dat gezegd?
1: Ja, hij deed het letterlijk heel goed. We gaan het zien. Morgenavond om 7:00, dan is het zover. En die kun je dus inderdaad volgen op de Oosttribune. Het is bloedje heet vandaag. Het Nationaal Hitteplan is voor de vierde keer deze zomer uit de kast getrokken. Op die manier kan het RIVM verzorgers van kwetsbare mensen een beetje bewust maken van de hitte. Hou het rustig, blijf in de schaduw en drink genoeg water. En morgen dan geldt dat hitteplan voor het hele land. De gemeenteraad van Almelo heeft gelijk gekregen van de Raad van State in gedoe over het Stadstheater. De raad wilde geen subsidie meer geven aan het theater. En dus moest het na 33 jaar dicht. Het theater vond dat de gemeenteraad dat niet zomaar mocht beslissen. En een rechter gaf hen toen gelijk. Maar de Raad van State draait dat nu weer terug. En Jean-Paul Njoli van Heracles is verkozen tot speler van de week in de Keukenkampioen. Hij maakte afgelopen weekend een geweldig debuut, laten we wel wezen. Tegen Venlo zorgde hij voor de 0-3. VVV kwam terug, maar vlak voor tijd maakte hij een prachtige goal en de winnende treffer. En dat was genieten voor de trainer.
9: Ja, kijk, uiteindelijk telt het resultaat en we gaan niet meer 3 punten weg. En ik denk dat we tot minuut 75 gewoon de volledige controle hebben. Ik denk wel dat we echt naar de wedstrijd uit moeten bouwen. Al moet ik zeggen, dat VV had in de eerste helft ook 1-2 mogelijkheden. Alleen, ja, het kan ons niet veroorloven dat we tot 3-3 terug laten komen. Alleen, dat klinkt even heel gek, maar het verbaast me niet dat we er dan ook nog eens een keer overheen komen. Los van, het is een geweldige goal van Jean-Paul, hè. Maar dat is wel wat ik een beetje gezien heb in die voorbereiding. Van, het is wel een groep en dan zie je dat iedereen van de bank er ook afgaat. En heel blij mee.
0: Hij heeft een herkenbare stem, Helman.
1: Ja, dat kun je zeggen.
0: Ja, waar lijkt deze stem op?
1: Ja, dat weet ik niet, maar het is wel een heel bekend geluid.
0: Ja, ik had het gisteren ook met Bart Kief, die was in Gransbergen ergens in. Denk, oh ja, daar heeft Erik Hulsebos het dialect van.
1: Ah, niet
0: ook precies dezelfde stem dan Erik Hulsebos.
1: Maar zo is het maar net. Goed, meer voetbal.

0: A, op het werk, B, in de sportschool of C, in de supermarkt?
1: Ja, ik denk echt op de werkvloer.
0: Jij denkt op de werkvloer. Wat denk jij, Jan? 46%, hè?
2: 46%?
0: Ja.
2: Nou, dan gok ik maar eens een keer op de supermarkt.
0: Oh. Op de supermarkt? Ja, ja. Nou, wat denk jij? Voor een sportieve waardebon van €42... 06-4567-1331. En morgen, wat hebben we morgen? Het Nationaal?
1: Hitteplan.
0: Oh ja.
3: Nationaal Hitteplan. Punt 4. Laatste punt. Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Nou vriest het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. Kun je gewoon zeggen, ja, het is geen hitteplan, bitch. Wil je het maar niet uit.
4: Het is zomer.
5: Op Radio Oost.
0: Ik heb

0: Onmogelijke vraag. Bijna de helft van de mensen, 46%, geeft toe wel eens met iemand geflirt te hebben op deze plek. Het goede antwoord is de supermarkt. Nou, ik heb iemand geselecteerd. In deze was dat Tino. Tino van harte gefeliciteerd. Je krijgt een sportieve waardebon.
1: De 6 voor 7.
0: De 6 voor 7, Nico, zometeen op radio's. Waar ga je het over hebben?
2: Het gaat over het nieuws van de dag. En het kan vandaag maar één onderwerp zijn, hè, Bert?
0: Ja, de eclips, de zonsverduistering.
2: Ja, ik begrijp dat jij er nog niet helemaal warm voor loopt.
0: Ja, ik loop... Nou, de vorige keer heb ik het wel gezien vanaf het strand op Kreta. Maar ja, ik vind Margot Ribbering, die heb ik vandaag even...
2: Ik hoorde dat. Dat enthousiasme, dat is zo mooi. Je wordt er zelf bijna weer enthousiast van. Ja,
0: mooi, hè? Zij is 60er, met alle respect uitgesproken. Maar ze klonk als een meisje van 15.
2: Ja, maar de vorige keer keek ik volgens mij gewoon door een cd'tje. Ja. Maar dat mag tegenwoordig ook al niet meer. Dat is ook heel slecht voor je ogen, geloof ik.
0: Dus, maar ga je wel kijken dan vanavond, Nico?
2: Ja, ik heb nog niet zo'n bril op de kop weten te tikken. Dus ik moet maar met zo'n gaatje en dan op een papiertje projecteren. Dat schijnt dan de meest veilige manier te zijn.
0: Ja, maar je gaat wel kijken.
2: Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? De volgende keer is geloof ik 2080 of zo. Dus is maar de vraag of we die meemaken, Bert.
0: Die ga ik niet meemaken, denk ik. 108? Nou, dan ben ik net blind dan.
2: Heb je er ook weinig aan.
0: Ja. Nou, en dan gewoon over liedjes die gaan over de zon? Of...
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, of de maan, hè, want die schuift voor de zon. Dus alles wat daarmee te maken heeft. Er komen al leuke suggesties binnen. En vooral een plaatje die jij eigenlijk ook al gedraaid hebt vanmiddag. Die natuurlijk heel erg past bij dit onderwerp. Die van Bonnie Tyler.
0: Ik zou de jaren 90 versie even pakken van Nicky French. Total Eclipse of the Heart.
2: Oh ja.
0: Die kun je nog doen. En ik zou dan voor Moonlight Shadow gaan van Mike Oldfield. Vind ik ook wel een leuk liedje.
2: Ja, hele toepasselijk ook inderdaad. Ja. Maar er komen een boel suggesties binnen. En ik ben benieuwd of de luisteraars nog meer leuke ideeën weten voor een plaatje bij de zonsverduistering.
0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja.
2: Ja. Dat komt op een mooie 6 voor 7 vandaag.
0: Dark is the Night van Shaq Attack schiet me zo even te binnen. Dus Dark Side of the Moon van Pink Floyd.
2: Je gooit er een kwartje in en dan komen er een heleboel goede platen meteen naar voren.
0: Waar begin je zo meteen mee, Nico?
2: Oeh, dat is een goede vraag.
0: Ja, nou, we horen het wel zo meteen.
2: Verrassing.
0: Ja, tot

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man!
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
15: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Het nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Almelo heeft gelijk gekregen van de Raad van State. Het gaat over een conflict tussen de gemeente en het gesloten stadstheater. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag voor onze provincie en morgen voor het hele land. Het is het vierde hitteplan van deze zomer. En FC Twente is onderweg naar Slowakije. Daar spelen ze morgenavond tegen Dutch. Je leest daar meer over op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Nico Wansia.

0: De Eurythmics op Radio Oost. Je hoorde There Must Be an Angel.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het aftellen is begonnen. Nog iets meer dan 4 uur. Dan is de zonsverduistering op het hoogtepunt. Voor het eerst sinds 1999 dat we er in Nederland eentje kunnen zien. Is bij jou de koorts al een beetje aan het stijgen wat dat betreft?
2: Ja, ik ben hier gek op. En ik merk ook zo hier in het kantoor, hier in het bedrijf, zijn heel veel mensen ook een beetje zenuwachtig. Ik zag net Oene Loonstra al heen en weer drentelen. Die kan echt niet wachten tot het vanavond zover is. Onze Marcel Oosten. Die doet een extra dutje, zodat hij het vanavond goed kan volgen. Dus de een na de ander komt inderdaad een beetje in die koorts terecht.
0: Ja, ik had er nog helemaal geen last van. Maar inderdaad, nu iedereen er zo mee bezig is, begint het bij mij ook spannend te worden. En dat geldt ook voor een sterrenwachter die op de dijk in Zwolle gaat kijken. En daar gaan we straks alvast een beetje de sfeer proeven.
2: Dat gaan we zeker doen. En we doen dat ook nog een uurtje later. En dan vanuit een luchtballon, jawel. Er zijn mensen die dit vanavond vanaf een hele spectaculaire plek gaan bekijken.
0: Nou, dat lijkt me een hele bijzondere ervaring om het van daaruit mee te maken. We gaan ook naar het Aquadroom in Enschede. Het oude zwembad is dicht, maar de inboedel krijgt nog een tweede leven. Zwemlijnen, kluisjes en omkleedhokjes die hebben bij een veiling nieuwe eigenaren gekregen. En die gingen vandaag de spullen ophalen.
2: We nemen je ook mee de avond door en ook alvast een vooruitblik op morgen. Maar toch eerst nog echt vanavond hoor, die zonsverduistering. Het is dan ook het thema van onze 6 voor 7.
0: Ja, en op radio zijn we bezig aan de laatste dagen van de zomer. In Overijssel. Verslaggevers trekken de provincie door op zoek naar mooie verhalen. En Bart Kieft is vandaag neergestreken in en rond Genemuiden. Heel benieuwd wat hij daar allemaal gaat meemaken nog vanmiddag. En tussen al het nieuws door hebben we tot 7 uur natuurlijk ook een heleboel goede muziek voor je klaarstaan. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Oost. Hier op weg naar de zonsverduistering.

0: Dansen aan zee, dat was Bluff. Dat is natuurlijk ook een mooie plek om te gaan kijken vanavond aan die Zeeuwse kust.
1: De 6 voor 7.
2: Ik ben even aan het marktplaatsen geslagen om te kijken naar die brilletjes.
0: Ja, ik heb er nog eentje nodig.
2: Nou, 25 euro.
0: Oh, dat valt nog mee, heb je gezegd. Ik had verwacht.
2: Hier zit iemand 35, hier iemand 350 euro. Die heeft zijn hand een beetje overspeeld, denk ik.
0: Maar het zijn dan echt goedgekeurde met...
2: Met code en al en met goedkeuring en al. Het staat nog op Marktplaats. Hier en daar gaan die brilletjes inderdaad de deur uit. Want een bijzonder moment strakjes. De grootste zonsverduistering sinds 1999. De maan schuift voor de zon en bedekt hem voor bijna 90%. En de volgende keer, dat gaan we misschien wel missen. Het is pas in 2081. En dus moet je vanavond echt gaan kijken. Dat zegt ook Arnold Tukkers van de Sterrenwacht in Lathrop.
3: En ik kan alleen maar zeggen, ga even kijken. Het duurt niet zo heel erg lang. Ik hoor ook wel eens van mensen en ik lees het ook wel op allerlei sites en op Facebook en zo van, nou, wat een hype om niks en dit en zus en zo. Nou, dan blijf je lekker binnen en ga maar niet kijken. Ga het gewoon even doen. Het is hartstikke leuk. En na de tijd ga je weer lekker aan de koffie en dan ga je over op de orde van de dag. Zo simpel is het ook weer, hè?
0: Ja, zo simpel is het inderdaad. En wil je hem zien? Ja, zorg er wel voor een veilige eclipsbril, zoals we zo even al bespraken. En een vrij uitzicht natuurlijk, want zonder bril kan het mogelijk schadelijk zijn om naar de eclips te kijken. Dat legt deze oogarts uit.
4: Als je naar iets kijkt, dan valt er licht in je oog door de pupil. En dat wordt eigenlijk door de lens, wordt dat op één punt midden in je oog, wordt dat scherp gesteld. En je kunt je voorstellen, als er dus fel licht in je oog valt en dat wordt gefocust op dat hele kleine gebiedje hier, dan kan dat, ook door de warmte die daardoor ontstaat, kan er daar een beschadiging ontstaan. Dat kunnen we dus helaas niet repareren. Dat zal, als je dan een pech hebt, tot blijvende schade leiden en blijft de vlek in je beeld.
0: Ja, ik zei maandag dat ik de vorige keer in 1999 door een cd'tje keek. Maar dat is ook helemaal fout als we de experts van nu mogen
2: niet
0: geloven.
2: Niet doen.
0: Dat is schadelijk voor je oog. Dus je moet inderdaad zo'n hele goede bril op de kop zien te tikken nog.
2: Ja, en volgens mij hebben we ongelooflijk veel waarschuwingen gekregen de afgelopen dagen over die veilige brilletjes. Maar ik lees nu net een onderzoek van één vandaag. Dat 1 op de 5 vanavond gewoon met het blote oog gaat staren naar boven.
0: Ja, nou, dan zullen de oogartsen het weer druk hebben de komende tijd. Ja. Want het is toch schade die je oploopt.
2: Ja, doe dat nou niet. Wat je wel kunt doen, dat is je liedje doorgeven. Ook de 6 voor 7 gaat vandaag natuurlijk over de zonsverduistering.
0: Ja, wat jij een leuk plaatje dat daarmee te maken heeft, laat dan een berichtje achter op de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06-4567-1331. Plaatjes die te maken hebben met de zonsverduistering zoeken we voor de 6 voor 7. No milk.

0: Queen en I Want to Break Free maakt het 4 minuten voor 4:30 op Radio Oost. Voor de 6 voor 7 zijn we dus op zoek naar plaatjes die te maken hebben met de zonsverduistering. En 3 van de meest aangevraagde, die gaan we nu voorbij horen komen. Bijvoorbeeld deze is veel aangevraagd.
1: Had het nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht.
0: Mooie suggestie van Hein was dat, die veel likejes kreeg op de Facebookpagina van Ede Staal. Het had nog nooit zo donker west. Deze is ook veel voorbij gekomen. Ook toepasselijk The Waterboys en The Hole of the Moon. Daar kwam Mark mee. En Gert kwam met deze, dat is wel by far de meest aangevraagd. Nou, welke zou het zijn?
2: Kom maar op.
3: There's nothing I can do. A total eclipse of the heart.
0: Good old Bonnie Tyler. Lekker. Met Total Eclipse of the Heart. Weet jij ook nog een plaatje dat hiermee te maken heeft? Mag ook met een hele bijzondere, originele invalshoek zijn? Daar houden we van. Geef hem dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur hem via een appje naar 0645671331. Plaatjes die dus te maken hebben met de zonsverduistering.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
0: Het is 1:05. In Wijnvoorde is het 29 graden op dit moment. In Brekkelenkamp 28 en in Arjen 31 graden. Tijd voor het belangrijkste nieuws, dat krijgen we van Wieke Essendal.
13: Goedemiddag. De gemeenteraad van Almelo heeft vandaag gelijk gekregen van de Raad van State. Het draait allemaal om een conflict rond het theater. De gemeenteraad zette de subsidie voor het Stadstheater stop in 2024. De rechter zei later dat dat niet had gemogen. Maar de Raad van State zegt nu dat het allemaal toch klopt. De gemeenteraad heeft juridisch niks fout gedaan. En daardoor lijkt de kans klein dat het theater nu alsnog een schadevergoeding krijgt. Bij een kettingbotsing in Steenwijk is vandaag iemand gewond geraakt. Diegene is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis op de N334. Een busje, auto en vrachtwagen botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek. En vanavond staan we met z'n allen tegelijk omhoog te turen. De zonsverduistering is iets na 8 uur in veel landen in Europa goed te zien. En vooral het noorden van Spanje is een topplek. Het ligt precies in de baan waar de maan het zonlicht helemaal blokkeert. Deze correspondent van de NOS die gaat daar vanavond kijken.
2: Borobia, een klein plaatsje met in de winter maar zo'n 100 inwoners. Maar nu loopt het vol. Op deze heuvel zullen er vanavond zo'n 2000 mensen naar de zonsverduistering komen kijken.
13: Ja, en op zich is er in ons land ook nog het een en ander aan de gang. Vooral een run op de eclipsbrilletjes. En dat is maar goed ook, want let vanavond extra goed op de ogen van jonge kinderen. Daarvoor waarschuwen oogartsen. Jonge ogen zijn extra gevoelig voor het felle zonlicht. En rechtstreeks naar de zon kijken kan het netvlies beschadigen. En dat kan gevaarlijk zijn, want die schade kan niet meer worden hersteld. En het verraderlijke is dat je het niet meteen merkt. Je voelt geen pijn en klachten kunnen uren later pas ontstaan. Hou het vanavond dus in de gaten voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Kijk vanavond niet rechtstreeks naar de zon tijdens de verduistering. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Geen files op dit moment in Overijssel, dus we kunnen meteen kijken naar het weer. En de temperatuur is vandaag al een stukje omhoog gegaan en dat gaat de komende dagen nog eventjes door. Morgen en vrijdag wordt het tropisch warm in Overijssel met maximaal van gemiddeld 34 graden. De luchtvochtigheid is zeer laag, waardoor de hitte redelijk draaglijk lijkt te zijn. Maar de verdamping is ook dan weer wat hoger. In het weekend wordt het wel klammer, maar is het wel wat minder warm. En vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien gestaag toe.
14: Nico Wansia.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Het is de plaat die we deze week in de spotlights zetten vanwege de nieuwe oogst. Ik heb het over de nieuwe plaat van Micha, die heet Lose My Life.
1: Zomer in Overijssel.
2: Ja, het is het laatste zomerweekje, maar het is nog volop zomer. Fietsers, zwemmers en ook zonaanbidders in overvloed vandaag. Dat zag onze verslaggever Bart Kieft. En die is vandaag te vinden in het noorden van onze provincie, vlakbij de grens met Drenthe.
3: Ik wil in ieder geval die bel eventjes laten horen. Reizend vandaag eigenlijk langs de grens van Drenthe en Overijssel. Meekronkelend langs de Reest. Goedemiddag meneer, wie bent u?
4: Ik ben Erik Nobel en we wonen van dit prachtige pand.
3: Ja, pastorie staat erop.
4: Mijn vrouw is predikant hier in Eijhorst aan de Wijk. Dus dan moest ik hier al gaan wonen.
3: Predikant in Eijhorst aan de Wijk.
4: Maar ik niet, hè, mijn vrouw.
3: Dan wordt er gebeden voor dit prachtige landschap. Want hoe mooi is het hier?
4: Ja, het is hier prachtig. Het is een prachtig oorspronkelijk beekdal, zeg maar, van de Reest. Ja. En dat is dan gewoon een oud landschap ook. Wat je ziet zijn eigenlijk oude hooilanden. En
3: we zien Drenthe, hè, aan de overkant van die kronkelende riviertje.
4: We kunnen even ietsje doorlopen.
3: Ja, lopen we eventjes hier door het grind. Door de grindbak.
4: Kijk, als je hier kijkt, hier is een bruggetje.
3: Het grasland in. Klein wit bruggetje, houten bruggetje.
4: Het bruggetje, dat is, dit is Overijssel en daar is Drenthe.
3: Dat is echt 10 meter bij ons vandaan nu.
4: Ja, dus de Reest vormt hier echt de grens.

0: En van oorsprong waren het ook allemaal hooilanden, omdat het gewoon hele slechte grond is. En waar je nu staat is zand, want een horst is een zandrug.
1: Ja, ik ben de kenner.
0: Ja, ik heb het ook allemaal laten vertellen. Dus,
1: verdiept.
0: Ja, en hier aan de overkant is veen. Ja. Je kan ook zien dat we hier hoog
1: staan. Drenthe is veen, Overijssel is zand.
0: Ja, je kan zien dat wij staan hier hoger. Ja. En daar is het wat lager. En daarom is het daar ook nog wat groener dan onze tuin die hier helemaal ligt te verdorren.
1: Aan de race, hè. En kijken we de andere kant op. Dan zien we het oude kerkje. Prachtige oude bomen. Ja, de karakteristieke boerderijen. Riet gedekt. Ja, ja. Het is gewoon een museumdorp bijna. Nee, dit is Eihorst Noord.
0: Oud Eihorst is dit. Ja. En dit is van het oorspronkelijke dorpsgebied van Eihorst, waar vroeger de boerderijen stonden, de kerk. En die boerderijen hoorden vroeger ook bij de kerk.
1: We kunnen een stukje teruglopen. Ja. Even weer door het gras is net gemaaid hier. Ja. Lekker droog. Ja. Weer door de grindbak. En dan zien we die boerderijen in volle glorie. Er hangt hier ook een vlag, de regenboogvlag.
0: Nou, als je goed kijkt, het is een vredesvlag.
1: Ah, nou ja, alles.
0: Het is een vredesvlag. Maar het is een vredesvlag. Ja. En het wordt nogal eens verward hier. Dat mensen denken dat het een homovlag is, maar dat is het niet.
1: Nee, maar alle mensen samen, daar gaat het om. Vrede voor iedereen.
0: Ja, ja, ja. En die hebben wij hier altijd uithangen. En nou ja, daar zijn we ook best wel trots op.
1: Vrede in Eihorst.
0: Altijd. Als het goed is wel. Nou ja, en het is natuurlijk een prachtige plek hier. Het is een prachtige omgeving. Je zou ook even nog in de kerk kunnen kijken als je zou willen.
1: Nou, ik ben op doortocht. Ik loop er misschien zo meteen eventjes doorheen nog. Ik dank u voor dit moment voor uw toelichting. Ik wil nog één keer die klassieke deurbel horen van de pastorie. Tekst en uitleg over dit gebied. Die schitterende, kronkelende reest. Ja. Dank voor de toelichting en dank voor de gastvrijheid.
0: Ja. Een goede reis.
1: Ja, dank u.

0: plaatje dat je niet zo heel vaak hoort op de radio, maar des te lekkerder als die voorbij komt. Ik heb het over Robert Palmer en I'll Be Your Baby Tonight. Op deze woensdag de 12e augustus. Het voelt een beetje als pakjesavond. Ja. Het heerlijke avondje is gekomen, althans het zit eraan te komen. Want je voelt aan alles dat er iets bijzonders gaat gebeuren.
1: Zeker, we zitten allemaal klaar voor de zonsverduistering. De laatste was in 1999. De volgende pas over, dik 80 jaar. Dus we willen het vanavond echt meemaken. Laat het ook even weten waar jij vanavond gaat kijken.
0: Ja, en laat ook even weten welke plaat erbij past voor de 6 voor 7. Ja, die volgende, dat duurt nog eventjes. Ja. En daarom kwam Jeroen al met The Rolling Stones. En Well, This Could Be The Last Time. Oh. Dat is wel heel
1: somber
0: om aan te denken. Ja, daar moeten we maar niet aan denken. Komen ook andere suggesties binnen. Bert-Jan bijvoorbeeld, The Doors met Waiting for the Sun. Ook heel toepasselijk. En Jenny kwam met Direct and Through the Looking Glass.
1: Ja, ja.
0: Ook zeer toepasselijk. Nou, wat jij ook nog zo'n leuk plaatje voor bij de zonsverduistering. Geef hem door via 06 4567 1331.

0: piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man!
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren.
16: De maatschappij, dat ben jij.
17: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Het nieuws in Overijssel. Een verdachte uit Almelo wil dat hij in Nederland wordt berecht. Hij wordt verdacht van een moord in een Duits hotel. En Duitsland wil dat hij daar voor de rechter komt. Het waterschap heeft een extra pomp aangezet bij het gemaal in Deventer. Dat is nodig omdat de IJssel historisch laag staat. En het nationale hitteplan geldt vandaag voor onze provincie en morgen voor het hele land.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de verkeersinformatie op Radio Oost. Het is zomervakantie, dus een rustige avondspits opnieuw met slechts één file op dit moment. Die staat op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 2 kilometer file.
21: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
22: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring, gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
24: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
22: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
19: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Een vrolijk begin van het tweede uur van dit programma met ABBA. Je hoorde Mamma Mia.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we kunnen er niet omheen of je nou wil of niet. Het gaat vooral over de zonsverduistering die eraan zit te komen. We gaan op verschillende plekken in onze provincie vooruitblikken. De 6 voor 7 gaat erover, maar we hebben ook nog een ander onderwerp.
2: Zeker. We gaan eens even kijken bij het oude zwembad in Enschede. Het Aquadroom. Het is dicht. Maar wil je nou per se zo'n hoge zwembadstoel of een zwembadkluisje hebben thuis? Ja, dan kan dat. Liefhebbers, die hebben vandaag die spullen opgehaald.
0: Nou, dat klinkt goed. Ik ben benieuwd wat ze allemaal meegenomen hebben daar uit het oude zwembad. Dat hoor je dus straks. Eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van vandaag. Bij het gemaal in Deventer is zojuist een noodpomp aangezet. Dat is nodig omdat de IJssel extreem laag staat. De noodpomp pompt minder water weg dan het gemaal normaal gesproken doet. En daarom bestaat volgens het waterschap de mogelijkheid dat kleine rivieren en sloten in een deel van Salland droog vallen. Het waterschap laat het water nu stap voor stap zakken, zodat vissen en andere dieren tijd hebben om naar plekken met genoeg water te trekken.
2: De gemeenteraad van Almelo heeft gelijk gekregen van de Raad van State in het conflict rond het Stadstheater. De gemeenteraad zette die subsidie voor dat theater stop. En de rechter zei later dat dat niet mocht. Maar de Raad van State zegt nu dat er niks fout is gegaan. En daardoor lijkt de kans klein dat het theater alsnog een schadevergoeding krijgt. Vanaf oktober kun je ook gewoon weer naar voorstellingen in het theaterhotel. Theaterbureaus huren hiervoor die zaal in Almelo af.
0: In het Vechtdal is de afgelopen tijd meerdere keren een wolf gezien. Dat meldt de provincie Overijssel. Het kan steeds om dezelfde wolf gaan. En daarom wordt het dier samen met het landelijke wolvenmeldpunt goed in de gaten gehouden. De provincie wil weten waar de wolf zit en hoe het dier door het gebied trekt. Misschien heeft de wolf zich inmiddels in het Vechtdal gevestigd.
2: Het gaat steeds slechter met de bedrijven van ondernemer Henny van der Most. Opnieuw 6 bedrijven failliet verklaard. Voor 31 werknemers is het ontslag aangevraagd. Die bedrijven gaan allemaal ten onder na het mislukte pretparkplan in Rotterdam. En toch is Van der Most nog niet klaar, zegt hij vandaag in een groot kranteninterview. Ondanks zijn enorme schulden heeft hij toch weer een nieuw attractieplan bedacht, Nico. Een hamsterrad van 7 meter doorsnee. Daar hang je dan aan met een bakje en dan kun je jezelf omhoog schieten. Sensationeel, zo noemt Henny het zelf.
0: En dat was voor kinderen?
2: Mm-hmm. Ja, spectaculair.
0: Nou, help je op, zou ik zeggen. Ja. Goed, de 12-jarige Tavi Dijkshoorn is vandaag bezig met de laatste meters van zijn fietstocht van 1000 kilometer. Hij is de actie begonnen om geld op te halen voor het Spierfonds. Vandaag finisht hij in Hellendoorn. En vanuit de laatste kilometers laat Tavi even weten hoe het gaat.
3: Hoi, ik ben Tavi, ik ben 12 jaar oud en ik doe elk jaar voor het goede doel een sportieve actie. Ik heb dit jaar 1000 kilometer gefietst voor ALS en voor het Spierfonds. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. We zijn nu bijna klaar. Vandaag doen we de laatste fietsrit van de wijk richting Hellendoorn. Dus 70 kilometer. En dan zitten we officieel op de 1000 kilometer. Het is eigenlijk allemaal wel heel erg goed gegaan. En ja, wel veel last van spierpijn natuurlijk, maar voor de rest wel heel erg leuk.
0: Nou, wat een held die Tavi.
2: Zo.
0: 12 jaar en hij doet elk jaar even een actie voor een goed doel. En heeft 1000 kilometer gefietst. Alsof
2: in de zomervakantie. Hij had ook gewoon lekker kunnen chillen met zijn vrienden of met zijn ouders op de camping kunnen staan.
0: Ja, achter de spelcomputer.
2: Ja, Tavi stapt gewoon op de fiets.
0: Nou, geweldig. Wil je Tavi nou steunen met deze actie? Dan kan dat via de actiepagina van Tavi op spieractie.nl.

0: Dat was Frank Boeien op Radio Oost met Paradijs. Daarmee is het 15 minuten over 5. En we gaan door met een onderwerp dat heel Overijssel vandaag ook zal boeien.
1: Zeker, want vanavond dan gaat het gebeuren. De eerste bijna volledige zonsverduistering in ons land sinds 1999. De brilletjes, die eclipsdingetjes, zijn niet aan te slepen. En veel mensen zoeken nog een mooi plekje met vrij uitzicht. Onder wie ook sterrenwachter Wim Verdolt. Hij staat vanavond op de dijk in Zwolle.
0: En onze verslaggever Danielle Rademaker is daar al bij hem. Danielle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom staan jullie daar op die speciale plek?
2: Nou, dit is eigenlijk echt een perfect plekje om een zonsverduistering te zien. Het is hier relatief open. Nou, ze zeggen ook, hè, ga in een natuurgebied staan als je het goed wil zien. Lekker donker straks, dus eigenlijk perfect. Maar iemand die dat veel beter kan uitleggen, dat bent u. Wim Verdolt, sterrenkundige. Ja, waarom is dit nou zo'n geschikte plek?
3: Nou, je zit hier vlakbij een woonwijk met heel veel mensen die het leuk vinden om te wandelen 's avonds. Maar ondertussen staat hier een rij bomen, die houdt stadslicht tegen. En aan die kant is de Veluwe en daar is het mooi donker. Dus je kunt hier redelijk goed de sterren zien. En nu met die zonsverduistering, ja, de zon staat aan die kant 's avonds. Dus je kunt hem prachtig zien.
2: Dus heeft u er een beetje zin in? Want dit komt natuurlijk heel weinig voor. Dit is wel uniek.
3: Ja, ik vind het heel leuk om te doen, om mensen dingen te vertellen. Dus ja, ik ben er al weken mee bezig eigenlijk. Om de brilletjes te verzamelen en de folies goed te krijgen en alles. Dus ja, en we hebben dus, de hele club komt hierheen. Dus de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Talen Zwolle. Ik zal het even noemen, zo. Dan heb ik dat ook gedaan. Ja, even kijken. Nou ben ik de draad kwijt, maar nu heeft vast nog wel een
2: vraag. Ik pak hem op. Ja, want we staan hier nu nog relatief rustig. Het is nu nog niet druk, maar dat gaat veranderen zo meteen. En u heeft al wat spullen klaargezet. Ja. Leg eens uit, wat zien we hier?
3: Nou, we zien hier een kijkdoos voor de kinderen.
2: Ja, het is een soort kartonnen, eigenlijk een schoenendoos, hè?
3: Doos. En die richt je met je gaat met je rug naar de zon staan. En dan kijk je door het ene gat en dan door het andere gaatje zit een speldegat. Projecteert hij het licht van de zon op de achterkant van de doos. En dan kun je veilig als kind naar de zon kijken zonder dat je naar de zon kijkt. Je kijkt naar een projectie. Dat kun je ook doen met een vergiet. Heb je vast wel gezien in een filmpje of zo. Hou je die vergiet voor een papiertje. En je laat het zonlicht door de vergiet vallen. Zie je allemaal maansikkeltjes op het papier als de zonsverduistering bezig is.
2: En dan heb je natuurlijk nog die eclipsbrilletjes. Ja. Veel besproken, ook overal uitverkocht. Maar u heeft er nog een paar?
3: Ik heb er nog een stuk of 50 en die zullen wel zo op zijn. Ik ga ze aan mensen geven die ze niet hebben. En dan vraag ik of ze ze willen delen en of ze ze teruggeven als ze klaar zijn.
2: Want waarom is het nou belangrijk om niet rechtstreeks in die zon te kijken? Het spreekt een beetje voor zich, maar toch?
3: Nou, dit houdt 99,9% van al het licht tegen. Ga je bijvoorbeeld door een cd kijken of door een zelfgemaakt ding, dan komt het ultraviolet van de zon er doorheen. Is niet sterk genoeg en je beschadigt je ogen. En dat herstelt zich niet. Dus ga niet zelf iets maken. Ga een goedgekeurd brilletje vragen en gebruiken. Of ga projecteren met een vergiet, zoals ik zei. En kom door onze telescopen kijken, want wij gebruiken filters. Dus mensen, wees heel voorzichtig. En dit brilletje is alleen geschikt om gewoon naar de zon te kijken. Je moet niet je verrekijker voor je bril gaan houden. Want die smelt er dwars doorheen, die verrekijker.
2: Dan zei je ook een stuk. Dat is niet verstandig.
3: Het is heel engs, maar het is een heel leuke happening eigenlijk. En dus net met alle andere dingen. Je moet ook niet met je fiets zomaar de trein oversteken. En dat is hier ook zo mee. Gewoon voorzichtig zijn en goed nadenken.
2: Beetje gezond verstand. Ja. Nou las ik ook natuurlijk dat er heel wat brilletjes uit verkoop zijn gehaald. Want die waren niet veilig. Maar hoe weet je nou als je zo'n brilletje hebt gekocht of die nou veilig is of niet?
3: Code op. En deze brilletjes komen uit Amerika. Die zijn daar gebruikt bij die grote verduisteringen. Die hebben we voor niks gekregen. En uit Australië van dezelfde stichting. Dus ik weet zeker dat ze goed zijn. Ik heb ze cadeau gekregen. Ik mag ze ook niet verkopen. Ik mag ze alleen weggeven. En ik kijk er zelf ook mee. Ja, dat zeggen de mensen altijd. Die een oude auto kopen.
2: Ik heb hem zelf ook.
3: Ja, ik heb hem zelf ook. Nee, maar daar ben ik niet bang voor.
2: Nee. Nou zei ik al, het gebeurt niet zo vaak. Waarom is dat eigenlijk dat dit maar zelden voorkomt?
3: Nou, omdat de maan niet helemaal netjes om de aarde heen draait. De baan van de maan heeft een kleine hoek met de baan met de lijn van de evenaar. Dus af en toe staat hij precies tussen de zon en de aarde in. Of de aarde staat precies tussen de zon en de maan in. Heb je een maansverduistering, dat is over 2 weken. Dus daarom is dat zo, als de maan nou netjes boven de evenaar zou blijven, dan zou je iedere maand een zonsverduistering hebben. Maar dat is dus niet zo. Dus nu moeten we wachten tot 2 augustus 2027 om weer een zonsverduistering te zien. En dat is dan 49% in Nederland.
2: Ik denk, bedoelde u niet later, want dat is al geweest wat u zei. Nee, 2027, nee, ja. Ik las ook ergens iets ergens in 2080 of zo.
3: Ja, ja, klopt, maar er zijn wel vaker zonsverduisteringen. Maar een gedeeltelijke zonsverduistering gebeurt natuurlijk vaker dan een hele. Want ik heb nog nooit een hele gezien zelf. Maar nee, volgend jaar, 2 augustus, kun je weer proberen. Om 10:00 morgens.
2: dus dan moet je... Nou, je hoeft niet eens je wekker te zetten. Dan zijn de meeste mensen wel wakker natuurlijk. Hey, u als sterrenkundige, dit is natuurlijk echt wel uw vakgebied. Denkt u nou, staat u dan vanochtend op en denkt u... Yes, ik heb hier echt zin in.
3: Nou ja, ik was op tijd wakker inderdaad. Ik moest mijn douchen en mijn snor bij knippen.
2: Niemand die het ziet bij die zonsverduistering.
3: Camera, maar nee. Nee, maar goed, ja, ik ben er dus wel flink mee bezig geweest. Ik heb ook heel veel mails verstuurd. En op de sociale media dingen gepost. En vooral veel mensen gewaarschuwd ook. Ik voel me er eigenlijk wel een beetje verantwoordelijk voor. Als ik hier sta en er gaat iets mis, dat wil ik niet. En ja... Dus,
2: we gaan hier vanavond wel even brillenpolitie spelen.
3: Ja, nou, ik ben hier de baas van. En verder, een ander moet zijn andere... bij zijn eigen telescoop de baas zijn. Maar de mensen moeten vooral gewoon zelf nuchter nadenken. En gewoon lol erin hebben. En let ook op de ooievaarsnesten daar. Want straks wordt het donker en denkt die ooievaar... hé, is het nou al 9:00? En die komt dan naar huis om 8:00 in plaats van om 9:00. En dat zul je ook zien aan de insecten en aan de vogels. Die gaan allemaal reageren. Dus al zou het helemaal bewolkt zijn, zou het nog leuk zijn.
2: Nou, het wordt hoe dan ook leuk. En er komt ook nog zo'n Perseïde-storm aan, las ik daarna. Dus het wordt één grote gezellige avond.
3: Dus na 11:30, dan ga je heel veel vallende sterren zien.
2: Nou, belooft een prachtige avond te worden. U bent er helemaal klaar voor.
3: Ja.
2: Ik denk dat de dijk hier straks helemaal vol staat.
3: Ja,
2: dus we zijn goed voorbereid hier op de IJssel, Nico.
3: Ja, het is voor mij.
0: Je bent in ieder geval mooi op tijd, Danielle. Hartelijk dank. En er komt nog een hoop bij kijken bij zo'n zonsverduistering. Hè? Zoals de ooievaars die er nog van slag raken. Goed, we gaan het allemaal meemaken aan de dijk in Zwolle vanavond. De verduistering begint vanavond rond 7:15. En rond 7:50 is het hoogtepunt. En is zo'n 90% van de zon bedekt.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: En hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: Het is 6:30 op Radio Oost. In Bekkum is het 28 graden, in Kloosterhaar 29 en in Zuideinde 27 graden. Het nieuws nu, Wieke Essendal.
1: Goedemiddag. Bij het gemaal in Deventer is een noodpomp aangezet. En dat is hard nodig, omdat de IJssel extreem laag staat door de droogte. De noodpomp pompt iets minder water weg dan het gemaal normaal gesproken doet. En daarom bestaat volgens het waterschap de kans dat kleine rivieren en sloten in een deel van Salland zullen droogvallen. Het waterschap laat het water nu stap voor stap zakken, zodat vissen en andere dieren tijd hebben om naar plekken met genoeg water te trekken. De Nacht van Steenwijk staat wat onder druk. De gemeente Steenwijkerland heeft de organisatie gewaarschuwd. Als de geluidsnorm wordt overschreden, komt er volgend jaar geen vergunning voor het evenement. De organisatie zegt daarop dat de regels dit jaar wel heel streng zijn. Ze noemen het dan ook een flinke tegenvaller. Toch gaan ze er alles aan doen om binnen die geluidsnormen te blijven. Die editie van dit jaar gaat gewoon door en staat gepland voor volgende week donderdag. Mees Hilgers gaat toch weer meetrainen bij FC Twente, heeft de club bekendgemaakt. Er was de afgelopen tijd veel gedoe. Hilgers wilde vertrekken bij Twente, zag niks in de voorstellen om zijn contract te verlengen. En door de moeizame onderhandelingen liep de situatie steeds verder op. En daar kwam ook nog een zware blessure bij. Hilgers speelde daardoor vorig seizoen geen enkele wedstrijd, meldde zich ook een hele lange tijd niet bij de club in Enschede. Trainer John van der Brom zei vorige maand zelfs dat hij Hilgers al lange tijd niet had gezien of gesproken. En toch keert hij dus nu weer terug op het trainingsveld. En veel mensen die vanavond naar de zonsverduistering gaan kijken, doen dat, ondanks de waarschuwingen, zonder goede oogbescherming, blijkt het onderzoek van 1Vandaag. Van de mensen die buiten gaan kijken gebruikt 43% een speciale eclipsbril. 9% kiest voor een gewone bril. En nog eens 9% gebruikt bijvoorbeeld een cd'tje. Dat moet je echt niet doen, zeggen oogartsen. 1 op de 5 kijkt zelfs zonder enkele bescherming naar de zon. Helemaal niks dus. En een groot deel denkt dat dat geen kwaad kan. Anderen hebben helemaal geen brilletje kunnen vinden. Deze vrouw die had op het nippertje toch nog geluk.
2: Het was eigenlijk bij toeval dat ik op social media een bericht zag. En ik dacht, wie niet waagt, wie niet wint. Het was heel moeilijk en we zijn toch wel een beetje bang voor de effecten van eventuele oogschade. En ik ben heel blij dat het gelukt is. De laatste keer was 1999 en toen was ik zelf nog een jong meisje. En 2080 weet ik niet meer of ik er nou nog ben. En het lijkt me gewoon een heel bijzonder fenomeen om het vanavond te zien.
1: Ja, dat bijzondere fenomeen begint vanavond in ons land rond 7:15 en rond 7:50 is het hoogtepunt. Meer hierover en ook alle andere zaken uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan kijken we naar de verkeersinformatie en zien dat er maar 1 file is op dit moment. Die staat op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Daar staat 4 kilometer file. En dan gaan we door met het weer en Gita Spannenburg, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nico.
0: Ja, ik heb eigenlijk maar 1 prangende vraag. Het blijft toch wel helder vanavond?
3: Het blijft zeker helder. Eigenlijk dat beetje aan sluierbewolking wat we vanochtend en vanmiddag nog hadden is eigenlijk allemaal weggetrokken. Dus het zicht is uitermate goed. We zitten er wat dat betreft, ook al hebben we maar een gedeeltelijke zonsverduistering, toch wel goed voor. Ik zag dat IJsland, daarbij Reykjavik, is de verduistering totaal. En er liggen heel veel van die hele grote cruiseschepen. Ik denk die allemaal hebben gegokt van, nou ja, misschien zitten er wat opklaringen, maar er ligt daar heel veel bewolking. En er zijn ook nog heel veel mensen aanwezig in Noord-Spanje, ook heel veel cruiseschepen te zien voor de Noordwestkust. Die hebben wel heel veel ruimte voor de zon. En die zitten in de totaliteit. En bij ons is het een gedeeltelijke verduistering. Met daarna, vannacht natuurlijk, de meteorenzwerm van de Perseïde.
0: Ja, dus we kunnen het eigenlijk doorgaan met naar boven, naar de hemel
3: doorgaan.
0: Kijken.
3: Ja, neem wat te eten mee en een vest. Want vanavond is het nog wel bij zonsondergang is het nog wel overal 20 graden, dik 20 graden. Maar in de loop van de nacht koelt het toch alweer af naar 11 tot 15 graden. Dus dat is wel tamelijk frisjes, denk ik.
0: Ja, koelt het dan nog extra af omdat die zon eventjes achter de maan verdwijnt?
3: Er zijn wel allerlei metingen die worden gedaan. Er wordt wel rekening gehouden met een soort elektriciteitsdipje. Maar het is natuurlijk al laat op de avond. Het is bijna tegen zonsondergang. Dus ik ben heel benieuwd, maar er wordt overal gemeten. Dus we gaan het horen hoe dat is afgelopen uiteindelijk.
0: Ja, nou goed, morgen is die zonsondergang achter de rug. Dan wordt het weer gewoon ouderwets warm.
3: Ja, komt hij weer gewoon op. Komt hij weer gewoon op. Op de ons bekende wijze van deze zomer. We gaan morgen overal naar tropische waarden. Vandaag is dat lokaal in Twente in een achtertuin gehaald. Maar niet op officiële stations bij ons. Morgen wel 32 tot 34 graden morgenmiddag. Bij weinig wind uit oost-zuidoost. Een hele lage relatieve luchtvochtigheid. Vandaag al 20 tot 30% slechts vanmiddag. Morgen gaan we onder de 20%. Dus je merkt misschien niet eens dat je zweet in de zon. En nou ja, het laatste beetje vocht verdampt nog uit de bodem en van de bomen. En dan zie je ook vrijdag, dat wordt de heetste dag waarschijnlijk, met 34, 35 graden op grote schaal. En ook dan voluit zonneschijn. Dus die zomer die zet nog even aan.
0: En blijft het in het weekend zo warm?
3: Het weekend draait de wind weer. We hebben die kandans eigenlijk de hele zomer al gezien. Zuidelijke, oostelijke winden met hitte of zeer warme lucht en hete lucht. Dan een draaiing naar de Noordzee, dat zorgt voor tempering. En ook eens een keer is het de bedoeling dat daar wat neerslag bij komt. In de loop van zaterdagmiddag en misschien in de nacht van zaterdag en zondag zouden er inderdaad wat buien kunnen gaan vallen. En zaterdag is het nog 26 tot 28 graden en zondag nog 22 tot 24.
0: Rita Spannenburg, dankjewel.
3: Tot later.
4: Nico Wans.

0: Muziek van The Boss op Radio Oost. Je hoorde Bruce Springsteen met Hungry Heart. En daarvoor ook Casey en de Sunshine Band met Give It Up.
1: Ja, dit is toch een wonderlijk verhaal. De zwembadstoelen, kluisjes, kleedhokjes en zelfs discolampen. Bijna alles uit het gesloten aquadroom in Enschede is geveld. Na een kijkochtend vorige week konden geïnteresseerden bieden op die spullen. En dat leverde uiteindelijk ruim 8000 euro op.
0: En vandaag mochten de hoogste bieders hun aankopen ophalen. En verslaggever Emiel Hoebe was erbij.
2: De kleedhokjes bij het aquadroom in Enschede worden helemaal uit elkaar gehaald. Een hele hoop sterke mannen zijn hier aan het boren, een timmeren, van alles aan het doen. Hoeveel hokjes hebben jullie gekocht?
3: In totaal 48.
2: Hebben jullie zelf een zwembad? Wat gaat ermee gebeuren?
3: Nee, we hebben een vereniging waar de toiletgroep van vervangen moet worden. En daar gaan we voor gebruiken.
2: Wat moet je dan met 48 van deze hokjes?
3: Ja. Het is voordeliger dan één hele plaat kopen. Dus 48 hokjes op één plaat. Ja, reken maar uit. Ja.
2: Wat heb je ervoor betaald?
3: Rond de 500 euro.
2: Dus eigenlijk nog een koopje?
3: Het is een koopje, ja.
2: Er staan ook een hele hoop stoelen klaar. Adrie van Os van zwembad De Vrije Slag in Bennekom. Dus helemaal vanuit Bennekom hier naartoe gekomen voor... Hoeveel stoelen zijn dit?
4: 146 stoelen. Die gaan we zo in de bus laden.
2: Ja, jullie zijn van zwembad De Vrije Slag, dus ik hoef denk ik niet te vragen waar die stoelen terechtkomen.
4: Nee, die gaan inderdaad naar het zwembad toe, ja. Ja.
2: Niet bij u in de achtertuin?
4: Nee, een beetje te veel.
2: Overal hoor je getimmer, geboren in het aquadroom in Enschede. Klopt. Sloten worden eruit gehaald. Dennis Stuivenberg van Sportaal. Hoe is zo'n dag vandaag?
5: Ja, wel een beetje gek gevoel hoor. Om alles te zien slopen. En het is nu echt straks leeg. En dan gaan we naar het nieuwe bad. Maar wel een gek gevoel hoor. Absoluut.
2: Wat gaat er nou allemaal weg? Want niet alles verdwijnt toch?
5: Nee, in principe hebben we een online veiling, heeft de gemeente bedacht. En alles wat geveild wordt, dat wordt vandaag gedemonteerd. En alles wat achterblijft, dat is in project met de sloop aanbesteed. En dat wordt uiteindelijk midden september wordt het hele pand zeg maar, met de grond gelijk gemaakt door de sloop.
2: Alle sloten gaan er nu uit. Maar ja, ik kan me voorstellen dat misschien toch mensen hier nog wel zin in hebben om hier 's avonds een keer een kijkje te komen nemen nu het een verlaten zwembad is.
5: Ja, dat is al een diverse malen gebeurd. Vooral de jeugd die mooie TikTok-filmpjes zien. Maar in principe blijven wij als Sportaal, totdat we de sleutels inleveren, verantwoordelijk voor de gang van zaken. En als hier toch een ongeluk gebeurt, of je weet zelf, het is nu bijna geen water. Dus als je van de boven afspringt, ja, dan ga je 3 meter naar beneden. En ja, dan zijn wij verantwoordelijk en dat willen we niet hebben. Dus we hebben helemaal omringd met camera's en dingen, gewoon voor de veiligheid.
2: En ook tijdelijke sloten erop?
5: Ja, zeker. En het alarm zit er weer op. Zit op ook op de buitencamera zit heel veel alarm op. Er zit ook direct een meldkamer. Dus er is nu, sinds dat het hek eromheen zit, is er ook niks meer echt gebeurd. Er zijn wel wat geprobeerd, maar die zijn ook gelijk aangehouden. Dat zie je dat het wel werkt.

0: Triggerfinger was dat, een I Follow Rivers op radio's. Daarmee zit het 6:06 geworden op toch wel een hele bijzondere avond. En daar mocht je net hebben ingeschakeld en jou vragen, wat is het onderwerp voor de 6:07? Ja, dat kan natuurlijk maar één ding zijn.
1: De zonsverduistering. Ga je kijken vanavond, laat het weten. En laat vooral ook je toepasselijke liedje aan ons weten.
0: En we zitten even te kijken welke plaatjes allemaal zijn aangevraagd. En er zitten best leuke dingetjes tussen. Ik laat er een paar voor je horen. Deze is bijvoorbeeld aangevraagd. Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Want ja, dat is natuurlijk een beetje de oorzaak van het hele spul, het hele spektakel van vanavond. Mooie suggestie dus van Nicole, die is binnengekomen. Weer iemand anders kwam met deze. Blinded by the light. Dus kijk uit, hè. Dus niet zomaar in die zon kijken. Ook niet met een cd'tje of zo. Alleen met een goedgekeurde veiligheidsbril kun je naar die zonsverduistering kijken. Deze is ook binnengekomen. Het gaat dan vooral om de artiest. Dat is Corona. En deze vond ik ook erg leuk. Een oudje van Teach in See the Sun. Een suggestie van Benny. Weet jij ook wat leuk? Schrijf hem door via de Facebookpagina van Radio Oost voor de 6:07.
2: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
3: Overijssel. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Hey Remo!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis weer met Golden eSIM.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer.
4: More information at abridgetoofar.nl.
13: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Het waterschap heeft een extra pomp aangezet bij het gemaal in Deventer. Het is hard nodig omdat de IJssel extreem laag staat. Een trekker is uitgebrand in een weiland in Paaslo. En vanwege de droogte werden er veel extra brandweerlieden en spullen ingezet. En waar in Overijssel kun je vanavond het beste kijken naar de zonsverduistering? Dat vind je op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Radio Oost. Nico Wantia.

0: Zomerse muziek op deze woensdagavond op Radio Oost. Je hoort Ricky Martin en Maria.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendaal.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, het begint nu toch wel te naderen. Het kookpunt van de spanning. Nog 2 uurtjes. En we zien de zonsverduistering hier in Overijssel.
2: Ja, wat zitten we er klaar voor? En laat het ook even weten als jij er klaar voor ziet. Aan de andere kant, er is ook nog ander nieuws vanavond natuurlijk. Heel veel sportstrakjes. En morgen, dan gaan we het weer volop hebben over de hitte en de droogte. Er komen warme dagen aan. Het Nationaal Hitteplan wordt uit de kast getrokken. Dus doe het ook een beetje kalm aan.
0: Ja, en de 6 voor 7 straks gaat natuurlijk ook over de zonsverduistering. Dus weet jij nog een plaat die daarmee te maken heeft? Geef hem zo snel mogelijk door.
2: Ja, het is na 6, de avond is gevallen en het wordt inderdaad niet zomaar een avond. Na 27 jaar is er straks een zonsverduistering te zien. De maan schuift voor de zon en daardoor wordt het bijna helemaal donker.
0: Ja, je kunt het gewoon bekijken in bijvoorbeeld de tuin of een weiland. Maar ook vanuit een nog veel specialere plek, een luchtballon. Vanaf het Hulsbeek in Oldenzaal gaan ballonnen de lucht in voor die zonsverduistering. Mirjam Jurg organiseert het en is piloot van een van de ballonnen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Alles al gereed voor vertrek?
3: Ja, absoluut. Wij zitten er ook klaar voor. Zo'n bijzondere gelegenheid. Waarbij we ook de laatste 2 uur van de dag, waarop we normaal gaan ballonvaren, nu super gaan benutten om de eclips in de lucht boven Twente te zien.
0: Ja, was er veel animo voor om vanuit zo'n luchtballon te aanschouwen?
3: Ja, nou, mensen vonden het eigenlijk best wel lastig. Van ja, gaat het wel door? En moet nog eerst maar zien. En naarmate de dag van vandaag kwam, kregen we eigenlijk steeds meer verzoeken. Hebben jullie nog plek? Hebben jullie nog plek? Dus we gingen van 1 ballon naar 2, naar 3. En vanavond hebben we nu inmiddels meerdere ballonnen in Twente hebben in de lucht. Dus we zitten nu ook echt helemaal vol.
2: Ja, dat ziet er hartstikke goed uit. Het wordt een mooi zicht vanavond. Zijn de omstandigheden een beetje op en top?
3: Ja, dat was vanmiddag voor ons ook de grote vraag. We hebben een meteoverwachting waarbij we wel wat vlagerige wind nog hebben. Maar daar hebben we de afgelopen weken wel vaker mee te maken. Het lijken gewoon goede vaarbare condities. Nou ja, we gaan natuurlijk gewoon op locatie kijken. En rond 19:45, als het dan echt rustig wordt, dan hopen we de lucht in te kunnen. Voordat de totale verduistering er is.
2: Precies. En heeft zo'n eclips eigenlijk ook, heeft dat invloed op bijvoorbeeld de windstrakjes?
3: Eigenlijk niet. Dat is iets waar wij als piloten wel mee bezig zijn geweest. We willen natuurlijk niet dat we onder rare omstandigheden de lucht in zouden kunnen. Maar gelukkig, hè, wat ik net ook aangaf, de laatste 2 uur van de dag zijn voor ons stabiel. En het lijkt erop dat het eigenlijk weinig van invloed is, omdat we ook deze laatste 2 uur van de dag pakken. Het wordt wat eerder donker, wellicht eerder een nachtelijk windmaximum. Dat is misschien iets toename van wind op geringe hoogte. Maar dat zijn condities waar we normaal ook mee dealen. Dus dat moet vanavond gewoon goed gaan.
0: Ja, hoe gaat het eigenlijk zijn? Het is sowieso al een hele bijzondere ervaring om zo'n zonsverduistering mee te maken. Maar dan ook nog eens vanuit een luchtballon. Dat moet helemaal bijzonder zijn.
3: Ja, ik denk het wel. Gisteren zag ik ook op de televisie wat berichtgeving waar mensen gingen staan. En dan wil je natuurlijk een beetje vooraan staan, maar je wil goede kant op kijken. En toen dacht ik, ja, daar hoef ik me niet druk om te maken. Ik hang hopelijk morgen in de lucht. Ja, en dan zit je toch eerste rang.
2: Eerste rang. En jij bent dus niet de enige, want inmiddels gaan er een stuk of 5, 6 ballonnen naar boven.
3: Ja, we hebben vanavond 5 ballonnen actief hier in Twente en omstreken. Ik mag vanaf het Hulsbeek vertrekken. Dus ik denk dat er vanavond wel meerdere luchtballonnen in het Twentse luchtruim te spotten zijn.
2: Ja, en hoe laat is dat precies?
3: De verwachting lijkt erop dat we tussen 19:45 en 20:00 zullen opstijgen. Dus echt op het moment van de totale verduistering, hè, rond 19:50, 20:50... Ja, dan zullen ook echt alle ballonnen de lucht in zijn, want dat is de moeite waard.
0: En hebben jullie allemaal genoeg eclipsenbrilletjes bij de hand en zo?
3: Nou, we zijn op. Het is helemaal, bij ons is het ook klaar met de brillen. De laatste tickets hebben we ook verkocht. Hebben we ook moeten zeggen, we hebben helaas geen eclipsbrillen. Niet meer. Het is een groot succes klaarblijkelijk. En daar had niemand zich op voorbereid.
0: Nou, ja. Heel benieuwd hoe dat gaat zijn vanavond. In ieder geval heel veel plezier en een goede vaart, zeg je dan, geloof ik, hè?
3: Ja, dat klopt. Goede vaart, dat is het. Ja, heel hartelijk dank.
0: Nou, jij bedankt voor je reactie en nogmaals heel veel plezier vanavond. Ja.

0: René Vroeger met zijn hit van een hele lange tijd geleden. Alles kan een mens gelukkig maken, hoorde je op Radio Oost. Het is 6:50, de hoogste tijd om voor jou op een rijtje te gaan zetten wat er vanavond en morgen allemaal te doen is in onze provincie. We beginnen vanavond vast aan de voetbalvoorpret, want FC Twente speelt morgen in de return van de voorrondes van de Conference League tegen Dutch 1904. Onze sportverslaggever Job Vaarhorst is al in Slowakije en de ploeg is er ook bijna.
1: Ja, FC Twente kan ieder moment landen in Bratislava. De ploeg uit Enschede speelt morgenavond hier de returnwedstrijd tegen Dutch in de derde voorronde van de Conference League. Ja, en na die 6-0 zegen van vorige week in Enschede is deze wedstrijd natuurlijk een formaliteit. Maar desondanks moet er gewoon gevoetbald worden. En vanavond om 8 uur is het persmoment in het hotel van FC Twente met trainer John van der Brom en aanvoerder Robin Prupper.
0: Ja, morgenavond dus Dutch 1904 tegen FC Twente. Om 7 uur wordt er afgetrapt. En het is natuurlijk allemaal te volgen op Radio Oost. En het kon dus wel weer eens een doelpuntspektakel worden.
2: We kijken er naar uit. Net als naar de andere sport van vanavond. Want zet rond 21:15 even de televisie aan. Jonas Pijvers uit Hellendoorn staat dan aan de start van de finale op de 400 meter op het EK Atletiek. Gisteravond heeft hij zich geplaatst en dat deed hij op indrukwekkende wijze.
3: Pijvers, daar gaat hij. En hij gaat over Matthew Hudson-Smith heen. En Jonas Pijvers wint hier deze eerste halve. 44-63, een nieuw persoonlijk record. Goed gedaan zeg.
2: Nou, dat kunnen we zeggen. Morgen, dan houden we ook nog de kwalificatie van het EK turnen voor je in de gaten. Sanne Wevers uit Oldenzaal probeert zich dan te plaatsen voor de finale.
0: En er wordt morgen ook weer volop overlegd over het water en de droogte. Het team Watertekorten komt sinds een maand bij elkaar om te praten over de verdeling van het water en mogelijke maatregelen. Landelijk zijn die er nog niet, maar waterschappen nemen in hun eigen gebied wel steeds maatregelen om zo goed mogelijk met de droogte om te gaan.
2: Morgen staat een woningcorporatie uit Deventer voor de rechter. Ze willen dat een man uit zijn huis vertrekt omdat hij veel overlast veroorzaakt. De man zou zijn verslaafd zijn en psychische problemen hebben. Die woningstichting zegt dat ze al van alles hebben geprobeerd om de boel te verbeteren, maar dat de man zich aan geen enkele belofte houdt.
0: En het Nationaal Hitteplan is vanaf morgen in het hele land van kracht. Het gold vandaag al voor onze provincie, maar nu wordt het in het hele land heel warm met temperaturen ver boven de 30 graden. En hitte of niet, door onze provincie gaat onze zomerverslaggever gewoon op pad. Bart Kieft gaat kijken hoe scholen zich voorbereiden op de start van het schooljaar. Je hoort het morgen vroeg op Radio Oost.

0: Leanne Rimes was dat met Can't Fight the Moonlight op Radio Oost. Het is 6:30 precies. In Holthemen is het 29 graden op dit moment. In Apenhuizen 27 en in Streukel 30 graden. Het belangrijkste nieuws nu, dat krijgen we van Wieke Essendal.
1: Goedenavond. Een man uit Almelo wil in ons land worden berecht voor de dood van een man uit Enschede. De man werd volgens Duitse media gewurgd in een hotel net over de Duitse grens. Na de dood van die man uit Enschede ging de man uit Almelo er vandoor met zijn auto. 2 dagen later werd hij opgepakt bij zijn huis in Almelo. En Duitsland heeft gevraagd aan ons land om de verdachte uit te leveren. Maar de verdachte wil dat dus niet, wil liever in ons land voor de rechter komen. Die zaak wordt volgende maand achter gesloten deuren behandeld door de rechtbank. Daarna horen we binnen 2 weken een uitspraak. Bij het gemaal in Deventer is een noodpomp aangezet. En dat is nodig omdat de IJssel extreem laag staat. Die noodpomp pompt wel minder water weg dan dat het gemaal normaal gesproken doet. Daarom bestaat volgens het waterschap de optie dat kleine rivieren in een deel van Salland droogvallen. Het waterschap laat het water nu stap voor stap zakken. FC Twente speelt morgen de return tegen Dutch 1904. De ploeg uit Enschede won vorige week met 6-0. Daardoor is Dutch een beetje kansloos voor de volgende ronde. Toch wil de thuisploeg zich revancheren. De aanvoerder noemt de eerste wedstrijd een van de moeilijkste uit zijn carrière. Volgens hem moet Dutch morgen vooral rustiger spelen en meer durf tonen. De trainer zei zojuist in een persconferentie dat de ploeg vorige week niet zichzelf was en morgen echt wil laten zien wat het kan. Dat gaan we zien morgenavond, dan wordt er om 7:00 afgetrapt. En de politie heeft nog een lijstje met tips voor mensen die vanavond naar de zonsverduistering gaan kijken. Geniet ervan, zegt de politie, maar doe het wel veilig. Zit je achter het stuur, zet dan geen eclipsbril op en probeer ook niet de zonsverduistering te filmen. Dat kan hartstikke gevaarlijk zijn. Wil je toch heel graag zien? Ga dan even naar een veilige parkeerplek en ga niet op de vluchtstrook staan. Waar je ook kunt gaan kijken is op de dijk bij Zwolle. Deze sterrenkundige is er helemaal klaar voor.
2: Ja, ik vind het heel leuk om te doen, om mensen dingen te vertellen. Dus ik ben er al weken mee bezig eigenlijk om de brilletjes te verzamelen. En ik heb er nog een stuk of 50 en die zullen wel zo op zijn. Ik ga ze aan mensen geven die ze niet hebben en dan vraag ik of ze ze willen delen en of ze ze teruggeven als ze klaar zijn.
1: Ja, wel zo netjes. Goed, je kunt ook vanavond nog even op oost.nl kijken voor de allerbeste plek in onze provincie, waar je straks dus die zonsverduistering kunt gaan zien. Om 8:10 is het allerbeste moment. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Geen files in Overijssel op dit moment, dus we kunnen meteen door naar het weer. En Gita Spannenburg. En Gita, ik blijf toch eventjes checken. Is er nog steeds geen risico dat er straks op het moment suprême een wolkje voor die zonsverduistering schuift?
3: Nee, zou wel heel bijzonder zijn mocht er nog een wolk verschijnen. Het kan eigenlijk niet. De lucht is super droog, ook op hoogte. Dus het zicht vanavond op de gedeeltelijke zonsverduistering is perfect. Alleen het is de bedoeling dat je goed zicht hebt op de westelijke hemel natuurlijk. En de zon die gaat, die staat vrij laag boven de horizon. Dus een goed uitzichtspunt is wel van belang.
0: En als we dat achter de rug hebben, wat krijgen we dan voor een nacht?
3: Een nacht die langzaam maar zeker afkoelt naar 11 tot 15 graden. Na zo'n warme dag toch ook wel weer opvallend. Misschien een grondmistbankje wat eruit gepeuterd wordt, maar verder niet. De meteorenregen is vannacht op zijn hoogste punt. Dus dat kunnen we ook nog een beetje meepakken. En dan morgenochtend beginnen we met een graad of 14, 15. Het wordt al snel zomers warm, halverwege de ochtend. En we gaan met volop zonneschijn en een lichte, een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind morgenmiddag naar 32 tot 34 graden.
0: En daarna komen nog een paar tropische dagen.
3: Eentje nog op de vrijdag, 35 graden. Het is echt een verzengende dag die ook toch relatief frisjes begint. Ik denk met een graad of 16, 17, relatief fris. En dan vanaf zaterdag wordt het wat benauwder, wat klammer. Er wordt wat Noordzeelucht bijgemengd, er komt wat meer bewolking. Je voelt als het ware een bui in de lucht hangen. Die zouden ook best wel kunnen komen in de loop van zaterdag. En misschien ook nog wel in de nacht naar zondag of zondagochtend. En dan zitten we zondagmiddag achter, of in de nieuwe lucht, een luchtsoort moet ik zeggen. En dan zitten we op 22 tot 25 graden.
0: Gita, dankjewel en veel kijkplezier zometeen.
3: Ja, jullie ook, hè.
0: Bedankt.
3: Doeg. Hoi.
4: De 6 voor 7.
0: Ja, dan hadden we het natuurlijk over de zonsverduistering die eraan zit te komen. Hoe kan het ook anders? 7:15 zo ongeveer is het hoogtepunt. En tot die tijd gaan we je vermaken met plaatjes over de zonsverduistering.
1: Dat doen we zeker. Dank voor het aanvragen van onder andere Teach In en See the Sun.
0: Corona is ook een hele mooie met Rhythm of the Night.
1: Maak het lekker donker vanavond samen met de dijk. Mag het licht uit.
0: Waterboys komt eraan met Hole of the Moon.
1: De meest aangevraagde Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart.
0: Maar we beginnen met The Walker Brothers. Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

0: Lekker plaatje uit de jaren 90. Rhythm of the Night. Je hoorde Corona in de 6 voor 7.
1: En daarvoor hoorde je ook Teach In en See the Sun.
0: En we begonnen met Sun Ain't Gonna Shine Anymore van The Walker Brothers.
1: We zijn nog lang niet klaar met de 6 voor 7 en de zonsverduistering. En daarom zometeen The Waterboys en Hall of the Moon.
0: Ja, by far de meest aangevraagde, dus die mag niet ontbreken. Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart.
1: Maar eerst zorg voor genoeg donkerte strakjes. Samen met de

0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 8:10 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
13: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
12: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
15: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
17: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
18: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
1: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, thuis in Overijssel.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
4: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
3: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
3: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
2: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
7: Het is machtig mooi, man!
6: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
7: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
11: Ja.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
3: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
2: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
4: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
5: Hoe vond jij het?
6: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
2: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Hij heeft een contract getekend tot voor 4 jaar, tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessegoes heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Miljoenen Europeanen hebben naar de zonsverduistering gekeken vanavond. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon helemaal. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst heeft de resten weggehaald. De Europese Supercup is gewonnen door Paris Saint-Germain. In Salzburg in Oostenrijk werd het 2-1 tegen Aston Villa. De wedstrijd om de Supercup wordt gespeeld door de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Het is de 2e keer op rij dat Paris Saint-Germain de Supercup wint. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Pijver verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Frankrijk. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK goud. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Leon Kozijnen.
4: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Nieuwe hond?
10: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Winfried Baaiens.
2: Autorijden is er veel goedkoper. Ze zijn al wereldkampioen. En nu krijgt Spanje ook nog eens 3 grote zonsverduisteringen in 1,5 jaar tijd. En de politiek, die doet niets. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het mooiste van de eclips zag je eigenlijk als je niet naar de zon keek, maar naar hoe het licht viel en al die mensen die even samen waren. We keken vanaf de straat, park, balkon of dak naar een band van parels, de diamantenring en de corona van de zon. Onze huisdichter zoekt naar zijn eigen woorden en u hoort hem aan het eind. En het gaat zo meer over de zon. Luister straks naar jonge denker Sophie van Balen over een koele stad. En over koel gesproken, de Noren deden wat wij nagelaten hebben. Sparen en beleggen met olie- en gasinkomsten. En oei, oei, oei, wat een verschil. U hoort het allemaal zo. Eerst een overzicht van het nieuws.
1: Woensdag 12 augustus.
2: Nederland heeft een nieuwe bondscoach.
3: Xavi Hernandez. De maestro van Spain's midfield.
2: Zo is het. Hij was jarenlang middenvelder van Barcelona en werd in 2010 met Spanje wereldkampioen ten koste van Nederland.
4: The best footballing team on the planet here. The first time it came to the continent of Africa is the time they have broken their duck. The final score was Netherlands 0, Spain 1.
2: Dat de KNVB Xavi heeft kunnen strikken, zagen ook kenners niet aankomen.
5: Dat hij het nu is geworden, ja, dat is toch voor eigenlijk iedereen wel een volslagen verrassing.
2: In de media deden de afgelopen weken heel wat namen de ronde.
5: Bij alle namen die genoemd werden, heb je misschien heel erg in de krochten van het geruchtenspel dit wel gehoord, maar eigenlijk was er niemand die hier serieus rekening mee hield.
2: Ja, zegt commentator Armand Afsaroglu. Xavi is daarmee voor de tweede keer, let op, de opvolger van Ronald Koeman.
5: Hij was bij Barcelona opvolger van Koeman, die werd ontslagen, is nu bij het Nederlands elftal opvolger van Koeman. En het is een hele interessante keus, denk ik, als bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Oké, ABN AMRO wil dat medewerkers weer meer naar het kantoor komen. Dat zou afgesproken moeten worden in de CAO. Vakbonden willen daar wel over onderhandelen, maar...
6: Maar niet met een norm van gij zult zoveel procent van de tijd of zoveel dagen per week op kantoor te zijn, want dan wordt het een aanwezigheidsplicht.
2: Toch is dat wel wat de bank het liefst wil. Die denkt aan zeker de helft van de werkweek. Sommige medewerkers zien dat ook wel zitten.
7: Omdat je toch wel de collegialiteit mist van wat je voor de COVID had. Er was echt iedereen op kantoor, was gewoon echt allemaal supergezellig. En nu is het eigenlijk allemaal een beetje verdeeld.
2: En er is nog een voordeel.
8: Met de collega's, een lekker lunchje.
2: Ja, of op kantoor werken ook economisch gezien beter is voor de bank, dat is nog maar de vraag.
9: Waar ben je productiever? Thuis?
2: Veel Nederlanders waren in de ban van de zonsverduistering. Al moesten heel wat van hen eerst nog op zoek naar een eclipsbril. Die waren op de meeste plekken uitverkocht.
10: Mevrouw, u heeft de eer dat u de laatste 3 brilletjes krijgt.
11: Ja, goed aan.
12: Ik heb een brilletje kunnen scoren, ja.
11: Daar hebben we lang genoeg voor gewacht. 2 uur.
13: We zijn allemaal een beetje gek van alles wat er aan de hemel gebeurt.
14: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is.
15: We wanted to be in the center of the eclipse.
16: Het is echt een heel bijzonder moment. Is dat ook waarom ik toch naar Spanje afreis?
17: I think it's really magical.
18: We hebben nog nooit een complete eclipse gezien. En
14: enorme hype. Ja, eigenlijk heel bijzonder.
18: Ik vind het ontzettend spannend om nu gewoon dit mee te maken.
19: It's a moment like just to connect with something bigger and watch something unique.
20: Het is een spectaculair natuurfenomeen dit.
21: Ja, dat is fantastisch om te zien.
20: Hij zit nu echt op het hoogtepunt, dus je hebt alleen nog dat sikkeltje echt aan de bovenkant.
22: Gewoon heel vet om te zien.
20: Mensen juichen, ze houden elkaar ook eventjes vast, zie ik.
21: Ja, dat is fantastisch om te zien.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
23: Het zou best mooi wezen, maar het is niet zo dat ik er echt voor ga zitten om te kijken of staan. Dat doe ik niet.
2: Kijk, lekker. Zit gekeken?
24: Ja, ik kon een brilletje van een collega lenen. Daardoor heb ik de kranten dus ook goed kunnen zien daarna. Mijn ogen zijn niet beschadigd.
2: Heel goed.
24: In Trouw zag ik het verhaal van Afrikaanse migranten die vrijwillig teruggaan naar hun land van herkomst. Maar eenmaal daar kunnen ze fluiten naar het EU-geld wat hen beloofd was. Een van hen zou ruim 1000 euro krijgen om een eigen bedrijfje te beginnen in Kameroen. Zo werd haar beloofd op het kantoor van de Organisatie voor Migratie, IOM, in Algerije. Maar ze wacht nog steeds op het geld en de organisatie is niet meer te bereiken.
2: Zo heeft de krant meer verhalen opgetekend. In Brussel wordt volop ingezet op vrijwillige terugkeer, omdat dat effectief zou zijn. De IOM krijgt dus geld voor elke migrant die meedoet aan het programma, maar waar het blijft hangen, dat is onduidelijk. Teleurgestelde deelnemers in Kameroen denken dat de IOM-medewerkers daar zelf het geld achterhouden.
24: Er komt toch geen centrale ontmoetingsplek voor de LHBTI-gemeenschap in Amsterdam, staat in het Parool. Er wordt al bijna 10 jaar gepraat over een regenbooghuis in Amsterdam-West. Dat had een veilige plek moeten worden voor mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de gemeenschap.
2: In plaats van één centrale plek kiest de stad er nu voor om kleinere ontmoetingsplekken en organisaties te ondersteunen. Volgens het stadsbestuur is de behoefte aan een regenbooghuis minder groot dan eerder werd gedacht. Ook waren er intussen al andere initiatieven ontstaan. De gemeenteraad wil nog weten wat de jarenlange voorbereidingen van dit project de stad hebben gekost.
24: NRC trekt voor een serie langs kleine musea deze zomer. Morgen staat er een stuk in de krant over het Anton Pieck Museum in Hattem, Overijssel. Daar is te zien dat de illustrator veel meer was dan de man achter de Efteling-ontwerpen. Er staan allemaal leuke feitjes in het stuk. Zo hangt er een schets waar Pieck op 10-jarige leeftijd al een prijs mee won.
2: En een onafgemaakte schets van een paar uur voor zijn dood. Ook het verhaal over zijn tweelingbroer, dat zeer opmerkelijk is. Ze hadden allebei teken- en schildertalent, maar Henry, de broer dus Pieck, nam een hele andere afslag in het leven. Hij werd in de jaren 30 spion in Duitsland voor de Russen en pas na de oorlog zagen ze elkaar weer.
24: En de Volkskrant duikt in een alternatieve studentenintroductie in Utrecht. Nu de Utrechtse introductieweek de uit is begonnen, ziet de alternatieve scene de kans schoon om studenten aan te moedigen om van het gebaande pad te wijken. Dat gebeurt met een open atelier, met rondleidingen langs kraakpanden en een afsluitende rave. We hadden gewild dat dit er was toen we zelf gingen studeren, zegt een van de organisatoren.
2: Maar hoe bereik je nou nieuwe studenten als je geen onderdeel bent van die officiële uitweek? Daarvoor rijdt een zogenoemde propaganda-skelter door de stad. Om mensen naar bijvoorbeeld een kraakpand te lokken. De activisten willen overigens ook geen onderdeel worden van het officiële programma. Een van hen zegt, dan moeten we rekening houden met sponsoren en de universiteit.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Maroon 5 en Memories. Het Noorse staatsfonds van gas- en oliebaten heeft in de eerste helft van dit jaar, 2026, een recordwinst van 160 miljard euro geboekt, zo werd vandaag bekend. Dat is winst uit een gigantische spaarrekening ter waarde van bijna 2000 miljard euro. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ik ga het erover hebben met Gerlof de Vrij. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Macro-econoom, beleggingsstrateeg. Dus de man waar je mee moet spreken hierover. Dit zijn toch echt astronomische bedragen. 160 miljard euro winst in een half jaar tijd. Hè? Hoe kunnen we dat een beetje in perspectief zetten?
1: Ja, het is inderdaad ongelooflijk veel. Maar dat komt omdat het fonds natuurlijk ook al in 1996 is gestart met een spaarpot op te bouwen vanuit die energie, die olie- en gasinkomsten.
0: Ja.
1: En inmiddels is dat inderdaad 2000 miljard. Dat is 400% van het hele nationale inkomen van Noorwegen.
0: Ongelooflijk.
1: En kijk, ze hebben dan zeg maar in één kwartaal hebben ze ruim 9% rendement gehaald. Maar over dat bedrag is dat enorm. 160 miljard is ongeveer 30.000 euro per inwoner.
0: Ja.
1: Noorwegen heeft 5,6 miljoen inwoners.
0: Ja.
1: Ook dus hoe groter dat fonds wordt, hoe groter die bedragen zijn per inwoner.
0: Ja, en even tegenover onze overheidsbegroting gezet. 160 miljard, zouden wij daar blij mee zijn? Ik denk het wel, hè?
1: Ja, daar zouden wij wel blij mee zijn. Want ons BBP is ongeveer 1,2 miljard. Dus dan heb je een enorme meevaller.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Iets van...
0: Ja, het begon al een hele tijd geleden. En eigenlijk met nieuws dat uit ons eigen land kwam, uit Slochteren. Het was de aanleiding voor ook de geschiedenis van de enorme Noorse olie- en gasbaten. We luisteren eventjes naar een fragment uit het programma Panoramiek. Dit is 1977.
2: Het begon allemaal in Nederland, bij Slochteren, in augustus 1959. Met de ontdekking van de grootste aardgasbelt ter wereld. Hier had men een indicatie dat er elders, vooral onder de Noordzee, waar men eenzelfde bodemstructuur verwachtte, wel eens nog grotere rijkdommen verborgen konden liggen.
0: Ja, Nederland was er vroeg bij. Wat gebeurde erna?
1: Ja, dus wat Nederland heeft gedaan is eigenlijk gewoon alle inkomsten hebben ze verwerkt in de overheidsuitgaven. En dat heeft eigenlijk geholpen om in Nederland zeg maar een verzorgingsstaat te bouwen. Met veel een groot sociaal vangnet.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben dat inderdaad niet geïnvesteerd zoals de Nooren dat hebben gedaan. En de Nooren die hebben eigenlijk ook geleerd destijds van de Nederlandse fout eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus over het algemeen werd Nederland gezien als... dat ze lijden aan de Dutch disease. Hè. Dus toch echt wel een begrip in het buitenland. En dat is dat je dus inkomsten krijgt die je zomaar krijgt, hè, gratis uit de grond.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn uiteindelijk eindig. En dat weten we nu ook in de praktijk dat die eindig zijn.
0: Ja.
1: Maar dat die zich wel vertalen in structurele uitgaven. Dus eigenlijk heeft Nederland altijd erg veel uitgegeven... in relatie en mede ingegeven door deze inkomsten.
0: Ja.
1: En dat hadden zij gezien. En zij hebben toen gedacht van dat willen we niet. Bovendien waren de inkomsten, vonden zij ook zelf wel erg veel... al op het begin ten opzichte van hun economie. En, want zij zijn natuurlijk een kleinere economie... en ze hebben meer inkomsten gehad. En zij wilden niet hun economie totaal oververhitten. Dus als al dat geld... net als in Nederland in de economie was gepompt... dan had je zeer waarschijnlijk een oververhitting gehad... had je hoge inflatie gehad.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan was hun hele concurrentiepositie moeilijk geworden. Dus nu is het zo dat ze dachten van... ja, we hebben voor ongeveer 100 jaar olie. Als we nou eens die afhankelijkheid van olie gaan vervangen... door dat geld in zeg maar goed gespreide beleggingsportefeuille te zetten... en dan... leven van het rendement. En als we dan... dat is een spending rule, dus dat wil zeggen dat als je nou een afspraak maakt over hoeveel je uit het fonds mag halen, dat was oorspronkelijk 4% reëel, dan moet, als we dan dat rendement halen, dan blijf je eigenlijk altijd dat fonds houden. En dan kun je er altijd 4% uithalen. En Dat percentage is in 2017 verlaagd naar 3%. Maar het fonds is zo gigantisch. Dus ja, als je...
0: Zo werd eigenlijk in de wet een soort begrotingsdiscipline vastgelegd. Want de verleiding vanuit de politiek zal ook daar misschien wel eens geweest zijn. Van hey, kunnen we er toch niet wat meer uithalen om, zoals het in Nederland ging, bijvoorbeeld onderdelen van de Deltawerken te betalen of de ambtenaren salarissen. Maar dat was dus wettelijk vastgelegd. Nu is de situatie zo dat de Noorse staat met dat fonds 1,5%, correct me if I'm wrong, van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd bezit door goed investeren en beleggen en daarmee de grootste individuele belegger is door dat fonds. Want daarmee zijn ze machtig, kan ik me voorstellen. Hoe gebruiken ze die macht?
1: Ja, dus ik denk dat ze in het verleden zelfs meer dan die 1,5% hebben gehad. Maar de aandelenmarkt is zeg maar zo hard gegroeid dat hun percentage van wat ze hebben licht gekrompen is. Mm-hmm. Maar 1,5% is veel en dat geeft mogelijkheden om bijvoorbeeld bij aandelenvergaderingen je stem uit te brengen. Bovendien, omdat zij dat al lang doen, zij zijn heel snel begonnen met na te denken over hoe je goed maatschappelijk kan beleggen en hoe je dit soort dingen, uitsluitingen eventueel, of gewoon invloed uitoefenen, hoe je dat het beste kan doen. Dus zij zijn daarin een soort wereldleider ook. Ja. Dus wat zij vinden, wordt ook wel naar geluisterd door andere beleggers. Kijk. Ja. En dus op die manier proberen ze invloed uit te oefenen. Het is niet gezegd dat dat ook werkt. Ik bedoel, 1,5% klinkt natuurlijk veel, maar het is heel erg gespreid. Dus zij zijn niet bijvoorbeeld... Nee. Ze hebben echt een grote hoeveelheid van de aandelen. Dus overal een klein deel van de aandelen wordt er een... Is van hen.
0: Ja, maar toch, de footprint is daar. Ik heb wel eens gehoord dat als elke Noor nu zou zeggen, we stoppen met werken, dat ze tot het eind van deze eeuw op dezelfde voet zouden kunnen verder leven. Het zijn er weliswaar 5,6 miljoen, die Nooren. Maar zou dat kunnen kloppen?
1: Ja, dat zou kunnen kloppen, maar ik zou dan aanraden dat ze dan het land verlaten, want wie werkt er dan nog voor wie? Hè? Dus kun je maar het beste gewoon ergens anders naartoe gaan
0: met een lui land. Ja.
1: En het daaruit gaan geven, zodat mensen die dat niet hebben voor jou gaan werken. En ik moet zeggen dat die Dutch disease die in Nederland is opgetreden, daar hebben zij inmiddels ook wel last van. Dus het is wel een welvarend land, maar... het is niet het meest productieve land. Hè? Dus ondanks al die inkomsten is hun economische groei behoorlijk gestagneerd. Ze hebben ook wel last van inflatie, wel wat meer dan andere landen. En hun munt is bijvoorbeeld ook heel zwak. Dus ze hebben echt wel ook wel problemen. Dus,
0: het blijft opletten, ondanks dat enorme fonds. Ondanks ook uw advies, want u bent daar ook gevraagd bij het ministerie om daar te adviseren. Nou, de Nooren zitten op een bak geld, maar voor eeuwig niet werken, dat zit er nog niet in. Gerlof de Vrij, dank voor de toelichting.

0: Ja, denk nou eens na of think. Met de vijfde regionale hittegolf in aantocht is het vooral in steden snik en snik heet. Velen weten het, velen voelen het op dit moment waarschijnlijk. In onze zomerserie Jonge Denkers doet de filosoof van vanavond onderzoek naar hete steden. Wat een timing. Welkom, empirisch klimaatfilosoof aan de Universiteit Utrecht, Sophie van Balen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Projectleider ook nog eens van Cooling Down the City.
1: Ja.
0: Wat onderzoek je?
1: Hitte. Zomerse temperaturen.
0: Dankjewel voor dit verhaal.
1: Zomerse temperaturen in en om het huis, dus ook op het balkon, in de tuin.
0: Ja.
1: En in de buurt. We zijn er echt mee bezig om te kijken wat maakt nou je woning en de ruimte eromheen een beetje leefbaar. En
0: ja.
1: Hoe reageren onze huizen en onze nieuwbouw op zomers zoals deze?
0: Ja, en zag jij dit allemaal aankomen, wat we nu over ons heen kregen?
1: Ja en nee, er is natuurlijk wel bekend dat het heel erg slecht gaat.
0: We waren gewaarschuwd, zou je kunnen zeggen.
1: Met klimaatverandering, ja. Precies. Dat deze zomer zo zou uitpakken, dat kon niemand weten, denk ik.
0: Nee.
1: Misschien bepaalde weerwetenschappers, maar dat ben ik zeker niet.
0: Nee, schrik je?
1: Ja,
0: ja?
1: Enorm.
0: Ja,
1: op persoonlijk niveau.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik echt merk dat we dit niet eerder zo hebben meegemaakt.
0: Nee.
1: En ook professioneel, omdat ik overal zie dat het eigenlijk harder gaat dan verwacht.
0: Ja. Ook de wetenschap, heeft die al voldoende een antwoord?
1: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn.
0: Ja.
1: Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen. Ja. Waarmee die antwoorden tastbaar worden. En waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Ja, dat doe jij. Jij legt vast, je bent empirisch klimaatfilosoof. Dat zijn al drie woorden achter elkaar waarvan mensen denken, passen die bij elkaar? Jazeker. Maar dat empirisch zegt dan dat je onderzoek gebaseerd is op waarnemingen. Hoe ga je te werk eigenlijk? Want ik bedoel, ja, het is heel simpel waarneembaar natuurlijk dat het heet is in de stad. Maar hoe doe je dat?
1: Verschillend. Waar ik me vooral mee bezig heb gehouden is eigenlijk de soort kennis die we opdoen van het klimaat en van de lucht om ons heen. Door daar gewoon in rond te lopen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dus veel observaties zelf gedaan.
0: Ja.
1: Dat is ook heel eenvoudig.
0: Ja.
1: Maar grappig genoeg wordt het heel vaak helemaal niet serieus genomen.
0: Okay.
1: Dus we zien vaak het lichaam als een bron van twijfel. Een bron van misschien zelfs fake news. Een bron van mensen die proberen te zeggen, ja, maar zo heet is het toch helemaal niet?
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat we in plaats daarvan best wel onze eigen fysieke lichamen wat serieuzer mogen nemen.
0: Mm-hmm. En daar bedoel je ook je eigen lichaam als
1: zelf
0: onderzoeker,
1: mee.
0: Meetinstrument inzetten voor je onderzoek.
1: Ja, dus als ik ga observeren, dan observeer ik echt niet alleen maar met mijn ogen. En probeer ik ook niet alleen maar te letten op wat er zich buiten mij afspeelt, maar ook te letten op wat ik zelf ervaar.
0: Ja.
1: Dus hoe de zon brandt, hoe bepaalde luchtkwaliteit.
0: En daar heb je allemaal indicatoren voor? Of in ieder geval cijfers? Uiteindelijk wil je het ergens in vertalen, neem ik aan?
1: Ik vertaal het dus niet in cijfers.
0: Oké, sorry.
1: Niet dat ik per se tegen cijfers ben. Maar ik denk wel dat die cijfers ons soms afleiden. Omdat ze heel erg uitnodigen tot het beheersen van cijfers.
0: Ja, we kijken vaak naar grafieken, naar doelstellingen.
1: Precies.
0: Daar gaat het in de nieuwsberichtgeving altijd over.
1: Ja, dus dan zie je een grafiek, die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen. Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen.
0: Ja. Dus misschien een beetje nog niet helemaal meer wakker zijn. De luisteraar moet vooral niet denken dat je alleen maar adaptief bezig bent, dus aanpassen aan de hitte, maar het gaat je ook wel echt over hoe je gedrag moet veranderen zodat het klimaat niet verandert.
1: Jazeker.
0: Ja, dus alles bij elkaar. Even een heel concreet voorbeeld. Nieuwbouwwijken, waar jij ook onderzoek doet.
1: Ja.
0: En dus veel geweest bent. Je zou denken in deze tijd, met alle waarschuwingen van dien, daar is rekening gehouden met wat er nu gebeurt. Is dat zo?
1: Nou, dat verschilt heel erg.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Ja, de wijk waar ik nu dit project in doe, die staat in Utrecht. En dat is denk ik een heel typische wijk voor wat er nu allemaal in Nederland gebouwd wordt. Daar zijn delen, deels is daar goed rekening gehouden met hitte. Er wordt nagedacht over groen in de buitenruimte. Maar het zijn ook gebouwen die heel goed geïsoleerd zijn.
0: Mm-hmm.
1: En waar we achter zijn gekomen is dat die heel goed geïsoleerde gebouwen eigenlijk heel goed hitte vasthouden.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Als het eenmaal opwarmt, dan koelt het niet meer af. Dus nee. Wat je ziet in de data die we nu verzamelen, dat is een beetje gek. Ik werk nu dus op een project met sensoren die allemaal van die cijfers verzamelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat je daar ziet is dat je...
0: Je kan er toch niet omheen.
1: Nee. Ik vind het ook heel leuk hoor, om ermee bezig te zijn. Dus dat mag
0: cijfers,
1: gewoon.
0: Ja.
1: Wat je ziet is de huizen warmen op en 's nachts daalt de temperatuur bijvoorbeeld maar een halve graad.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Terwijl in oudbouw, waar het misschien wel heter wordt overdag, zakt die temperatuur veel meer. Slaap je beter. Begin je de ochtend veel koeler. En dat is echt een andere situatie in die nieuwbouw.
0: Maar die huizen zijn nog bedacht in een andere crisistijd, die we ook nog misschien nog vaaglijk herinneren, maar dat er een gascrisis was. Dat je alles vooral goedkoop moet houden voor in de winters.
1: Ja.
0: Zo gaan we van crisis naar crisis.
1: Absoluut.
0: En lopen achter de zaken aan.
1: Ja, en dat moeten we natuurlijk proberen te voorkomen. Daarom vind ik het nu ook heel leuk om met dat... Ja, leuk, interessant om met dat thema van hittestress in nieuwbouw bezig te zijn. We zijn natuurlijk in Nederland enorm gefocust op het bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt heel veel gebouwd. En het is echt belangrijk dat die klimaatverandering die niet meer over 100 jaar komt en niet meer over 10 jaar komt, maar die er nu al is ook, mm-hmm. dat die veel steviger meegenomen wordt in alle nieuwbouw.
0: Ja.
1: Want anders krijgen we allerlei reparatiemaatregelen die en duur zijn en weer materialen vreten.
0: En soms averechts werken eigenlijk. Ja.
1: Zeker, en allerlei mentale en sociale effecten hebben.
0: Mag ik je nog even als denker aanzetten voor het hele holistische gedachtegoed waar je ook voor staat? Want we noemden het al even, je kan natuurlijk aanpassen en oplossen nadat het probleem zich voordoet. Maar wat is dan de algehele oplossing? Hoe kunnen we in het grotere plaatje nou dit probleem het beste aangaan?
1: Dat is nog een hele grote vraag.
0: Ja.
1: Waar ik eerder mee bezig ben geweest is de term of het idee van een adembare toekomst, waarin ik eigenlijk probeer om te kijken van wat kan nou niet alleen een toekomst zijn die op klimaatgebied beter is, maar waar we bijvoorbeeld ook het rustiger aan gaan doen, allemaal iets minder hard gaan lopen, wat meer ruimte voor elkaar creëren, wat meer dingen op zijn beloop laten in
0: minder
1: plaats
0: gericht
1: van
0: op productie.
1: Minder productie, minder controle, minder het idee van controle van de wereld om ons heen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat een denkbeeld is dat kan helpen met een heel andere toekomst voor ons zien, waarin we niet meer alleen reageren, maar ook echt iets nieuws vormgeven met elkaar.
0: En noodzakelijk voor een, zoals jij het noemt, adembare toekomst.
1: Ja.
0: Denk je dat het mensen lukt om ze daar nu van te overtuigen?
1: Nu, op dit moment?
0: Ja.
1: Nee, ik hoop andere verhalenvertellers, cultuurmakers, schrijvers, ontwerpers, et cetera, hun hoofd aan te zetten met zo'n term als dit.
0: Ja.
1: En te kijken waar zij allemaal mee komen.
0: Ja. Dat is een begin. Dankjewel voor je komst naar de studio, Sophie van Balen. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Ja, zo is het. Dit was Angèle met A Little More. En dan gaan wij nu naar Desert of the Real. Documentaire over psychoses. 6 mensen vertellen daarin over hun psychose dus. En zo kun je eigenlijk met een paar woorden wel vertellen waar die documentaire over gaat. Van regisseur Luc Bouwman. En die gaat morgen in première. Maar ja, dat moet ik er toch even bij zeggen. Verwacht geen medische benadering. Je duikt als kijker echt in de psychose. En je gaat ook van zelfs euforie naar dieptepunt naar dieptepunt. En hier in de studio is Luc Bouwman. Goedenavond. Hey. De maker dus. En ook goedenavond Jan Gerrit Schuurman. Een van de 6 mensen die in de documentaire te zien en te horen is. En geportretteerd worden. Wetenschapper en kunstenaar. Hè? Fijn dat u er ook bent. En ik zeg wel gemakkelijk euforie, meneer Bouwman. Daar denken mensen misschien niet zo snel aan als ze aan een psychose denken. En toch kwam het in de film een paar keer voorbij.
1: Ja.
0: Waar denkt u dat dat door komt? Dat zo'n toch een onderdeel is van zo'n psychose? Heeft u daar verklaring voor gekregen?
1: Nou, niet per se waarom dat een onderdeel is van een psychose. Maar het viel me wel op dat dat bij veel mensen die ik sprak aan de hand was. Dat ze in eerste instantie waren die verhalen toch heel anders ook dan het beeld wat ik verwachtte.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft dat we toch in het nieuws vaak meer horen over de momenten dat het misgaat, dat er geweld bij aan de pas komt.
0: En als het echt escaleert.
1: En ook wel over de donkere kanten.
0: Ja.
1: En deze kant is, ja, ik denk dat het in die zin laat de film zien dat die ervaringen ook heel verschillend zijn.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Bijvoorbeeld Eloy Vos, een van de mensen in de film, die maakte echt dat punt ook van, ja, voor mij was het voor een groot deel juist heel euforisch. En ik had het idee dat ik allerlei dingen ontdekte die ik daarvoor niet zag. En dat ik tot allerlei inzichten kwam, was ook heel creatief. En pas later besefte
0: dat het nergens op sloeg.
1: Nee, en het sloeg ook om wel weer in de nachtmerrie.
0: Ja, ja. Ja. Ja, en ook, ik hoorde ook nog iemand zeggen, het gaf me ook houvast eindelijk in een wereld waar ik geen grip meer had eigenlijk. Dus ik was even blij dat ik een werkelijkheid had die ik kon beheersen. Meneer Schuurman, herkent u dat eigenlijk? Dat er ook een euforische fase in
2: zat? Nee, voor mij was dat absoluut niet het geval.
0: Nee?
2: Je hebt de film gezien, dus dat
0: zeker?
2: Ben je ook bewust. Nee, voor mij was het één lange paranoia.
0: Ja.
2: Het 24/7 angst.
0: Ja.
2: Hele zware angst. Voor mij is het meest verschrikkelijke wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. En ik hoop het ook nooit weer mee te hoeven maken.
0: Nee. U zit hier nu. Het gaat nu ook beter met u. Daar komen we straks nog even op terug. Eerst even naar het begin van die film, meneer Bouwman. Het is een hele specifieke keuze. En ook de benadering van het onderwerp is heel specifiek. Waar kwam de fascinatie eigenlijk vandaan om hierover een film te maken?
1: Ja, aan de ene kant is er wel een persoonlijke motivatie dat ik ook in mijn omgeving en in mijn familie heb gezien welk leed het kan veroorzaken. Ik heb zelf ook wel ervaringen gehad, meer grenservaringen waarvan ik toch angstig was geworden. Ook bang was dat ik misschien zelf ooit psychotisch zou worden,
0: mm-hmm.
1: Wat niet is gebeurd. Hè, dus
0: hoe kwam dat dan? Wat voor situaties waren
1: dat? Meer in mijn puberteit en ook wel onder invloed van dingen. Ik was ook aan het experimenteren met drugs, maar ook wel geïnteresseerd in filosofie. En ik probeerde hele ingewikkelde boeken te begrijpen. En
0: ja.
1: Dat heeft wel geleid ook tot een paar momenten dat ik dacht, dit gaat niet goed. Dus ik denk, dat is meer de persoonlijke achtergrond waardoor het me interesseerde. Vooral ook wel dat je als omgeving moeilijk begrijpt als het echt misgaat wat er dan in mensen gebeurt. Dus die interesse was er. Wat gebeurt er met mensen? Nou, eigenlijk die innerlijke ervaring.
0: Ja.
1: En in het algemeen is het meer ook een soort interesse in de medemens en vanuit meer compassie eigenlijk onderzoeken. En vooral luisteren naar mensen die dit overkomt en zonder een vooropgezet oordeel of frame of agenda.
0: Ja, dat blijkt duidelijk uit de film. Meneer Schuurman, ik kan me voorstellen, u omschreef al even dat dit de zwartste periode uit uw leven is geweest. En u eigenlijk daar niet meer naar terug wil. Dan komt er een documentairemaker aan. En die zegt, ik wil uw verhaal op beeld aan mensen laten zien. Dacht u gelijk, ja, dat is een goed idee?
2: Ik dacht dat niet gelijk.
0: Nee.
2: Maar ik was me er wel van bewust dat er heel veel geoordeeld wordt over mensen met een bepaalde mentale problematiek.
0: Mm-hmm.
2: Ik was op dat moment iemand die een psychose had meegemaakt. Daarna de psychose ook veel over gelezen. En ik vond het wel belangrijk, nadat ik me ervan verzekerd had dat Luc en ook de mensen om hem heen integer met het onderwerp gingen werken, wil ik daar graag aan bijdragen. Hè? Uit de doos komen. Hè? Je wilt op een gegeven moment dan bijdragen aan een discussie.
0: Ja, ja.
2: En een van de sterkste bijdragen is daar gewoon openlijk over te...
0: Dat werkt voor uzelf ook, in die zin? Dat het goed is om erover te praten?
2: Ja, het is elke keer weer dat ik er wakker van lig daarna. Dus ook vanavond slaap ik waarschijnlijk slecht. Mm. Maar elke keer weer als ik erover praat, doe ik een stapje vooruit. Stap vooruit. En ik leef prima hoor.
0: Ja.
2: Maar het blijft altijd bij je, zo'n psychose. Het is toch een soort trauma wat je bij je draagt.
0: Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Ik heb je verhaal gezien, maar daarom vraag ik het ook even. Is het toegestaan om te vragen waar de psychose over ging? Het was in 2013, hè? Kunt u dat...
2: Ja, dat kan ik wel toelichten.
0: Ja?
2: Ik was met mijn kinderen op werkbezoek in Amerika voor mijn eigen werk. Ik was daar te gast bij een laboratorium, Cold Spring Harbor Lab. En ik mocht mijn kinderen meenemen. Ik had ze een dienst verleend, dus ik was van harte welkom en zij waren ook welkom. En een maand daarvoor, midden juni 2013 hebben we het over, had ik een angstaanval thuis.
0: Mm-hmm.
2: Ik leefde daarna niet in het besef dat er iets mis met mij was, behalve dat ik misschien overwerkt was.
0: Mm-hmm.
2: En daar in Amerika, daar kreeg ik ineens de waan dat ik achtervolgd werd. Dat mensen het op mijn kinderen hadden gemunt.
0: Door geheime diensten?
2: Geheime diensten, onder andere. FBI, alles wat je je maar kunt voorstellen.
0: Yep.
2: En in de film zie je ook een stuk waarin ik dan denk, en dat is dan op dat moment voor mij echt, dat ik zou worden, dat er zou bij mijn huis zal worden binnengevallen.
0: Ja.
2: Mijn kinderen zullen worden meegenomen, in veiligheid worden gebracht en ik de gevangenis in.
0: Ja, verschrikkelijk, ja.
2: Ja.
0: Hoe lang duurde dit?
2: Nou, uiteindelijk, laten we zeggen, mid-juni was de eerste aankondiging. In begin augustus, tweede week augustus, daarna ging het echt mis. En het hield toen nog aan tot in oktober. Ja.
0: Hoe kwam u eruit? Was het ingrijpen door anderen? Of?
2: Ja, dat is het beste verhaal wat ik kan vertellen.
0: U begint gelijk te glimlachen. Dat is,
2: Ja, ik had het geluk ten eerste dat de moeder van mijn kinderen dacht, hier is iets niet oké.
0: Uh-huh.
2: Die zette mij aan om met mijn beste vrienden contact te leggen. Drie van mijn beste vrienden hebben zich vervolgens wekenlang over mij ontfermd. En een van hen... Joachim, ik mocht nooit zijn naam noemen, maar hij is overleden in 2023, dus ik kan zijn naam nu noemen. Joachim Mowitz, die is 5 weken bij mij geweest en heeft mij letterlijk onder zijn vleugels genomen.
0: Wow.
2: En ik had een aantal dingen nodig, namelijk iemand die ik respecteerde en iemand die ik kon vertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: En dat kon ik. En iemand die met strakke hand mij dwong om mijn medicijnen te nemen.
0: Yeah.
2: En intussen mij letterlijk 5 weken zo bij me optrok en daarvan 3 weken bij me inwoonde. En hij hield mij dus ook uit de kliniek, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is op die manier gedaan gegaan, hè, wat al eigenlijk heel wonderlijk is. Meneer Bouwen, de film laat 6 portretten zien. Het is nog maar 1 verhaal waar we uren over zouden kunnen praten. Het is geen wetenschappelijke studie, hè, moeten we even erbij zeggen. Maar toch ga je als kijker zoeken naar overlap in de verhalen. Wat uiteindelijk de aanleiding is of wat het veroorzaakt bij mensen.
2: Hm?
0: Komt er daar een beeld naar voren? Is het trauma? Is het 1 gebeurtenis? Of wat concludeert u?
1: Nou, je kan zien dat het verschilt en dat er ook wel overeenkomsten zijn soms. Dus inderdaad, ik ben niet een expert. En de film baseert zich eigenlijk op de 6 verhalen die we zien in de film. Maar wat wel opviel is dat er toch bij verschillende mensen inderdaad opbouwende stress is of werkdruk is. En waarschijnlijk zijn er meerdere dingen aan de hand.
0: Ja.
1: Maar je voelde wel dat er een soort toenemende druk was geweest. En in het geval van Jan Gerrit bijvoorbeeld was er ook echt een fysieke aanleiding. Dat is er soms ook. Maar bij anderen was er ook bijvoorbeeld sprake van geweld. En Calypso in de film die haar broertje had verloren, dat eigenlijk niet goed kon verwerken. En dus je merkt dat er, ja, je krijgt ook het gevoel dat er misschien toch niet zo heel veel nodig is om
0: in een glijdende schaal te komen.
1: Ja,
0: dat vond ik ook heel angstaanjagend, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Heeft u de andere portretten eigenlijk kunnen kijken of durven kijken?
2: Ja, ik heb alles gezien. Ik heb ook,
0: Is het voor mensen die in psychose of in de buurt hebben gezeten überhaupt een film om naar te kijken? Want het is zo indringend.
2: Ja, ik denk het wel. Ja? Misschien niet als je er nog in zit.
0: Nee, dat is misschien niet zo'n goed idee.
2: Maar
0: nee.
2: Zeker als je familie bent en het hebt meegemaakt op een afstand. Maar ook voor de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Ja. Kijk, waar Luc in mijn ogen in is geslaagd, is van ons allemaal, alle zes mensen te maken. En je ziet ook, dat is jou ook opgevallen, het is niet zo dat je de ene dag psychotisch bent en de andere dag niet meer. Het is iets wat zich ook verweeft met de rest van je leven. Met wat het ervoor zich heeft voorgedaan. In mijn geval specifiek was het een schildklier die was uitgevallen. Ja. Dat werd veel te laat gediagnosticeerd. Maar ook daarna zie je, ook bij ons allemaal, dat die psychose doorwerkt. He, Simon, de muzikus, ja. Die nu muzikus is.
0: Ja. Die zichzelf bedacht dat hij een heel goed dirigent was. Dat was hij toen nog niet. Uiteindelijk heeft hij zich toch in die wereld gewerkt. Zo kan het ook gaan. Het is een prachtige film. Ga vooral kijken, zou ik zeggen. Dat mag ik volgens mij niet zeggen als NOS-presentator, maar ik doe het gewoon wel. The Desert of the Real van regisseur Luc Bouwman. Meneer Schuurman, meneer Bouwman, dank dat u hier was.
1: Dankjewel.
0: Blijf lekker zitten, want we gaan het over daten hebben. Over overgangen gesproken. Tussen de vele dating-apps die de wereld had, was er één opvallende. En dat was Bumble. En die had een eigen kenmerk. Het eerste contact tussen vrouw en man, voor mensen die dat niet kenden, moest uitgaan van de vrouw. En dat maakte het echt een unieke app. Maar die regel heeft Bumble vandaag losgelaten. En dat is interessant, want waarom doen ze dat? Mediawetenschapper Linda Duits is hier van de Universiteit Utrecht. Linda, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij bestudeert ook dating-apps. Ja. Even naar die regel van Bumble in het begin. Toen het blijkbaar nog allemaal goed ging. In

0: unieke eigenschappen, wat je al zei. Ja. Om zichzelf te onderscheiden in die markt. Om een graantje mee te pikken van die markt.
1: Om klanten te trekken, ja.
0: Zoals, ja, ja. En dus elke app heeft eigenlijk net weer andere technologische eigenschappen. Affordances noemen we dat. Die bepaalde manieren van gebruik mogelijk maken om op die manier mensen binnen te trekken.
1: Ja, ja. En die regel wordt nu losgelaten. Want je zou zeggen, dat maakte ze uniek. Waarom nu niet meer?
0: Ja, dat is heel gek eigenlijk, ja? Dat ze dat loslaten. Omdat, ja, dan gaan ze dus veel meer lijken op die andere apps. Ja. En wat we zien is dat al die apps hebben het moeilijk. Mensen zijn swipe-moe.
1: Is dat zo?
0: Wordt wel gezegd. Ja, dus er wordt heel erg veel geklaagd over dating-apps. Vooral jongeren zouden er klaar mee zijn. Eigenlijk is iedereen er wel een beetje klaar mee.
1: Is het ook echt het gebruik van dating-apps neemt af?
0: Het gebruik van dating-apps neemt af. En Bumble had, geloof ik, een keldering van 13% in gebruikers. Dus ook best wel pittig. Dus ze moeten ook echt wel iets doen.
1: En wat is swipe moe? Ik bedoel, ik kan me er iets bij voorstellen, maar dat de liefde kwam niet.
0: Nou, de liefde. Ja, kijk. Sommige mensen zitten op die apps voor liefde. Sommige mensen zitten voor seks. Veel mensen zitten voor iets wat daar tussenin zit. Ja. En die liefde die komt natuurlijk in sommige gevallen. Vinden mensen dat. En er zijn genoeg mensen die elkaar kennen via een app. Maar het is ontzettend veel werk. Dus je moet eindeloos eigenlijk swipen. Dat swipen voelt ook alsof je door een soort catalogus aan het heen bladeren bent van goederen eigenlijk. Hè? Dus je reduceert mensen tot goed. Elke keer denk je, bij de volgende pagina, bij de volgende swipe is er een beter exemplaar. Mm-hmm. En dan moet je een gesprek beginnen met iemand, een gesprek onderhouden met iemand. Je moet uiteindelijk gaan afspreken. Dus er gaat ontzettend veel arbeid zitten.
1: Ja, ja, gewoon heel veel tijd.
0: Ontzettend veel tijd in dat daten.
1: En het is misschien ook niet het doel van die apps dat je echt de ware liefde gaat vinden, dat je van de markt verdwijnt.
0: Nee, dus voor zo'n app, die willen dat een bepaald percentage natuurlijk succesvol is. Ja. En dat een bepaald percentage keer op keer maar terug blijft komen. Ze willen dat er een grote hoeveelheid kwaliteitssingles is. Er moeten ook voldoende vrouwen zijn.
1: Het zijn
0: meer mannen die op die apps bereid zijn om te betalen. Dus er moeten voldoende vrouwen zijn, in het geval van heteroseksuele matches, om die mannen die belofte te kunnen doen. Dus die swipe-moeheid die zit in de hoeveelheid werk, maar die zit dus ook in wat het eigenlijk met je doet, zo'n dating-app. Dus dat reduceren tot handelsgoed, maar ook allerlei andere dingen die ermee gepaard gaan. Dus bijvoorbeeld het ghost, hè, dus eigenlijk niks meer van jezelf laten horen. Dat is iets wat die technologie, die manier waarop die app is ingericht, heel erg in de hand werkt. Ja. Terwijl eigenlijk niemand wil zo behandeld worden.
1: Nee, snap ik. Jij zegt, en daar kijk ik even van op, er is swipe vermoeidheid, maar dan zou er ook een alternatief moeten zijn. Wat is dan het alternatief voor het swipen geworden voor de jongere generatie?
0: We zien dat jongeren dus eigenlijk zoeken naar nieuwe manieren. Dus ik vind het heel interessant om te zien dat allerlei dingen van toen ik jong was in de jaren 90 weer terugkomen.
1: Ja,
0: dus
1: wat is dat? Flirten? Oldschool flirten?
0: Nou, dat vinden ze nogal moeilijk. De speed date events zie je veel terug. Die georganiseerd worden, bijvoorbeeld in kroegen of in clubs. Er wordt nu veel op hobby's ingezet. Dus dat is op TikTok helemaal een ding. Hobbymatchen. Mm-hmm. Terwijl je zou denken, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Hè? Dus als jij van voetbal houdt, dan is het een hele logische plek om op voetbal te gaan, om daar je geliefde te vinden.
1: Maar dit is toch fantastisch nieuws. Want ik bedoel, ik ken menig bar of club waar geklaagd wordt dat er niemand meer komt, omdat iedereen thuis op de bank zit te flirten.
0: Ja, dus
1: via apps. Dus dat gaat weer terugkomen.
0: Nou, voor die bars en clubs is het dus ook interessant om dat te organiseren, omdat zij te maken hebben met teruglopende bezoekersaantallen. Maar wat ik constateer is dat er dus heel veel jongeren zijn die graag iets anders willen. Maar iets willen is ook nog niet hetzelfde als iets kunnen. Dus jongeren vinden het ontzettend moeilijk om in het echt, zeg maar, offline een blauwtje te lopen. Dat doen ze liever online.
1: Want dat is nog harder, toch? Of dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ze vinden het in het echt, dus offline vinden ze het harder. Ze vinden het heel moeilijk om op mensen af te stappen. Dus wat je ziet, is dat ook een soort van die vaardigheden die mijn generatie in de jaren 90 had, om in een café op iemand af te stappen, hey, kom hier vaker. Maar ook het incasseringsvermogen wat daarbij gepaard gaat, dat die jonge generatie dat mist en dat ze dat heel moeilijk vinden. Sowieso zie je dat jongeren best wel klaar zijn met hun telefoons. Dus ze zijn heel erg bewust van alle negatieve effecten van sociale media, van die smartphones. Ze zoeken naar allerlei manieren om offline te gaan. Maar ja, misschien kunnen ze daar ook wel een beetje een handje hulp bij gebruiken.
1: Ja, en die hulp moet komen van ondernemers, verenigingen.

0: Die daar dingen voor moeten gaan inrichten?
1: Nou ja, kijk, die dating apps die zullen natuurlijk, die vinden het niet leuk. Nee. Dus die gaan natuurlijk alles proberen om die jongeren daar te houden. Ja. Bijvoorbeeld met AI. Lokale ondernemingen proberen hier ook een slaatje uit te slaan door dit soort events op te zetten. Ik zou zeggen, de hulp moet misschien ook een beetje komen van ons. En dus van mensen
0: ons
1: die.
0: Zijn dan?
1: Nou ja, mensen zoals jij en ik, hè, dus die misschien wat ouder zijn.
0: Millennials.
1: Ik ben een Gen X'er.
0: Oh, sorry.
1: Dus nog ouder. Om toch ook te vertellen eigenlijk hoe dat was. En mensen misschien een beetje te leren in hoe je dat ook weer doet.
0: Linda, dankjewel. We gaan nog eventjes naar mooie woorden aan het eind. Want een groot deel van Europa keek vanavond naar de ondergaande zonsverduistering rond 8 uur.
2: Het is 11:55.
0: En omdat het dan 11:55 is, gaan we naar onze huisdichter Ingmar Heidse. Goedenavond, Ingmar.
3: Goedenavond.
0: Hoe heb jij de gedeeltelijke eclips beleefd?
3: Ja, we zijn in de achtertuin gaan zitten met z'n allen, met het hele gezin. Met onze rug naar de zon. En we hebben vooral naar de schaduwen gekeken. En het zilveren licht. Ik vond het geweldig. Okay.
0: Wat heb je ervan gemaakt?
3: Eclips. Voor Jente Anne Heidse. We fietsten langs de Gageldijk. En het begon, zei hij. Ik zag nog niks. Hij duwde me vooruit. Mijn vader is een hand van snelheid op mijn rug. We stoven naar de zon in langzaam zilver wordend licht. Het kan gaan waaien, had hij uitgelegd. De schaduw wordt een scène uit een film waarin ze doen alsof het nacht is, maar je kunt de dag nog zien door alle filters heen. Misschien raken de vogels in de war en wordt het minder warm. Niet kijken, want je hebt je ogen nodig, nog heel lang. Het donker draait vanzelf voorbij. Geweldig en gewoon, een klok, een wonder, nutteloos, niets en alles tegelijk. Net zoals wij. Je maakt het pas weer mee wanneer je 65 bent. Wanneer je wil, denk dan aan mij.
0: Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ingmar Heidse over de eclips van vandaag. Dankjewel, Ingmar. Morgen presenteert Lucella Carrasso het oog. En in Nooit meer slapen gaat Femke van der Laan in gesprek met fotograaf Bieke de Porter. Een hele fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis nu met Golden eSIM.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter... Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: de nacht bij Oost.
1: Radio Oost. Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas.